0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Door een cyberaanval liggen mogelijk klantgegevens van de Bijenkorf en bol.com op straat. Het bedrijf dat logistiek werk doet voor beide winkels, daar is een hack geweest. Het is onduidelijk hoe groot de groep is met mogelijke slachtoffers. Bestellingen kunnen vertragingen oplopen, zeggen Bijenkorf en Bol. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Hey, hallo. Goedemorgen hier op donderdag 6 augustus. Wat fijn dat je weer lekker aanschuift bij dagnacht. Op een dag waarop we gelukkig iets meer kunnen doen, want het wordt ook iets minder heet. En dat is ook wel fijn. En kijk ik ook naar uit. Want sinds gisteren hebben wij een logeerhond te gast. Echt superleuk beest. Beetje middelgroot, blond, een beetje zo'n robijnbeest. En mijn man en ik vinden het heel gezellig, want het is wel weer leuk om zo'n huisdier in huis te hebben. Omdat we twee keer een Bernese hebben gehad. Dat zijn echt van die kalveren, van die grote beesten. En dan denk je, Annelie, wat leuk, zo'n logeerhond. Maar om eerlijk te zijn, dat is het niet. Het gaat namelijk niet zo goed. Wel met de hond, als in hij is nog wel gestrest, hij moet een beetje wennen. Hij eet niet, maar het blijkt totaal geen match te zijn met mijn kinderen. Ze zijn bang voor hem. En bang is een klein woord. Het is hysterisch. Dus hoe kom ik de komende 10 dagen met hem door?

0: This World Is Our Home, hier op NPO Radio 2. Ik heb een logeerhond. En dan denk je, oh, superleuk, logeerhond. Maar het is helemaal niet leuk. Het is geen match met mijn kinderen en daar baal ik echt heel erg van. Want ik voel me schuldig naar mijn vriendin die de hond bij me heeft gebracht. Ik voel me schuldig naar mijn kinderen dat ik hem in huis heb gehaald voor de komende 10 dagen. Maar ik voel me ook vooral schuldig naar het beest. Dat ik denk, ja, ik gun jou ook een fijne en leuke vakantie. Doordat we ooit 2 grote bennensenners hebben gehad, ja, is er zeker bij de laatste wel een zaadje geplant bij mijn zoon. Want die blafte zo hard. En dan de hond, hè? Niet mijn zoon. Waardoor ja, de angst daar is ontstaan. En zijn zusje, die doet hem weer na. Dus ik heb nu 2 bange kinderen voor een hond. Ja, je moet je voorstellen, die zitten op de bank. Zitten op de rugleuning en die komen er niet af. Ik moet ze dragen naar de eettafel omdat ze niet durven te lopen. En ik heb helemaal aan ChatGPT gevraagd van hoe kan ik de komende 10 dagen nou ervoor zorgen dat dat een beetje loopt? Hoe pak je dat nou goed aan? Nou, mooi stappenplan ook gekregen. Maar het valt in de praktijk wel echt heel erg tegen. Het beestje eet nu ook al 2 dagen niet van de stress. En dat kan ook komen omdat hij ineens nu in een nieuwe omgeving is. Dan denk je misschien, Annelie, waarom heb je het beest in huis gehaald? Nou, in april toen kwam mijn vriendin al logeren met de hond. En toen ging het supergoed. Toen maakte echt mijn kinderen zulke vorderingen. En toen dacht ik, oh, zie je wel, dit gaat best wel goed. Als we dat even goed in goede banen leiden, dan lukt dat wel. Maar nu denk ik, hoe kom ik die komende 10 dagen fatsoenlijk door?
1: De dag nachtplaat.
0: Ik ben echt even radeloos op dit moment. Want ja, moet ik een ander plekje gaan zoeken? Moet ik een andere plek voor mijn kinderen gaan zoeken? Dat zou ook kunnen. Heb ik wel een fijne vakantie? Nee hoor, grapje. Ja, heb je een tip? Laat het vooral even weten. Want ik weet het niet zo goed op dit moment. Wat ik eerst doe, is even jou de dag- en nachtplaat voorstellen. Ik heb 2 smaken voor je. Eentje wat pittiger, eentje wat softer. En dit zijn de keuzes.

Als dit geen nachtplaat is, weet ik het ook niet meer. Etta James met At Last. Als je deze wil horen, stuur je nacht via NPO Luister. Heel simpel dus. Geef het maar door. En ja, mocht je nog een goede hondentip hebben, dan ja, hou ik je ook aan, want ik weet het gewoon niet. Zometeen The Monster van Eminem en Rihanna. Maar nu The Human League, eentje die je niet zo vaak hoort. Het is namelijk The Lebanon.

0: The Monster. En dat is zeker het hondje niet, want de hond is geweldig. Ik vind hem fantastisch, maar mijn kinderen dus niet. En ik ga even schakelen met Angela, want die noemt zich in de app zelf Nederlands kampioen gedrag en gehoorzaamheid en gedragstherapeut. Goedemorgen, Angela.
1: Nou ja, ik ben het ook geweest. Dus,
0: ja, nou dan...
1: Ja, de gedragstherapeut, maar Nederlands kampioen... In obedience, gedrag en gehoorzaamheid, daar ben ik wel echt geweest, ja.
0: En dan met honden of met mensen?
1: Nee, met honden.
0: Oh, nou, dus ik heb de uitgelezen persoon heb ik aan de lijn. Nou, jij hebt mijn verhaal gehoord. Ik heb dus een hond voor 10 dagen en ik ken de hond. Die is bij mij langs geweest in april. Mijn vriendin, moet ik bij zeggen, heeft zelf ook een peuter en een kleuter. Dus die zit in dezelfde situatie als ik. Dus hij is kinderen gewend. Maar mijn kinderen, ja, het is een mismatch. Hoe de komende 10 dagen doorkomen? Laat jouw gedachten daar eens even over schijnen.
1: Ik vind de hond wegdoen. Of je vriendin bel of ze terug kan komen.
0: Ja, ja. Die zit in Scandinavië op een camping. Die is net aangekomen. Snap je mijn gevoel?
1: Ja. Nee, ik was daar sowieso niet aan begonnen. Als je kinderen hebt die bang zijn van honden. Ik vind dat je heel verantwoordelijk moet zijn door zoiets te nemen. Zo'n hond heeft ook gevoel en emoties. En 2 dagen niet eten vind ik zielig. Ik vind het heel belangrijk dat je er wel op let dat hij wel drinkt. Zeker met dit weer.
0: Dat doet hij, zeker.
1: Dan moet een hond heeft er echt nodig. Anders wordt ze echt ziek. En dat je in de gaten houdt dat hij op een gegeven moment wel gaat eten. Anders heb je wel echt een groot probleem. Ja. En ik zou zeggen, ga eens wat 1-op-1 met die hond doen. Niet alleen laten wennen aan die kinderen. Laat hem eerst eens aan jou wennen. Ga eens een band opbouwen met hem. Ga eens alleen met hem wandelen, met hem spelen. Wat hij leuk vindt. Ik weet niet of hij een balletje leuk vindt, een speeltje, iets anders. Weet ik veel wat jouw vriendin... misschien doet ze een sport met hem of andere dingen met hem. Dat weet ik niet, wat hij leuk vindt. Zorg dat hij in zijn energie komt, dat hij weer happy wordt. Dus haal hem even uit die omgeving van de kinderen. En ga 1-op-1 iets met een lekkere wandeling maken met die hond in het bos. Dat hij kan de-stressen. Even zijn stress eruit. Ja. Even weg van de kinderen.
0: Maar luister, Angela, ik onderbreek even. Hè, want een paar dingen doen we al. Het is zo dat de hond is eerst bij ons gekomen zonder dat de kinderen er waren. Dus die waren eerst bij opa en oma. Dus eerst kwam de hond bij ons. Toen at hij ook al niet. En mijn man en ik zijn echt honden gewend. Want we hebben 2 Bernaseiners gehad. Dus we weten zeker wel iets. En nu merk je ook, toen we de kinderen in bed hadden liggen... toen gingen wij lekker rustig met hem een rondje maken. En toen was hij super blij. Ging echt, echt hartstikke goed. En toen zag ik een blije hond. Het eten wilde nog niet. Ik heb ook even met de baasjes geschakeld van... hoe zit dat? En die gaven aan...
1: Nee, want dan heb je in ieder geval al 1 stap gemaakt. Dus dat
0: gaat goed hoor. En
1: dat je in ieder geval 1-op-1 stappen.
0: Zeker.
1: Dat je in ieder geval 1-op-1 dingen doet.
0: En, ja. En de baasjes zeiden ook van ja, als je hem verplaatst van locatie... dan is het soms normaal dat ze even ook echt dusdanig moeten wennen... en even het eten dan laten staan. Maar na 48 uur komt er vaak een doorbraak. Dan gaan ze echt honger hebben. Dus dat is vandaag. Dus dan gaan we kijken hoe dat is. Maar als je dit nu hoort, hè, want 1-op-1 gaat het heel goed... Het is wel een feit dat die 2 kinderen, die kunnen we niet op zolder verstoppen. Die zijn wel de komende 2 dagen naar de opvang, dus dat is gunstig. Dus dan hebben we echt overdag tijd met hem. Denk jij, wordt dit nog een succesverhaal of moet ik verder gaan zoeken? Voor een ander plekje voor hem.
1: Nou, ik zou het die 2 dagen dan nog even uitproberen. Mm-hmm. En echt heel veel in. Maar ja, die kinderen komen ook weer terug. En als er echt geen mismatch is, dan denk ik dat het misschien toch beter is dat je een ander plekje... Ja. Iemand die echt heel veel met honden omgaat, heel veel met honden heeft gewerkt. Dat soort dingen.
0: Ja, want ik voel jou helemaal, hè, want die hond moet ook vakantie hebben. Dat is ook wat jij zegt.
1: Ja,
0: hè? Die moet een
1: die
0: rustige plek hebben.
1: Als die hond dadelijk weer 2 dagen iets rustiger, maar daarna weer stress heeft... Ja. Omdat jouw kinderen angst hebben, kijk, dat voelt die hond ook. En die hond is natuurlijk al onzeker in een vreemde omgeving.
0: Ja.
1: En dan voelt hij alleen maar angst of dat hij niet gewenst is. Of weet ik, of dat ze hem niet leuk vinden. Want
0: ik
1: dat
0: snap
1: voelt
0: het.
1: Een hond ook.
0: Ja, nou, en, weet je, Angela,
1: dat is niet leuk.
0: Ik snap helemaal. En ik ben blij dat ik dus jou als expert in deze app had. Mag ik je daarvoor danken?
1: Ja. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

operatie. En dan bedoel ik niet plastische chirurgische ingreep. Maar ze ziet er ook heel knap uit, dat ook. Maar ze heeft haar stembanden... Ja, niet haar stembanden, maar amandelen laten verwijderen toen ze 7 was. En toen is haar stem dus ook een beetje veranderd. En dat was alleen maar positief. En dan adviseer ik nu niet dat jij je stem, je amandelen moet laten verwijderen als je klinkt als een kraai. Nee, zo werkt het helemaal niet, hè. Ella Langley hoor je. En ik heb nu Lana Beat, You Bring On The Sun.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: je deze nog. Hero, Family of the Year. Zo'n vergeten hitje. En ik dacht, die pak ik nog even voor je mee hier bij de Nacht van Radio 2. Pim, pam, pam, plaat. Ik merk dat ik soms nog steeds even niet goed uit mijn woorden kom, omdat ik nog met mijn honden-issue in mijn hoofd bezig ben. Maar na een goed gesprek met Angela heb ik toch inderdaad de keuze gemaakt. We wachten vandaag nog even af hoe het gaat. En anders ga ik even een ander onderdak voor hem zoeken, omdat hij natuurlijk een fijne vakantie moet hebben. Pimpelblad is wat we gaan doen. Ik wil even kijken of jij nog een beetje scherp bent in deze nacht. En dat betekent dat ik twee letters ga prikken. Eén letter voor de artiest en eentje voor de titel. En daar komt een plaat uit rollen. Let's go. De W. De W. Een artiest met de W. Nou, ga daar alvast over nadenken. Ga ik nog een keertje draaien voor de titel. De O. W-N-O. Jarno.
1: Ja.
0: Ik zie jou moeilijk. Als bij jou een frons die ontstaat, dan...
1: Kijk, de W, dat is op zich nu wat te doen. Maar om dan een O...
0: Noemen ze artiest...

0: Met een W?
1: The Weeknd is met een W. De mogen we altijd weghalen.
0: Dat rekenen we dan niet mee.
1: Ja. Of The Temptation.
0: Oh, oké, okay, nou. De W dus. W-N-O. Heel veel succes ermee. Ik denk dat jij het beter kan dan ik. Zometeen.

Wat is dat een leuk mens. Bente met 3, 2, 1. Maar ja, die begint met de B. Pim pam, pim pam, plaat. En wij hebben een situatie met de W. Ik zoek van jou een liedje met de W en de O. Artiest moet beginnen met de W en de titel met de O. Is nog niet makkelijk. Maar ik weet, jij bent er altijd via de NPO Luisterapp met toch een idee. Zo komt Wim binnen met de Overture van Tommy. En die kennen we wel van de Top 2000. Luister. Ja, die film moet je ook echt eens een keer zien. 3 uur schoon aan de haak, maar wel echt heel gaaf.

dan hebben we nog Gerard. En Gerard kunnen we helaas niet terugbellen, want die neemt niet op. Maar hij kwam wel met een fantastische plaat. En als deze. The War on Drugs. Met die fijne Ocean of Darkness. Nou, dat is een hele goede reden om die te draaien. Dankjewel.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Mattia Bizar met Tisento, zo rechtstreeks uit de playlist van Ruud de Soleil. Een hele goede morgen. En welkom op je donderdag. Donderdag 6 augustus. Bijna weekend en in mijn geval bijna vakantie. Na deze show doe ik nog Tannas dit weekend en vervang ik haar. En dan gaat dus eigenlijk aanstaande zondag om 9 uur begint mijn vakantie. En weet je wat het allerlekste is aan je werk afsluiten voor de vakantie? Je automatische mailantwoord aanzetten. Dat is toch een genot? Joe, tot over 3 weken. Maar ik zal je niet langer pijnigen met het idee dat ik mijn vakantie nog te goed heb, hoor. Dat misschien ben je net terug. Ik houd je bezig met lekkere muziek. Met zometeen Toad the Wet Sprocket. Sarah Larsson en Mitcher. Maar eerst even een korte blik op wat de donderdag te bieden heeft. En het is leuk, we zitten duidelijk in de komkommertijd. Maar toch zeker wat dingen te benoemen. Zo speelt Ajax en FC Twente vandaag in de voorronde van de Conference League. Ajax speelt thuis tegen het eerste Shelburne FC. En FC Twente neemt het thuis op tegen de Slovaakse DAC. Verder gaat ook vandaag de Tour de Femmes. Verder, dat is de vrouwelijke Tour de France. Met een etappe van Montbrison naar Tonon-sur-Orne. En als je vandaag vrij hebt en je zoekt iets van een soort van tijdinvulling, dan neem ik even de uitagenda met je door. Dus pak pen en papier en schrijf het op. Jet Rebel speelt vandaag op Vlieland. Dus pak de boot. En ja, Vlieland is sowieso al een te gek uitstapje. Maar helemaal leuk als je daar naar Jet Rebel kunt kijken. Of als je in de buurt van Harderwijk bent, is daar de Preuverie op de markt. Een zomers markt / eet-event. En tot slot, attentie. Als je echt niet meer weet wat je moet doen, heb ik de ultieme tip. Ga vandaag hier in Hilversum naar een workshop Oekraïense koormuziek. Moet je wel een beetje koorervaring hebben.

Carson, Midnight Sun, hier op NPO Radio 2. Zometeen heb ik een plaat van een Nederlands talent die zo verliefd was dat hij bijna 18.000 kilometer heeft gereisd om dit uiteindelijk uit te kunnen drukken in een liedje. En dat liedje hoor je zometeen. Eerst heb ik Mitcher.

Wakker worden met de Doobie Brothers en Listen to the Music. En ik kan zeggen, nou, we doen niet anders hier hoor, bij Radio 2. Ik heb nieuwe muziek voor je van Nederlands talent. En die kun je misschien kennen van deze twee platen.

0: over Lenny Monsoo. Een leuke jongen. Hij heeft ook iets mysterieus. Een beetje ethisch invloeden, een beetje The Cure. Maar in zijn nieuwe single stapt hij daar ook weer een beetje vanaf. En ik vind het echt een heel leuk liedje wat hij heeft gemaakt. Waar hij veel tijd, geld en kilometers in heeft gestopt. En we hebben Lenny zelf even gevraagd waar de plaat over gaat en hoe dat dan ook is ontstaan.
1: Hoi, ik ben Lenny Monsoo. Voor mijn nieuwste song Wrecking Ball was ik ontzettend verliefd en wilde ik een zo catchy mogelijk song maken. Zo werd dit voor mij een heel internationaal project, waarvoor ik naar Zweden ben gegaan om deze te schrijven. En uiteindelijk is het dus in Austin, Amerika gemixt door Tim Palmer. Dit is mijn nieuwe single Wrecking Ball.

0: Would I Lie to You? Charles en Eddie hier op NPO Radio 2. Tussen de regels. En we kruipen lekker tussen de regels. En we gaan solo's raden uit dat jaar. En ik heb er 3 voor je uitgekozen. En ja, Jarno, als ik even naar jou kijk, dit is een zware editie.
1: Ik denk dat het de moeilijkste is die we hebben gehad tot nu toe, denk ik.
0: Is het te specifiek?
1: Nou, dat denk ik niet, maar ik zou het zo niet zo goed weten eigenlijk.
0: Nee? Oké, nou dan moet je van goede huizen komen als je deze kunt raden.

0: Stuck With You hier op NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: En ik zit helemaal stuck aan Mark, toch Mark?
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Ja, ik zit nu even vast voor jou en de komende minuutjes.
2: Dat is geen probleem.
0: Dat vind ik ook, helemaal geen probleem. We hebben het over 1977, daar gaan we tussen de regels in spelen. Hoe zag 1977 voor jou eruit? Hoe oud was je? Wat...
2: Toen was ik 4 jaar dus.
0: Oh, oké. Okay. Wat weet je daar nog van?
2: Weinig. Ik weet niet of ik bang voor honden was, geen idee.
0: Oh ja, oh, dan heb je heel de show al goed beluisterd, dankjewel. Hé, hey, we gaan eens even kijken naar 77. Een postzegel in Nederland kostte 45 cent. Star Wars ging in première en Apple bracht zijn eerste succescomputer uit. Nou, dan zijn dat de feintjes uit 77. Gaan we nu naar de muziek.

0: Weet je deze?
1: Ja. Nee, die zit volgens mij meer in een andere genre, hè?
0: Ja, het is een beetje funky.
1: Ja, dat dacht ik. Ja, nee. Die komt
0: en dan
1: zingt
0: hij... Ja, je weet het. Ja. Maar welke woorden zingt hij daar?
1: Nee, ik kom er echt niet op.
0: Nee? Oh, nee. Het was Real Mother for You,
1: Ja.
0: Johnny Guitar Watson. Nou, ik vind dit was echt een moeilijke ronde. En je hebt er 2 van de 3. Vind ik een uitstekende keuze hier om 5:45 ochtends.
1: Ja,
0: toch? Mag ik of Foreigner of Fleetwood Mac of dan die Johnny Guitar Watson helemaal voor je draaien? Welke wil jij?
1: Ik heb het liefst Foreigner Cold As Ice.
0: Nou, gaan we dat toch lekker doen. En ontzettend bedankt voor het meespelen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijne dag, Mark.
1: Hoi.

Dit was echt zo'n liedje waar ik enorm aan moest wennen. Zoo van Shakira. En langzaam een beetje kwam hij daar en beviel hij me ook beter. Dus ik dacht, ik neem hem toch nog een keer mee in deze vroege ochtend van NPO Radio 2. Ik heb er nog 2 voor je. En deze, dat is even een lekker standje achteroverleunen. Met Ordinary Love van U2.

Ordinary Love. You Too hier op NPO Radio 2. Ja, voorlopig was het even mijn laatste nachtshowtje voordat ik op vakantie ga. Ik zit dit weekend nog op de plek van Tannas. En dan ben ik even 3 weken tussenuit. En dan zal Sam ook weer terug zijn en op deze plek gaan zitten. En zometeen is het weer tijd voor de ochtendshow. En kan je aanmelden om een spel te doen tegen de sterren. En heel simpel, dan hoef je alleen maar eventjes ster te sturen naar NPO Luister. En dan neem je het straks op tegen een bekende Nederlander. En ik spreek je pas in september weer.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag daar de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo dus te voorkomen dat het vuur oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer, dank je wel. En dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. En dan zeg ik goedemorgen.
3: Wie zit
2: er? Erik even. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Daniel, goedemorgen Rudolf.
5: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent, Erik.
4: Ja, wederzijds. En ja, we zullen elkaar wederom denk ik niet heel veel spreken deze ochtend. Vergelijkbaar als gisteren. Het blijft natuurlijk vakantietijd. Alle regio's zijn vrij. Dat zien we inderdaad terug op de weg. Het is, liever niet, maar het is eigenlijk wachten op een pechgeval of als er een ongeluk gebeurt, wat vertraging verzorgt. Maar verder zal deze ochtend weinig aan de hand zijn.
2: En qua vakantieverkeer, heb je daar ook al een oogje op geworpen?
4: Ja, dat hebben we gisteren natuurlijk ook alweer gedaan ook. En het zal over het algemeen, zal dat vooral morgen wel weer op gang komen in het buitenland dan met name ook. Hè. In Nederland zien we zelfs op de zaterdagen weinig vertragingen. Maar waarschijnlijk wordt het zaterdag toch wel misschien niet zo'n hele zwarte zaterdag als afgelopen, maar het wordt aanstaand weekend weer erg druk op de Europese wegen. Zowel met terugkerend vakantieverkeer als natuurlijk nog vertrekkend. Dus, maar ja, dat later. Daar zullen we morgen inderdaad wel wat meer over kunnen vertellen.
2: Nou, top. Erik, dankjewel en tot straks.
4: Wellicht tot later. Hoi.
2: Hoi. Ik hoorde paniek in Huizen de Vries. Over de koopzegels.
5: Ja, dat is niet best. Ik heb er nog eens over nagedacht. We hebben dus zo'n abonnement dat we ook dubbele koopzegels bij die grote supermarkt sparen. En het gaat nu allemaal op de helling. Ja, we moeten de hypotheek herfinancieren.
2: We gaan het er zo iets langer over hebben.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: Na ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Daniel en Roelof zijn al op.

0: The Fray. Verwierf grote bekendheid toen dit nummer werd gebruikt in de serie Grey's Anatomy. Kun je die nog herinneren over Dr. Meredith Grey en haar McDreamy?
1: McSteamy
0: kwam later ook nog. Overigens beginnen we de dag met een wijsheid van Erwin's oma. Die stuurt namelijk een appje en die zegt... Mijn oma zei eens, er schuilt een kracht in niet te hoeven winnen. Soms hoef je helemaal niet de snelste, de luidste of de slimste te zijn.
1: Nou... Komt hier nou mee?

0: 6 augustus 2026. Vandaag groot op de voorpagina van het AD. De bespaarzegel. Dat heeft een editor mooi in elkaar geknutseld. En het gaat natuurlijk over die koopzegeltjesrel, waar we het gisteren al even over hadden. Maar er gaat een schokgolf door het land. Zo. En ook door Huize de Vries. Gisteren maakte de supermarktketen Albert Heijn bekend dat klanten binnenkort 2 euro in plaats van 1 euro moeten uitgeven om een koopzegel te kunnen kopen. En trouwe klanten reageren geschokt.
1: Zijn ze nog niet rijk zat? Godsamme zeg. Voor mensen die dat toch wel altijd deden, vind ik dat toch wel weer jammer.
2: Mekkeren, dat doen we graag. Toch? Hier in Nederland. Dus ik mekker mee.
0: Ja, ik moet je dus bekennen dat ik tot gisteren eigenlijk geen idee had hoe dat systeem precies werkte. Ik dacht dat je kon sparen voor serviezen en zo, maar dat is het dus helemaal niet.
3: Nou, dat bestaat ook, maar dit is echt, je koopt bij de boodschap, koop je zegels en dan krijg je daar eigenlijk, als ik het even plat sla, krijg je er 6% rente op. Maar om het even inzichtelijk te maken, je moet nu bijna 1000 euro aan boodschappen uitgeven om 3 euro te krijgen. En dat was de helft.
0: Dus je kreeg voor 1000 euro aan boodschappen kreeg je ongeveer 6 euro cadeau. Als
3: je kreeg voor 490 euro kreeg je 3 euro cadeau.
0: Ja.
3: En nu doe je daar 2 keer zo lang over, dus moet je meer geld uitgeven.
0: Ja, precies, op die manier.
3: Dus er zit weinig zoden aan de dijk, maar ik vraag me dat wel af bij dit soort dingen. Dit is natuurlijk wel vaker bij supermarkten dat mensen zeggen, walgelijk, en ik ga weg. Als de pepernoten te vroeg in de schappen liggen, of ze doen halalacties die sommige mensen niet aanstaan, hè, dat soort dingen. Uh-huh. Maar volgens mij is de invloed daadwerkelijk beperkt, dus ik ben benieuwd of mensen het nu daadwerkelijk overstappen.
0: Oh, jij denkt het is gewoon een stok om mee te slaan en even te roepen, en uiteindelijk staan ze volgende week gewoon weer in dezelfde supermarkt.
3: Uiteindelijk is het toch welke ze dichtbij vaak.
0: Maar blijven jullie, want jij deed dit oprecht, die koopzegels. Blijf je dit gewoon doen?
3: Ja, dat wel.
0: Ja, oké.
3: Hey, we zitten midden in de Tour de France van. Gisteren was de 5e etappe met weer Nederlandse succes. Demi Vollering fietste na een slopende etappe als eerste over de finishlijn.
4: Demi Vollering! Oh. 2 jaar na haar ritzegen op Alpe d'Huez is het weer raak.
3: Ja, dat zorgt voor wat opschudding in het klassement. Titelverdediger Pauline Ferrand-Prévot. En die komt nu op zo'n grote achterstand op onder meer Vollering dat gat eigenlijk al wel geslagen is. Marlon Reuser uit Zwitserland die draagt nog wel het geel. Maar Vollering die staat nog maar 12 seconden achter. Vandaag is de 6e etappe. Dat is een heuvelritje. Nou, tje, ik doe het er niet na hoor. 153 kilometer.
0: Zo, toen ik jouw prachtige Franse uitspraak hoorde, deed mij dat eraan herinneren dat we vandaag beginnen met ons chansonderdag.
3: Ja.
0: ABC.
3: Ja.
0: Een ABC van Frans liedjes. Daarover later meer. Eerst een feestelijke dag vandaag op het Museumplein in Amsterdam. Dan kun je naar de Wedding Party XXL. Meer dan 25.000 mensen vieren daar dat het eerste homohuwelijk 25 jaar geleden in ons land werd voltrokken. Dat was het eerste homohuwelijk ter wereld. En dat werd destijds gedaan door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen.
5: Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan elkander bent verbonden.
0: Mooi was dat. En mocht je vandaag nog last minute willen trouwen, je kunt bij de Wedding Party XXL symbolisch in een kapel vandaag het ja-woord geven aan je liefje.
3: Oh, dat is zonder verplichtingen dan ook.
0: Ja, ik weet dus niet of dat
3: dat denk ik dan wel.
0: Is een beetje meer zo'n Las Vegas huwelijk.
3: Ja, toch? Nou, ik ken iemand die is in Las Vegas getrouwd. En die wilde er weer van af, want die kwam erachter dat je dan automatisch in gemeenschap van goederen trouwt.
0: Oh.
3: Dat moeten we maar niet doen. Het was nog een heel gedoe om dat gecanceld te krijgen.
6: Twee vandaag.
0: Om te zien dat mensen al 2 woorden beginnen in te sturen. Je mag dus een plaatje insturen en 2 woorden erbij om ons te overtuigen van het draaien van die plaat. En die 2 woorden kunnen slaan op waarom je die plaat nodig hebt vandaag, wat jouw dag gaat brengen. Maar wees vooral creatief. Dus stuur 2 woorden en jouw favoriete plaat. En wie weet hoor je hem zo op de radio. En dat insturen kan natuurlijk via NPO Luister.

0: De piepjonge Canadees Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, heeft al wel behoorlijk wat meegemaakt in zijn piepjonge leven met verslaving en moeilijk gezin, alles erop en eraan. En dat hoor je dan toch terug in die muziek. Hè?
1: Het is een goede basis, degelijke basis voor muzikanten.
2: Twee vandaag.
0: Blijkt helaas vaak wel zo te zijn.
1: Ja, ja. We zijn schrijvers, hè?
0: Zo is het. We zijn op zoek naar twee woorden en een plaat erbij. Die kun je insturen via NPO Luister, zo rond dit tijdstip iedere dag. En die twee woorden die moeten ons dan een beetje prikkelen om uiteindelijk voor jou en jouw plaat te gaan. Zo zie ik hier binnenkomen, Jacob die stuurt twee keer. Het begon mij al wel een beetje te prikkelen. Ik zag ook nog een appje De Droogte.
1: Ja, Glee Feedback zie ik ook nog.
0: Glee Feedback.
1: Ja, Glee, de serie, denk ik. Hè?
0: Ja, en ik wilde toch gewoon even vandaag even auto en vakantie terugbellen. En daar zit achter, hallo met wie?
3: Ja, goedemorgen met Arjan.
0: Arjan, goedemorgen. Auto en vakantie, wij zijn gewoon vooral benieuwd wat jouw vakantieplannen dan zijn.
3: Ja, we gaan nog een na vakantie even richting Oostenrijk, Italië. Lekker met de auto.
0: Wat heerlijk, door de tunnel.
3: Eerst even richting Oostenrijk en dan misschien een pasje nemen richting Italië. Ligt ook een beetje aan het weer, hoe het is. Het duurt nog een paar weekjes, maar...
0: Wat lekker. En jullie hebben nog niet echt per se uitgedacht welke locatie dan exact. Je gaat een beetje op de Bonnefoy die kant op en dan denk je nou, misschien hier of misschien daar.
1: Een pasje nemen.
3: Ja, Oostenrijk al wel een weekje geboekt. En dan nog even kijken van hoe is het weer daar? En weet je, misschien komt er regen in september. En dan zoek je toch iets mooiere weer op in Italië.
0: Ja, maar als we deze plaats weer gaan draaien, dan moet je eigenlijk wel door naar Italië natuurlijk.
3: Ja, die hoort er echt wel bij. Dat is echt een nummer wat van vroeger uit altijd al in de auto werd gedraaid. En dat is een heerlijk nummer om bij je auto te rijden en mee op vakantie te gaan.
0: Vroeger nog op een cassettebandje, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, zeg het maar.
3: Nu in de playlist.
0: Ja, nou, welk plaatje is het? Want dan gaan we hem voor je draaien.
3: Gente di Mare.
0: Bij deze, Umberto Tozzi. Op NPO Radio 2. Fijne vakantie.
3: Dankjewel.

0: De mensen van de zee, hè?
1: Ja, en ooit nog door Spanje vermegen gedaan. Dat weet jij misschien nog wel, Carmen. Ach, laat maar waaien.
2: Oh ja.
1: Ach, laat maar
2: gaan. Dat moet wel van ver komen, hoor.
0: Ja, zeg maar helemaal niks.
1: Een tijdje geleden.
0: Ik weet, er is zo'n Italiaanse cruise-maatschappij. Ik kan me voorstellen dat ze deze af en toe nog wel eventjes door de spiekertjes...
1: Ja, lekker man.
0: Het weer voor vandaag. Het wordt vergeleken met de afgelopen dagen een frissere dag. Maar je kan gewoon zonder jas de deur uit, want de temperaturen lopen alsnog op tot een graad of 22. Dus dat is hartstikke lekker. Nog geen ANWB te melden op deze vroege morgen. Het rijdt overal lekker door. Maar Carmen heeft uiteraard wel het laatste nieuws.
2: Ja, ondanks alle kritiek blijft Gianni Infantino voorzitter van de FIFA. Dat werd besloten in een spoedoverleg in Marokko. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Dat plan trok hij later met excuses weer in. Maar veel partijen hadden die actie al veroordeeld. En de UEFA zegde zelfs het vertrouwen in Infantino op. Maar toch sprak in Marokko gisteravond de hele FIFA-top zijn steun uit aan Infantino. De Times meldt dat Infantino in ruil voor steun Marokko heeft aangeboden om de WK-finale van 2030 in Casablanca te laten spelen. Maar de FIFA zegt dat daar helemaal niks van klopt. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers. Maar daar werd bij een persconferentie niks over gezegd.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
2: Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Mogelijk zou er nog een tweede en derde drone in de buurt zijn. In Dordrecht is een kind aangereden door een bestelbus en omgekomen. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. De politie doet onderzoek en wil nog niks zeggen over de identiteit en leeftijd van het kind. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van Medvedev en Tellen Griekspoor versloeg Zverev, de nummer 3 van de wereld. En die overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij in afloop bij Ziggo Sport.
4: Ja, hele moeilijke periode gehad, zowel op de baan als naast de baan. Blijven werken was de enige oplossing, enige optie. Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Ja, de afgelopen maand had Griekspoor onder meer veel last van een hamstringblessure.
5: Fijne feitje.
1: Het is vandaag 6 augustus en op deze dag in 1991 ging de allereerste website ter wereld live. info.cern.ch was een hele simpele pagina. Een witte achtergrond met zwarte letters en wat blauwe linkjes erin. Geen plaatjes, maar het enige doel was ook uitleggen hoe dat gloednieuwe World Wide Web werkte en hoe mensen zelf een pagina konden maken. Nou, dat hebben we geweten. Er zijn nu ongeveer 1,4 miljard websites. En elke seconde komen er bijna 3 bij. Maar hoeveel procent daarvan, van al die websites, doet het ook echt, denken jullie?
2: Oei. Dus bij heel veel krijg je gewoon een foutmelding. Zo van,
1: ja, of ze zijn wel geregistreerd, of ze zijn er niet meer, ze worden niet meer onderhouden.
0: Ik denk echt uiteindelijk minder dan de helft.
1: Dat klopt.
2: Minder dan de helft.
0: Ja. Denk ik. Ja, ik denk, nou ja, jij zegt dat klopt.
1: Dat, ja, dat klopt
0: dan
1: zeker.
0: Zet ik in op... 31%.
1: Nee, het is nog minder.
2: Ja, nog minder?
1: 15%. Maar 15% van alle sites is echt actief. Ja, het overgrote deel is dus, bestaat uit slapende of geparkeerde domeinnamen of niet meer onderhouden. Het is een kerkhof van websites. Feitje van de dag. Er zijn gruwelijk veel websites, maar verreweg de meeste, die doen het niet.
5: Daniel en Roelof.
0: Goed feitje, Roelof.
1: Dank je wel.
0: Echt een mooi feitje. Sam Fender en Olivia Dean hoor je nu met een goed plaatje. Rain Me In.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Me Started van Simply Red. Zometeen trappen we ons chansonderdag ABC af. En het is eigenlijk een groot alfabet van Franse liedjes. En we zijn uiteraard bij de A vandaag, want het is de eerste editie. Hoe dat allemaal werkt, leg ik je zo uit. Jet Rebel, hij komt binnenkort met een volledig album, maar we mogen alvast een previewtje krijgen. Afgelopen tijd konden we al luisteren naar Sorry Mama. En die hoor je nu.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

0: Heerlijk om deze van Carly Simon eens te horen. Why? In de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op.
1: Chansonderdag.
0: ABC. Ja. Oké. Ik zal even uitleggen hoe dit ooit begonnen is.
2: Ja.
0: Ik ben deels in Frankrijk opgegroeid. Mijn vader die is op een gegeven moment... Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik vrij jong was. En toen is mijn vader naar Frankrijk geëmigreerd. En de rest van zijn familie had dat al gedaan, jaren eerder. Mijn opa, die ik nooit heb gekend... die heeft zelfs met eigen handen een huis gebouwd in Frankrijk. Dat staat er nog steeds trouwens. En toen ben ik daar ook komen te wonen. Het zijn wel allemaal geëmigreerde Nederlanders. Dus geen Franse familie, maar allemaal Nederlanders.
3: Als het enclave wonen hier?
0: Ja, nee. Ze wonen niet allemaal bij elkaar. Maar het waren gewoon allemaal Nederlanders... van de kant van de familie van mijn vader.
2: Okay,
0: en die waren allemaal na elkaar naar Frankrijk geëmigreerd. En zo heb ik dus ook een tijdje bij mijn vader gewoond. En dus ook de taal leren spreken. Want wij woonden in the middle of nowhere. Dus geen internationale scholen en dat soort ongeheim. Nee, gewoon, je gaat op een schooltje met 20 leerlingen... in een boerendorpje wonen. Mm-hmm. Ook nog het hele concept schoolbus meegemaakt en zo. Want daar word je dan door een grote touringcar word je opgepikt. En dan moet je soms wel een uur naar school rijden. Middageten warm op school, dat soort dingen. Foodfights in de kantine. Ja,
2: allemaal echt.
0: Maar goed, zo is dus het item Chansonderdag ontstaan. Dat werd later Chansondag. En nu hebben we er het Chansonderdag ABC van gemaakt. En dat betekent dat we de komende weken, maanden... jaren misschien wel, iedere keer een andere letter gaan vullen met een plaat. En dat is dan de letter van de titel. Dus niet de artiest, de titels gaan we doen. Ja. En ik doe zelf even een voorzet, maar goed, je snapt welke letters er allemaal nog aan gaan komen. Dus je kunt je vooral in de app er ook in mengen als je denkt... oh, ik heb wel iets bij de Q, bijvoorbeeld. Nou is dat in het Nederlands een hele moeilijke letter... maar in het Frans wordt die in één keer een heel stuk makkelijker.
2: Kel.
0: Ja, precies. Ja. Dus suggesties zijn van harte welkom, maar ik doe even een voorzet voor vandaag. En dit was een plaat waar toevallig mijn tante gisteren over begon. Die zei, hey, heb je dan wel eens nagedacht over Galette? Ja, en het is dan weer een mooi verhaal, want een van de grootste Franse songwriters aller tijden, Jean-Jacques Goldman, die schreef ook het legendarische album van Céline Dion, Deux. Prachtig album. En die heeft dus ook deze track op zijn naam staan. Dus kunnen we eigenlijk wel zeggen dat alles wat hij aanraakt in goud verandert, of in parels en juwelen, zoals in deze tekst wordt bezongen. Aïcha.

0: Khaled en Aisha. Ik had het net over de schrijver van dit nummer, de songwriter Jean-Jacques Goldman. Dat is toch uiteindelijk, als je erover nadenkt, is dat misschien wel de meest relaxte functie die je kunt hebben in het hele muziekapparaat. Dat je gewoon de liedjes schrijft, je hoeft niet het podium op.
1: Ik krijg
0: gewoon
1: wel
0: lekker
1: geld.
0: Ja, je kan thuis blijven zitten en wel lekker cashen.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso
3: Norman met de raadsel!
0: Ja.
4: Ja, ja, ja. Waar gaat dit straks over? Let op.
5: Je hebt niet getraind.
6: Nee, nee. Verstand om nul en ga eens bij.
0: Gas bij. Motocross, denk ik.
5: Ja, of nog iets obscuurders misschien.
4: Het is geen motocross, dat zeg ik vast. Je zou het iets figuurlijker moeten nemen. Die tip geef ik.
5: Het gas bedoel je, het gas bij.
4: Ja.
5: Iets figuurlijker moeten nemen. Ja, ik denk dan toch aan zo'n sloepenrace of zo. Gekke bootjes.
4: Gekke bootjes? Nee joh, helemaal niet.
5: Gas maar hoog.
4: Jij gaat gewoon het schip in.
2: Dit is NPO Radio 2.
4: Vandaag. Chocopast in Gatver.
5: Ik wist dat je er niet van hield.
4: Nee.
7: Ster. In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
8: Wacht, is dat geld?
7: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
9: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel.
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
18: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
20: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
1: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
0: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
2: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
3: Welkom, het is de ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op. Dire Straits Money for Nothing na het nieuws met Carmen.
4: Goedemorgen. Hoewel de natuurbrand bij Fenray onder controle is, geldt er nu nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te geven. Maar straks wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele haardbranden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Premier Jette was er gisteravond ook.
5: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
4: En de brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Fenray en Boksmeer rijden weer. Boeren hebben gisteravond in Apeldoorn actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen die intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Met ruim 100 trekkers trokken de demonstranten door Apeldoorn. Ze blokkeerden kruisingen en rotondes, de politie greep niet in. Iran zegt dat er bijna een akkoord is met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het eens zijn over de coördinaten van de vaarroute door de zeestraat. Berry Keizer is al 3 jaar lang niet te verslaan bij het hooibalenwerpen in Friezeveen. Eerst moesten ze een hooibaal van 20 kilo zo hoog mogelijk de lucht inwerpen. Berry won steeds. Daarom werden de regels aangepast. Nu moest de hooibaal zo ver mogelijk worden weggegooid, in de hoop dat er nu eens iemand anders zou winnen.
6: Nou ja, misschien ook wel, want dat motiveert anderen niet meer. Want ik denk, ja, hij wint toch?
7: De rijkwijde is 15 meter. Is dat haalbaar?
8: Dit heb ik nog niet eerder gedaan, dus we gaan het zo zien. Ik weet het niet.
7: Je hebt niet getraind?
8: Nee. Verstand om nul en ga eens bij. Gewoon gooi. Je moet hem met een goede set geven dat hij vliegt, hè. Maar de dag is nog lang. Wie weet.
9: Ik ben er bang voor.
7: Dat hij weer wint.
9: Ja, nou, we gaan het zien.
4: Nou, je raadt het al natuurlijk, hè? Ja, ondanks de nieuwe regels won Berry voor het 4e jaar op rij. Hij smeet de hooibaal 9 meter ver, 1,5 meter verder dan de nummer 2.
3: Ja, Roelof, dit vind ik echt zoiets waar jij volgend jaar eens even een poging moet doen.
10: Ik kom van de boerderij, dus ik stel me bij Berry nu echt zo'n Goliath voor. Dat het hele dorp op voorhand al weet van, nou, dit wordt kansloos.
4: Ja, dat klopt. Het is een behoorlijke stevige jongen. Ja.
3: Maar kan je inschatten welke leeftijd ongeveer, welke leeftijdscategorie?
4: Ik schat hem. Wacht, ik kijk nog even stiekem naar de foto's. Want dat is heel gevaarlijk, hoor, een leeftijd.
3: Ja, okay, maar is het meer een twintiger? Nee, of is het meer een veertiger?
10: Oh, die kan ik hebben. Ja, hoor.
4: Ja. Het weer. Ja, vandaag begint met de zon en wolken. Later in het noorden meer bewolkt en kans op buien. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden.
3: Dankjewel, Carmen. En dan de situatie op de weg. Erik Evengroen, goedemorgen.
11: Hai, goedemorgen. Nou ja, we hadden, kan ik beter inmiddels zeggen, een hele korte file bij Utrecht op de A12 van Den Haag naar Utrecht, om precies te zijn. Want er stond bij Houten een auto met pech. Maar inmiddels is die door. En ja, aangezien er heel weinig verkeersaanbod is, is de file alweer opgelost. Dus het is vrijbaan in het hele land.
3: Nou, dankjewel.
11: Bij deze...
3: Hoi. En dan, Kees van der Spek heeft ons ergens op gewezen. Er is een nieuwe oplichterstruc, of eigenlijk een zakkenrollerstruc. Hoe het zit, hoor je zo meteen.
12: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
15: Waar is dat geld?
14: Stream de kwaliteit. Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
15: En dan denk ik aan Brabant. Daar wat nog meer.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, cause it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
25: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Wij zijn gewoon wakker en jij ook. En het is donderdag 6 augustus. Het kan zijn dat je wat langer moet wachten als je een pakketje hebt besteld bij bol.com of de Bijenkorf. Het is namelijk weer gebeurd, een grote cyberaanval. En dit keer aan het adres van Seva Logistics. Nou, daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar die hebben een enorm distributiecentrum en die leveren dus pakketjes voor onder andere de merken die ik net noemde. En door die cyberaanval zijn sommige bestellingen geannuleerd of lopen ze vertraging op. Bol heeft bekendgemaakt dat het om namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en track-and-trace gegevens gaat. Maar voor nu geen aanwijzingen dat er ook betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zijn gestolen.
1: Nou. Hey, we hebben ons bestaan, Daniel, ons leven, ja, jij ook, te danken aan poep. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Trends in Ecology and Evolution. Ik neem je even mee terug in de tijd. 540 miljoen jaar geleden, toen was er een echte poepexplosie waarin alle organische materialen en voedingsstoffen zo terechtkwamen in het water, in de oceanen. Heel veel poep dus eigenlijk, van de vroege dieren. Dat zorgde voor een versnelde ontwikkeling van het leven in een relatief korte tijd. Namelijk een slordige 25 miljoen jaar. Ja. Dat is lang, hè? In de tijd van de aarde ontstond er een enorme diversiteit aan diersoorten. En daar zijn wij allemaal uit voortgekomen. Als de vroegste dieren niet zo'n grote hoeveelheid ontlasting hadden geproduceerd, dan zou het leven zich misschien niet zo divers hebben ontwikkeld. Tot alle soorten die we vandaag zien, zoals de mens, de alpaca en de tor.
0: Ik dacht dat je het ging houden bij één fijn feitje per dag.
1: Ja, het is nieuws, dus ik breng het.
0: Oké, opgelet. Want als je binnenkort nog een vakantie hebt geboekt naar Spanje, dan moet je opletten voor een nieuwe, maar toch ook eigenlijk een ouderwetse oplichterstruc. Mm-hmm. Meer een soort zakkenrollerstruc. Het heet de Ronaldinho-beroving. Ja, en het idee is dat deze mensen zijn heel handig met hun ledematen. Wat gebeurt er? Nou, je komt iemand tegen en die begroet je heel amicaal. Alsof je zeg maar diegene al 20 jaar niet hebt gezien. Maar ja, nou gewoon. En die loopt op je af en die begint meteen handtastelijk te doen. Dus je een hand te geven, dat gaat over in een omhelzing. En vervolgens wordt er misschien nog met een been tegen je aangevreven. En al die handelingen zijn eigenlijk maar met één doel. En dat is om jou af te leiden van wat er daadwerkelijk gebeurt. Er wordt namelijk in je achterzak gegrepen, je portemonnee verdwijnt of je telefoon. Of soms weten ze zelfs, als ze echt handig zijn, je horloge los te krijgen, terwijl ze jou die hand schudden. En de Spaanse politie waarschuwt hier nu voor: doe voorzichtig. En als je op vakantie gaat en mensen raken je aan, kijk dan vooral om je heen en check meteen of je al je spullen nog hebt. En dat bracht ons op de volgende vraag. Ben jij wel eens opgelicht of beroofd in het buitenland?
1: Op creatieve wijze misschien zelf wel. Ja.
0: Ik heb wel eens gehad dat ik op een terras zat. En dat toevallig had ik zoiets bij Kees van de Spek op televisie gezien. Dus ik was redelijk alert. Maar dat iemand dus, we hadden wat spullen op tafel liggen. Telefoons, sleutels, dat soort dingen. En iemand kwam aan met een krant en hield zo die krant precies over onze spullen heen. Dus die wilde dan iets laten zien en houdt dan die krant over jouw spullen. En dat is natuurlijk de gelegenheid om daaronder dan. Maar ik was wel zo scherp om gelijk naar mijn telefoon te grijpen, omdat ik dan toch in het buitenland alerter ben.
1: Was ook niet zo'n goeie dan?
0: Nou ja, ik weet het niet of wij waren te scherp.
1: Jij was natuurlijk te scherp.
0: Ja, dat zou het geweest zijn. En jij, heb je wel zoiets meegemaakt?
1: Nou, nerd echt beroofd. Ik heb wel als kind, dan stonden er van die verkopers en die hadden van die papieren poppetjes, van die vouwpoppetjes. En als ze dan floten ze die. En dan deden ze saltootjes en dingetjes.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk, dat wil je dan als kind. Want ik, dat is leuk.
0: Ja.
1: En dan koop je dat. En dan, ja, er blijkt natuurlijk draadjes aan te zitten. Dus thuis heb je gewoon een poppetje dat niks doet. Dat was huilen.
0: Ja, en balletje komt veel voor.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. En toen wij dan op schoolreis gingen, werd ik nog met school naar Parijs, naar de Eiffeltoren, werden we gewaarschuwd van pas op voor vrouwen met een baby op hun arm. Want die arm waarop de baby zit, die is vaak nep. Dus dan hebben ze een, dat is van hout of kunststof, en dan hebben ze een arm over. En daar kunnen ze dan, daar leg je dan niet op. Dus
0: je spullen mee jatten?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: wauw.
1: Ja, zakkenrollen, ja.
0: Ben je wel eens opgelicht of beroofd in het buitenland, bestolen of opgelicht? Laat het ons weten. Stuur even een berichtje via NPO Luister. We zijn benieuwd naar bijzondere verhalen. En zo kunnen we hopelijk een klein lijstje aanleggen van dingen waar vakantiegangers voorzichtig voor moeten zijn.

0: Raccoon en Love You More. Ondertussen komen hier heel veel verhalen binnen van mensen die zijn opgelicht, dan wel beroofd in het buitenland van goederen, groot of klein. We beginnen met Iwan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Buenos Aires gaan we naartoe.
1: Ja, dat klopt. Dat was een jaar of 25 geleden dat ik daar voor het werk was en... We liepen als toeristen even door die mooie stad daar. En toen kwam er een hele aardige man op ons af. En gelijk merkten we ook van, je wordt ondergepoept of zo door een vogel. Maar het bleek dus dat die man je onderspoot. En je daarna vriendelijk hield. Van, ik maak het wel even schoon voor je. En gelijk ook een beetje even beroofd. Wij waren gelukkig alert genoeg. Dus het is niet gelukt, maar het was wel een bijzondere ervaring.
0: Ja, dus je wordt ondergepoept door een nepvogel eigenlijk. Dat hebben ze dan zelf gedaan. Ze komen op je af. Laat me dit even voor je schoonmaken. En dat is de gelegenheid. Nou ja, het is wel goed om alert op te zijn. Iemand, want ik heb zo vermoeden dat dit vandaag de dag nog steeds gebeurt. Er is ook iemand in de app die een soortgelijke truc...
2: Ja, noem het ook de vogelpoepmethode.
0: De vogelpoepmethode. Ja. Dankjewel, Iwan.
1: Ja, oké. Okay.
0: En een fijne ochtend. Hoi, hoi. Ja, want ik wil ook nog even naar Natasja. Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel, wat heb jij meegemaakt?
3: Het was eigenlijk een groot feest. Het is wel even geleden, dus ik weet het niet helemaal meer. Ik had een brace voor mijn duim om, een zilveren brace. En dat zag er eigenlijk wel uit als een armband. Dus er werd aan die armband gemort. Maar ja, die kreeg ik natuurlijk niet af en toe ook nog om mijn duim heen. Dus ik heb hem even laten morren. En toen eigenlijk alleen maar gekeken. En dan laat hij weer vriendje wat beter oefenen. Want dit gaat echt niet lukken.
0: wel mooi dat je uiteindelijk je brace hebt kunnen houden. Was het überhaupt ook een waardevol ding? Of viel het ook wel mee?
3: Wat zei je? Sorry,
0: was het een waardevol ding eigenlijk?
3: Ja, die dingen zijn 300-400 euro per stuk. Dus ja, dat is toch wel lullig als je dat kwijt bent.
0: Ja.
3: Maar deze had nog niet zo goed geoefend.
0: Natasja, dankjewel en een fijne dag.
3: Jullie ook.
0: Hoi, hoi. Ja, en dit zijn allemaal kleine dingen. Jacob, bij jou was het ook iets kleins, of niet?
4: Nou, volgens mij was het iets groots.
0: Wat dan?
4: Ik ben touringcarchauffeur geweest.
0: Ja.
4: En ik was met de touringcar een aantal mensen in Praag... En ik had s'avonds de bus geparkeerd en ik sta 's morgens op. En ik heb de sleutels in mijn hand en ik loop naar de parkeerplaats, maar er staat geen bus. Ik denk in eerste instantie van, mijn collega's hebben een geintje uitgehaald, die hebben de bus verplaatst. Dus ik loop een rondje om het hotel, maar geen bus. Toen ben ik al in de binnen gegaan en toen heb ik aan de receptie gevraagd of ze de politie konden bellen. Dus hier stond ze, kijk, politie. Ik zei, ik zei de politie, ze hebben mijn bus gestolen.
0: Maar is hij ooit nog teruggevonden? Want het lijkt mij, ik bedoel, alleen David Copperfield kan een touringcar laten verdwijnen, heb ik het idee.
4: Nou, ze hebben inderdaad de bus wel in de kleuren waar hij in was teruggezien. Maar wel met een Tsjechische kentekenplaat.
0: Oh, dus ze hebben snel de kentekenplaten verwisseld. En
2: hoe heb jij die groep teruggekregen naar huis dan? Want dan zit je met allemaal mensen zonder bus.
4: Wij zaten inderdaad zonder bus. Wij hebben met hulp van het hotel... hebben wij nog een nacht in dat hotel kunnen blijven. Want ik deed toen een rondreis in Tsjechië. We zouden net van het ene hotel naar het andere hotel gaan. En... de receptie had al gelijk geregeld van, we moeten die kamers allemaal weer teruggeven aan de jongens. En ik had met de baas gebeld en die had gezorgd dat er een reservebus vanuit België in dit geval naar Tsjechië kwam om ons op te halen en de reis te vervolgen. Dat heeft ons een dag gekost.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel even heeft gekost voordat de baas het verhaal geloofde. Of was hij wel gelijk om?
4: Nou, ik belde hem 's morgens om 7 uur en toen heb ik eerst gevraagd of hij nog zat of lag of stond.
0: Oh,
4: toen heb ik hem maar gezegd dat hij moest blijven liggen. En toen ging het heel snel.
0: Oh. Jacob, je spant wel de kroon van alle verhalen die binnen zijn gekomen. Dit is wel het grootste object wat ooit in het buitenland gestolen is, de hele touringcar. Dankjewel dat je het even met ons wilde delen.
2: Nog eentje, maar even opbeurend.
0: Ja?
2: Ger, die app nog. Ik heb wel een keer een spiegelreflexcamera op het tafeltje laten liggen op het terras in Berlijn. Half uur later was ik terug, keurig afgegeven aan de bar. Dat kan dus ook.

0: komen nog steeds veel verhalen binnen van bestelingen en oplichtingen in het buitenland. Jij hebt ook zo ooit iets meegemaakt, hè, Carmen?
1: Ja, op Aruba was dat. Ja, toen vriendin en ik waren daar op vakantie en toen zijn we beroofd. Oh. En er kwam een man met een geweer. Nee, met een geweer, nou maak ik het. Met een pistool, zeg maar. Hij hield ons onder schot, drong ook ons huis binnen. En heeft toen door de hele woonkamer heen gelopen om te kijken wat hij kon meenemen. Toen ging hij uiteindelijk met een tas van een vriendin van mij er vandoor met allemaal spullen daarin. Fotocamera en weet ik het allemaal, portemonnee.
2: Best heftig.
1: Ja, dat was heel vervelend. Ja, yeah. Hij bleef ook even al vrij lang en hij hield ons ook echt onder schot. En hij bleef maar om geld eisen. En toen zei ik nog, joh, ik heb helemaal geen geld. Maar dat trapte hij niet in, dus hij bleef maar zoeken door de woonkamer heen. Uiteindelijk is hij wel op de vlucht geslagen, gelukkig. Maar dat was, ja, laten we zeggen, geen echte leuke vakantie.
2: Aruba was het, hè?
1: Aruba was
2: het. Dan weten we gelijk waarom je zo'n hekel hebt aan Kokomo van de Beatles. Ja. Aruba.
0: Je hebt er hopelijk niet lang last van gehad?
1: Nee. Ja, toen was het natuurlijk wel heftig. Maar ik denk dat als het echt bij je thuis gebeurt, zeg maar... dan nu heb ik het een beetje achter me kunnen laten. Letterlijk en figuurlijk.
0: Snap ik.
1: Ja.
0: Het weer voor vandaag. Vergeleken met de afgelopen dagen wordt het vandaag wat frisser. Maar je kan zonder jas de deur uit, want de temperaturen lopen wel op tot een graad of 22. En Carmen heeft het laatste nieuws.
1: Door de droogte en de lage waterstanden liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem. Deuren klemmen en douchewater loopt niet meer weg. En rioolwater komt nu ook op de droge bodem terecht en dat leidt tot stank. Woonboteigenaren maken zich zorgen en het einde is voorlopig nog niet in zicht. En door die lage waterstanden hebben ook vissen het zwaar. In Giesbeek lagen ze zelfs te spartelen in de modder op de bodem. En daarom kwamen vrijwilligers van een hengelsportvereniging in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
3: Ja, en dan trekken we het net in de rompe. En dan hopen dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
4: Ja.
3: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
4: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
3: Die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
5: Het is geen werk voor oudjes, hè?
3: Ja, we moeten wat voor over hebben, hè?
1: Ja, de komende 2 weken valt er bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in sloten en beken nog verder zal zakken. Het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Baboe vraagt uitstel van betaling aan. En dat betekent vaak een faillissement. Het ging al een tijd niet goed bij fietsfabrikant Axel. Zeker niet toen in 2024 de bakfietsen van Baboe niet meer mochten worden verkocht, omdat ze konden breken. Er werd toen een massaclaim ingediend tegen Axel. Stichting Veilige Bakfiets verwacht niet veel goeds voor de meer dan 18.000 gedupeerden.
6: Het eerste wat wij dachten was het Engelse woord shit. En natuurlijk is het heel verdrietig voor de medewerkers die daar werken. Maar wij dachten ook wel aan de belangen die wij behartigen. Het gaat ons niet om een rechtszaak voeren, maar het gaat ons om aan tafel te komen met Axel, om hierover in gesprek te gaan, hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Het zij met een goede fiets, het zij met een goede schadevergoeding. En dat is tot op heden niet gelukt.
1: De fietsfabrikant heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes dus.
0: Ja, iedere ochtend pakken we een nieuwsbericht en daar zoeken we dan een plaat bij. Je kunt meedenken en dat kun je doen via NPO Luister. En vandaag
7: een plaat voor
1: filmmaker Nina Broers. Want haar korte film, Waar is mijn libido?, heeft een Student Academy Award gewonnen. Zeg maar de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Waar is mijn libido? Gaat over een jonge vrouw met seksuele problemen. Het is een fictieve documentaire waarin twee acteurs scènes uit haar verleden naspelen om te onderzoeken waar en hoe het is misgegaan. Nina Broers wint de prijs in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. En later wordt bekend welke geldprijs daarbij hoort.
0: Oké, dus een lustopwekkende plaat zoeken we vandaag misschien wel.
1: Dat is het een beetje.
0: Ja, dan kop ik in Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Een klassieker.
1: Ja, dan ga ik voor Sexual Healing van Marvin Gaye.
2: Wat zitten jullie toch op die sekscomponent? Ik hoor vooral een nieuwtje over film. Ja, zo ben ik dan ook. Oh, girls van film, Duran Duran.
0: Ja.
1: Yeah, right. Ja.
0: Heb je een suggestie, stuur hem in via NPO Luister. Carmen mag zo meteen kiezen.
1: Oh ja.
8: Daniel en Roelof.
0: Oh ja, even kijken. All My Life van de Foo Fighters. Denk maar aan de tekst, zegt Tobias. Heb je nog een suggestie?

0: Weekend en Take My Breath.
1: Een plaat voor...
0: Ja, Carmen, voor wie zoeken wij een plaat vandaag?
2: Ja, wij zoeken een plaat voor een filmmaakster.
0: Nina Broers heet ze.
2: Ja, Nina Broers heeft een korte film gemaakt, Waar is mijn libido? En dat heeft al hele leuke reacties geleid, moet ik zeggen. De keuze was moeilijk, hoor.
0: Ja, we zagen echt van alles en nog wat binnenkomen. Zo. Prince, Soft and Wet zie ik hier.
2: Chocolate Salty Balls zag ik voorbij komen.
0: Veel jonge mensen sturen I Just Had Sex. Bad Touch van de Bloodhound Gang zie ik hier ook nog.
2: I Can Get No Satisfaction.
3: Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, want oesters worden gezien als libido verhoogd.
2: Ja, You Are Making Me High van Toni Braxton, ook leuk gevonden. Maar ik kies toch voor... En die zie je niet aankomen. Net als in de film Ik Wil Het van Toontje Lager.

0: Tina Turner. The Best. Zometeen spelen we ons spel Slimmer dan de Sterren, waar iedere dag een luisteraar het opneemt tegen een ster. En vandaag is dat een Belgische presentator.
1: Is het Paul Jambers?
0: Ik ga nog niet verklappen wie het is. Als je ook een keer mee wil spelen, kun je aanmelden door ster te appen via NPO Luister, of je gaat naar radio2.nl/sterren. Dit is muziek van Kingfisher.

0: prachtig van Kingfisher. The sun will never set.
1: Slimmer dan de sterren.
0: Iedere dag neemt een luisteraar het op tegen een grote of kleine ster uit showbiz of andere vormen van media.
2: Ja, TV, radio, geschreven pers.
0: Loes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij komt uit Veldhoven en je bent kinderfysio.
3: Ja, klopt.
0: Nou kan ik me zo voorstellen, leidt dat tot veel hilariteit als er gekraakt wordt bij jou?
3: Als er gekraakt wordt bij mij?
0: Ja, dus als...
3: Nee, kindjes kraak ik niet.
0: Oh, die kraak je niet. Oké, okay, ik kan me voorstellen dat als je dat wel zou doen, dat ze daar heel hard om zouden moeten lachen. Maar dat is... Dat,
3: oh, ja.
0: Of is het een misvatting dat het kraken goed is? Dat doe je helemaal niet.
3: Nee, nauwelijks. Bij kinderen doe je dat niet echt. Ik zie babytjes tot 18 jaar. Van 0 tot 18 zie ik kinderen. En daar zit van alles bij. Kinderen met een voorkeurshouding, babytjes met een motorische achterstand, schrijfproblemen, houding, specifieke sportblessures die bij kinderen komen.
0: Maar ik hoor toch twee keer het woord houding. Dus het is toch weer, ik moet je bekennen, dat toen ik jong was, toen leunde ik altijd op mijn linker elleboog. En dat heeft geleid tot dat mijn elleboog nu echt best wel...
2: Je hebt een hele platte elleboog.
0: Ja, hele platte elleboog. Maar dit komt vaker voor, denk ik.
3: Oké, okay, geen studentenelleboog dan?
0: Ja, een beetje wel, ja.
3: Ja, oké. Okay, ja. Nou, die zie ik niet zo platte ellebogen.
0: Nou, goed.
3: Maar heel uniek ben je dan.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het spelletje spelen. Want we gaan het hebben over onze ster van vandaag. Ster, onthul jezelf.
4: Hey, ik ben Evi Hansen. Ik ben absoluut niet goed in quizzen, omdat ik veel te veel andere dingen te doen heb. Maar ik ga mijn kansje toch maar wagen. Wie weet ben ik toch geen domme Belg.
2: Ja, ooit begon als achtergrondzangeres in de Samson en Gert Kerstshows. Vind ik mooi, maar wij kennen haar vooral als presentator van programma's in Vlaanderen en Nederland. Expeditie Robinson, Drie op reis en De Wereld Draait Door, ook tafeldame.
0: Heb je er een beeld bij, Loes?
4: Ja, ik dacht dat... Nee, of is het niet Evi Hansen van Rennen met Evi?
2: Dat is een andere Evi, heb ik me laten vertellen van de week.
4: Oh, oké. Okay.
2: Maar goed, okay. Ja, nou, we gaan het meemaken. Ja. Ben 4 op u, is die, hè? Nog één kilometer.
4: Ben 4, nog 1 kilometer.
0: Deze is inderdaad... Nou ja, bij Expeditie Robinson zou je er kunnen zien. Goed, jij gaat de vragen eerst beantwoorden. Daarna kijken we hoe Evi het gedaan heeft. Het zijn 5 vragen uit onze 5 vaste categorieën. Heb je evenveel of meer vragen goed dan onze ster, dan win je de Sterrenprojector. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
1: Entertainment.
2: Wie presenteerde van 2012 tot 2018 Wie is de Mol?
4: Kijk ik altijd. Acht Rooijakkers.
1: Sport.
2: In welke sport wordt gestreden om de Ryder Cup?
4: De Ryder Cup. Motorsport.
1: Muziek.
2: Welke Amerikaanse zangeres bracht in 1998 het album Ray of Light uit?
4: Die pas ik, die weet ik niet.
1: Geschiedenis.
2: Waar staat de F voor in John F. Kennedy?
4: Fort Kennedy?
1: Eten en drinken.
2: Welke Mexicaanse sterke drank wordt gedestilleerd uit de agaveplant?
4: Tequila.
0: En dat waren de 5 vragen en de 5 categorieën. We gaan kijken hoe jij opschaalt tegen Evi. Dat is denk ik geen goed Nederlands, maar ik gooi er maar wat uit. De eerste vraag ging over die presentator van Wie is de Mol. Je zei, ik kijk altijd en kwam uiteindelijk tot het antwoord Art Rooijakkers.
4: Ja, Art kwam volgens mij daarna.
0: We gaan even luisteren wat Evi zei.
4: Rick van Wisselaken?
0: Je had dat hartstikke goed. 1-0 Art Rooijakkers was het inderdaad van 2012 tot 2018. Ja. Vervolgens was het de vraag welke sport de Ryder Cup heeft. En daarvan zei jij motorsport en Evi zegt...
4: Ryder Cup, ik zeg volleybal.
0: Allebei niet goed en daarmee staat het nog steeds 1-0 voor jou. We waren op zoek naar de sport golf. Dan muziek. De Amerikaanse zangeres met het album Ray of Light in 1998. Jij paste deze. Evi?
4: Madonna.
0: Ja, Madonna is goed en daarmee staat het 1-1. Kan je die plaat niet meer herinneren? Want volgens mij had ze ook een plaat die Ray of Light heette.
4: Ja, die wel. Ja. Maar ik was het even kwijt.
0: Ja, kan gebeuren natuurlijk. Heb je nog iets meegekregen van het feit dat ze afgelopen weekend in Nederland was?
4: Jazeker, bij de gay Pride.
0: Zeker, ze stond in de Ziggo Dome. Vervolgens, de F in John F. Kennedy. Jij zei Ford. Evi?
4: Fitzgerald.
0: Ja, Fitzgerald.
4: Oh, natuurlijk, ja. Fitzgerald. Ja.
0: Overigens hadden we van tevoren besloten dat als je zou zeggen Kennedy, dat we het ook goed zouden rekenen.
2: Ja, want F staat voor Kennedy.
0: Voor Kennedy, ja, in dit geval. En de laatste vraag. Welke Mexicaanse drank wordt gedestilleerd uit de agaveplant? En jij zei tequila. Evi zegt
4: mezcal.
0: Ja, en dat rekenen we allebei goed. Want ja, die worden allebei gedestilleerd uit de agaveplant. En daarmee is het 2-3 voor Evi.
2: Ja. Niet getreurd, dus, want je krijgt wel een hele prachtige set glow in the dark sterren. Die kun je aan het plafond plakken.
4: Ik ga die projector scoren voor de kindjes, voor de babytjes.
2: Ja, maar die vinden die stickers ook heel leuk, hoor. Die plakdingen, dat is prachtig.
4: Ja, ga ik die op het plafond doen.
2: En weet je wat ze ook altijd mooi vinden? Een certificaat waarop staat dat Evi Hansen slimmer is
0: dan mama. Ja.
4: Die stuur je naar haar dan?
0: Nee, die sturen we naar jou. Ja, allebei. Ja. Evi, hoe vond jij het gaan?
4: Ik vind voor zo vroeg op de ochtend dat ik het fantastisch heb gedaan. 3 op 5, hey, dat is een 6 op 10. Dat is met glans geslaagd. Proficiat, Evi.
0: Ja, proficiat, Evi in dit geval. Maar ontzettend dankjewel voor het meespelen, Loes. En maak er een mooie dag van vandaag.
4: Ga ik doen. Doei. Okay.

0: Is het een vliegtuig?
1: Misschien.
0: Het is sowieso...
1: Carmen met de raadsel.
2: Ja.
3: Ja, daar ben ik weer. Waar gaat dit straks over? Let op.
4: Goedemorgen. Daar zijn we weer.
5: Nou, heeft als eerste klant een oorkonde gekregen.
2: Zo. Wil je overstappen of niet, broer? Ja.
6: Daar zijn we weer. En als eerste klant een oorkonde. Is de winkel die failliet was en nu weer terug is dan?
3: Nee hoor.
6: Oh.
3: Nee, da. Dat is het
6: dat
3: niet.
6: Dat zeg je met net iets te veel genoeg.
2: Nee, ja, ze komen wel aan huis, heb ik het idee. Daar zijn we weer. Dus ze verkopen iets aan huis.
6: Jehovah getuigen. Die komen God en een oorkonde brengen.
3: Ik ruik de koffie al hoor.
0: Dit is NPO Radio 2.
3: Maar die chocoladepasta die...
6: Nee, geen broodje.
7: Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk

0: Het is 8:03. Het NOS Journaal krijg je van Carmen Verhul.
1: Goedemorgen. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Hij luidt de noodklok. Sommige campinggasten en omwonenden in de buurt van de natuurbrand bij Venray mogen weer terug. De brand is onder controle. Maar er is wel een hoop verwoest in het gebied. En deze natuurbeheerder maakt zich daar flink zorgen over.
2: Kijk, het bijzondere zit eigenlijk in die kern. Dus daar heb je stuiszanden met daarin echt de jeneverbestruiken. Maar alle flora en fauna, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor alle zeldzame soorten, ook de zandhagedis. Ja, ik moet daar niet aan denken. Dus de schade is echt enorm.
1: Premier Jette kwam gisteren ook naar het gebied en sprak onder andere met betrokkenen. En de brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. Niet alleen Nederland kan met droogte, ook Frankrijk. En ook daar hebben de boeren het zwaar. In 57 departementen is er een crisissituatie. Dat leidt in winkels al tot lege schappen. Zo ligt er volgens correspondent Saskia Houtuin in sommige Franse supermarkten geen sla en spinazie meer.
3: Dat komt omdat bladgroenten, die hebben veel water nodig en die hebben enorm te lijden nu onder de droogte. Dus sommige oogsten die zijn mislukt. Vooral in Bretagne is dat nu een heel groot probleem, want Bretagne, daar is veel groenteteelt. En daar hebben ze te maken gehad met hele hoge temperaturen, veel en veel hoger dan normaal. Dus ja, daar hakt de droogte er enorm in, maar ook ver daarbuiten, hoor. In heel Frankrijk is echt wel sprake van een crisis.
1: En het gaat ook om tomaten, artisjokken, broccoli en mais. En ik weet niet hoe vaak jullie je auto wassen, maar Gert Kousenmaker gaat bijna elke dag naar de autowasstraat in Schiedam. Soms zelfs 2 keer per dag. En dus weet het personeel inmiddels precies wat zijn wensen zijn. Gert werd een jaartje of 10 geleden helemaal fan.
4: Toen was mijn dochter nog, die was vrij jong. En die vond het leuk door die wasstraat. Dat is blijven hangen eigenlijk.
5: Goedemorgen, daar zijn we weer.
6: Hij heeft als eerste klant een oorkonde gekregen. Een speciale oorkonde. Ik denk ook dat hij de meeste wasbeurten op zijn naam heeft staan van heel Nederland. Hij staat nu ergens rond de 2800.
7: Woont deze man in de straat waar heel veel flamingo's overvliegen? Dat hij 2 keer per dag...
1: Dat zou je denken. Nee, het is echt niet zo dat een auto iedere dag weer smerig is. Hij vindt het gewoon leuk. En hij zegt ook dat hij zich zen voelt zodra hij de wasstraat weer uitrijdt.
0: Ik las wel bij de NOS dat hij een abonnement heeft. Hè? Dat maakt het allemaal
1: dat
0: wel...
1: Dat mag ik wel hopen, ja.
0: Ja, precies. Overigens vroeg ik me dus af van als je zo vaak er doorheen gaat, is het dan slecht voor je auto? Maar die frame ziet er nog best oké uit, toch?
1: Nog wel, hè. Je zou zeggen dat hij inmiddels helemaal onder de krassen zit. Maar nee, dat valt mee. Het weer, zon en wolken vandaag, later in het noorden meer bewolkt en kans op buien. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden.
0: En dan de situatie op de weg. Erwin de Hart zit bij de AMB. Goedemorgen.
8: Nee, dat is
0: Erik Evengroen. Erik Evengroen, sorry.
8: Erwin zit er wel, hoor. Die zit wel naast me, maar die doet een andere zender vandaag. Dat zal ik doen. Nee, weinig aan de hand op de weg, uiteraard. Eén file wel op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek bij Plezikhaaf. 3 kilometer met een klein kwartier oponthoud.
0: Nou, top, dankjewel.
8: Dat was het.
9: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Waar is dat geld?
11: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
13: En dan denk ik...

0: precies. Dus corrigeer het nog maar even. Het is vandaag donderdag 6 augustus. Je luistert naar de nieuwe ochtendshow. Dario en Rolof zijn al op. Goedemorgen. Gianni Infantino, hij kan voorlopig even opgelucht ademhalen, want hij mag blijven als FIFA-voorzitter. Gisteravond was er een spoedoverleg in Marokko nadat verschillende voetbalbonden het vertrouwen in de FIFA-baas hadden opgezegd. Hij kreeg felle kritiek. Hè. Dat waren die plannen om WK-aandelen te verkopen aan investeerders. Nou, hij heeft dat plan ingetrokken. Hij heeft een brief naar alle leden van de voetbalbonden gestuurd en zijn excuses aangeboden. En de FIFA heeft nu aangegeven, we staan nog steeds pal achter onze grote voorzitter. De Times zegt dat Infantino in ruil voor steun aan de Marokkaanse voetbalbond heeft beloofd dat de WK-finale van 2030 plaats zal vinden in Casablanca. Maar de FIFA ontkent dat nu. Maar ja, de Times is natuurlijk geen lullige krant, dus die hebben waarschijnlijk wel goed onderzoek gedaan. Het zou overigens betekenen dat alle organiserende landen, Spanje en Portugal, de kans op de finale in eigen land dan mislopen.
1: Het zou wel grappig zijn als hij het hun ook beloofd heeft, maar dat ze het van elkaar niet weten.
0: Ja, gewoon om nu even het relletje te sussen en dan...
1: Precies, we laten wel weer wat we gaan doen.
0: Ja.
1: En dan de oorlog in Iran, want er lijkt misschien wellicht toch een einde aan te komen. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. En dan komt concrete punten zijn er nog niet, maar er zijn wel wat details zo anoniem uitgelekt. Voor Trump kan het akkoord niet snel genoeg komen, want de Amerikanen zijn de Iran-oorlog helemaal zat. Ja, Trump beloofde ooit een einde te maken aan de Forever Wars, die slepende conflicten, Vietnam, Afghanistan, die Amerika altijd aan zijn broek heeft hangen. 4 tot 6 weken zou de Iran-oorlog duren.
2: The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
1: Ja, one night. Dat was wel heel overmoedig. Nou, heeft het allemaal niet waargemaakt. Duurt inmiddels al 6 maanden. Steeds minder Amerikanen steunen de oorlog. Inmiddels vindt 64% van de Amerikanen dat de oorlog moet stoppen.
0: En dan, eerder deze week werd duidelijk dat Louis van Gaal niet per se nee zou zeggen als hij zou worden gevraagd om op te treden als bondscoach. En daar werden wij enthousiast van.
1: Ja.
0: Maar hoe moeten we hem nou overhalen om het te doen? Hoe trekken we hem over de streep? Halen we hem binnenboord? Robert Heukels die schreef een boek over Louis van Gaal. Hij kent hem als geen ander. En hij gaat ons zo helpen met advies om de ultieme bondscoach te strikken.

0: Age of Desire van Jonas Blue.
1: Deze week wordt Louis van Gaal 75 en speciaal voor die verjaardag verschijnt vandaag een nieuwe editie van het boek Louis van Gaal, de trainer en de totale mens. Met daarin een gloednieuw hoofdstuk. Van Gaal stond al 3 keer aan het roer van het Nederlands elftal en vertelde deze week dat hij niet per se nee zou zeggen als hij nog een keer gevraagd wordt. Daar zit ruimte, dachten wij. Want wij zijn enthousiast, wij zijn fan. Maar ja, hoe trekken we hem over de streep? Hoe kunnen we Louis binnenboord trekken? Robert Heukels die schreef dat boek en hij volgt Louis al meer dan 30 jaar. Hij kent hem op zijn vrouw Truus na, denk ik. Misschien wel het best van iedereen. Robert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dat is te veel eer, hoor.
1: Nee, hoor. Helemaal niet. Hey, ik ben altijd een beetje bang voor Louis van Gaal. Ik krijg altijd klamme zweet als ik hem zou moeten interviewen. Had jij dat niet?
2: Nou, toen ik een jongen van 23 was in 1993, vond ik het zeer indrukwekkend, ja. Ik kan me nog herinneren dat wij een keer in een vliegtuig zaten met Ajax. En toen hadden ze net gewonnen van AC Milan uit. Mm. Dat was natuurlijk iedereen euforisch. En toen zei Patrick Kluivert van je wilt me toch interviewen? Kom maar even naast me zitten. Ja, dat was natuurlijk een grote fout. Ik ging daarna zitten. En toen zei Louis van Gaal, die pakte me bij mijn schouder en die zei, zie jij dat gordijn? En ik zeg, ja, dat zie ik. Dit is het spelershoofd, zei hij.
1: Gelukkig is het allemaal goed gekomen.
2: En dat was in het vliegtuig. Ik denk, oh mijn god. Nee, het is heel goed gekomen.
1: Ja, toch? Ja, wat jullie zeiden. Ja. Jullie zijn Matties, dus jij kent hem goed. Wij willen Louis graag als bondscoach. Dus ik heb even een lijstje gemaakt. Moeten we bijvoorbeeld, moet de KNVB hem cadeautjes sturen? Is hij daar gevoelig voor?
2: Nou, kijk, Louis is jarig, hè? Een zaterdag. En stevast appt hij dan mij, of iedereen die hem lief is, zegt me. En dan zegt hij altijd, geen cadeaus, want ik heb alles al. Dus dat lijkt mij een heel onverstandige keus.
3: Maar, en ik zit dan te denken, oké, geen cadeaus voor Louis. Maar misschien heeft het zin om Truus te paaien. Want uiteindelijk, er wordt ook wel gezegd dat zij degene is die over dit soort belangrijke beslissingen gaat, of niet?
2: Nee, volgens mij niet. Ja, natuurlijk, Truus is heel belangrijk voor hem. En dat zie je wel steeds. Dat is altijd zo geweest. Die telt zeker mee. Maar paaien is niet zo slim daarbij. Je moet ze helemaal niet paaien. Hij houdt van eerlijkheid. Dat is ook eigenlijk wel de rode draad wat in het boek naar voren komt. Eigenlijk zegt iedereen, ik heb allemaal mensen geïnterviewd die voor of tegen hem zijn, maar ze waarderen allemaal enorm zijn eerlijkheid. En ik denk dat hij dat in retour ook heel graag wil.
3: Toch nog één vraagje over Truus. Denk je dat zij, als hij zegt ik wil het doen, dat zij zegt lieve schat, veel plezier, doe het?
2: Oh, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Je weet het nooit. Kijk, ze zijn evolueren ook, hè. Dat is een beetje hun levenskunst. Dat ze steeds met de tijd meegaan. Zoals hij zegt, maar ook met zijn ziekte omgaat. Hè. Daarom hebben we ook een beetje dat nieuwe hoofdstuk gedaan. Om toch te plaatsen. WK, hè, dat stond toch in de schaduw ook met name van corona, van zijn ziekte. En dan zegt hij ook op een gegeven moment van ja, ik manage eigenlijk alles in het echte leven. Zoals ik het als trainer doe. Dus ook een ziekte als prostaatkanker heeft hij gewoon gemanaged op zijn manier. En dat is eigenlijk zoals zij in het leven staan. En als je kijkt naar het verleden, als je daarop doorbeduurt, word je eigenlijk voortdurend verrast door beslissingen in de toekomst. Omdat hij gewoon dan weer in een andere situatie zit. En dat daar is geen pijl op te trekken.
1: Hij voelt zich fitter dan 4 jaar geleden, las ik. Dus zou een mooi teken kunnen zijn. Laten we gewoon naar de hamvraag gaan, Robert. Denk je dat hij het gaat doen?
2: Dat zeg ik. Dat probeer ik me duidelijk te maken. Dat zelfs voor mij, als zijn biograaf, want ik heb al vanaf 2009 twee enorme grote boeken over hem geschreven. Ja. Is dat onpeilbaar.
3: Ja, oké, maar een voorspellingtje. Gewoon op gevoel.
1: Even een glazen bolletje.
2: Ja, ik ga daar natuurlijk helemaal niet over, joh.
1: Je bent toch een beetje bang voor Van Gaal, volgens mij. Dat je denkt, ik moet naar die verjaardag en dan... Robert, heb jij gezegd dat ik het ga doen?
2: Nee, ook dat niet, maar ik heb echt zoiets van...
3: Laat mij de vraag anders stellen. Zouden we een goede kans maken als je het nog een keer gaat doen?
2: Als Nederland zelf dan weer onder Van Gaal valt, natuurlijk is dat een grote kans. Maar ik vind... Mijn persoonlijke mening, want ik word helemaal gek van al die talkshows waar iedereen maar van alles roept. Ja. Vind ik Michael Reiziger, de andere kandidaat, ook een uitstekende kandidaat. En die ken ik heel goed. En ik heb met hem een keer gezeten, lang gepraat. Ja, weet je, daar wordt nu van alles over gezegd, wat allemaal onzin is. Dat is gewoon een hele goede kandidaat ook. Dus wat dat betreft, denk ik dat we dat gewoon aan de wijze Clarence Seedorf en Nigel de Jong moeten overlaten.
1: Ja, dan zoals ze dat zo mooi zeggen, ja, wachten wij het met z'n allen af. Nee, dat geeft helemaal niks. Hey, heel veel plezier op de verjaardag van Louis, want jij mag erbij zijn. En de nieuwe editie dus van De Trainer en de Totale Mens ligt in de winkels. Robert, dankjewel.
2: Helemaal goed, dankjewel.

0: Hustlin' van Moby. Is het dan een ode aan de pot?
1: Dat heeft er toch een filosoof in jou?
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Het is 8:30.
0: En het wordt vandaag een iets frissere dag dan de afgelopen dagen. Maar op zich nog gewoon hartstikke lekker, hoor. 22 graden op de thermometer vandaag. En bij de AWB zit de one and only Erik Evengroen. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Daniel. Ja, twee korte files op dit moment. Om te beginnen de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat een vrachtwagen met pech net voor Terbrechtseplein. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kleine 10 minuten. En de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Daar wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht en ook hier 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Jo. En Carmen heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van de FIFA. Dat is de uitkomst van crisisoverleg in Marokko, neem me niet kwalijk, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. En dat leidde tot een hoop ophef. Infantino trok het plan in en bood, volgens commentator Suze van Kleef, in een brief aan de FIFA excuses aan.
4: Deze mea culpa lijkt dus genoeg voor de aanwezigen, die FIFA-top, om zich weer achter Infantino te scharen. Die natuurlijk een streep probeert te zetten onder alle controverse. Maar de strijd is nog niet gestreden. De Europese voetbalbond, de UEFA, die willen van hem af. Dreigen zelfs met juridische stappen na het van tafel vegen van die investeringsplannen. Nou, wordt dus weer vervolgd.
3: We hebben op steeds meer plekken in Nederland last van de droogte. In Drenthe en Overijssel beginnen de sloten flink leeg te lopen. En op veel plekken moeten de dijken extra worden gecontroleerd, zoals in Groningen.
5: Als het lang droog blijft, dan is het voornamelijk bij veendijken een risico dat zij uitdrogen. En dan kunnen er scheuren en kleine verzakkingen ontstaan. En we kijken eigenlijk als scheuren zichtbaar zijn. Maar hier gaat het nog hartstikke goed. Tip-top in orde. Dus lopen we weer een stuk verder.
3: De komende 2 weken worden waarschijnlijk ook kurkdroog en dan zal de waterstand in sloten, beken en sommige rivieren verder dalen. Daardoor liggen nu al veel woonboten scheef en spartelen vissen in een modderige bodem. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen steeg volgens de regering naar bijna 4000. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin voor deze zeldzame ebola-variant. In Bergen in Noord-Holland was het gisteravond lichtjesavond. Een lange traditie waarbij straten en tuinen worden verlicht met lampjes en lampionnen.
6: Ik ben nu 81, maar ik heb het al van de 7e of 8e meegemaakt. Het is de 100ste keer, hè? Maar toch in een andere omstandigheid.
7: Vertel.
6: Nou, dat we geen echte vaccinelichtjes mogen gebruiken. Door de droogte.
8: Hallo, zijn hier ook lichtjes?
9: Ja!
8: Oh, jullie hebben lichtjes om, zeg.
10: 100 jaren.
8: Ja, 100 jaar, ja.
10: Fantastisch.
11: Maar het is wel fascinerend. Ja.
3: Ja, dat initiatief begon in 1926 om toeristen te vermaken.
0: Wat een leuk initiatief.
1: Ja. Carmen, ken jij de rubriek Lieve Mona nog? Uit de story, volgens mij.
3: Oh ja, uit de story. Lieve Mona. Word ik nu een soort Lieve Mona?
1: Dat idee heb ik, want er komen al de hele week vragen voor jou binnen. En dat wordt met de dag meer eigenlijk. Dus mensen zien in jou wel zo'n rolmodel.
3: Oh jee.
1: Ik heb er eentje van Annemieke. Die appte, lieve Carmen, mijn kamerplanten gaan altijd dood. Ik geef ze netjes 1 keer per week water, maar het wil maar niet lukken. Heb jij de gouden tip?
3: Oké, dus nu moet ik het ook al over planten
1: hebben.
3: Je groene
1: vingers worden getest.
3: Oh jeetje mine, maar zoveel weet ik dan ook weer niet van planten, hoor. Nou, ik weet wel dat je daar hele handige apps voor hebt tegenwoordig. Mm-hmm. Ja, Planta is er bijvoorbeeld eentje.
1: Oh.
3: Dan kan je gewoon met je camera even zo'n plant scannen. Dan zegt hij welke plant dat is, maar ook hoe je moet verzorgen. Dus hoe vaak water die moet krijgen. En ook waar je hem moet neerzetten. Dus in de zonlicht of in indirect zonlicht. Dat is allemaal heel belangrijk. Ik weet eigenlijk meer van tuinplanten. Dus
1: binnen is het een dorre boel bij jou dan?
3: Nee, dat niet zozeer. Maar ik vind het wel leuk om tuinplanten echt.
1: Oh, ja.
3: Daar hou ik me wel mee bezig. Ik heb wel tips trouwens voor mensen die graag bijenplanten willen hebben. Dus planten die bijen aantrekken.
1: Ja.
3: Actueel tegenwoordig. Namelijk bergsteentijm. Daar komen ze echt als een malle op af. Het zijn hele kleine witte bloemetjes. Nou, dat is net Schiphol dan bij mij. Ze vliegen af en aan. Geranium Rosanne, die raad ik ook aan. Heeft een heel leuk paars bloemetje.
1: Ja.
3: Ook heel erg gewild bij de bijen en de vlinders. En de agastache, dat is de dropplant. Die krijgt van die hele mooie paarse arends. Dat is ook echt een prima plant om bijen aan te trekken. Misschien hebben ze daar wat aan?
1: Zeker!
3: Ja?
1: Ik sowieso.
0: Ja, ik noteer ook, hoor.
1: Ik ga ook van mijn tuin een Schiphol maken.
0: Daniel en Roelof. Een hele goede morgen zometeen hoor je hier de nieuwe plaat van Nothing But Thieves. Primeur.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. Mooi dat mensen nu ook via de app plantsuggesties voor Carmen beginnen in te sturen.
1: De eenjarige Oost-Indische kers zie ik hier langskomen van Vivianne. Leuk, ja.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
2: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat?
5: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, dit is wel echt een hele goede plaat hoor. Hij is vandaag uitgekomen, dus het is echt een primeurtje. Het is de nieuwe van Nothing But Thieves. Hij heet Baby Cool, tussen haakjes, Evelyn. En je hoort hem nu.

0: Ik word altijd vrolijk van Nick Kershaw. Won't let the sun go down on me. Is dat heerlijk?
1: Ja, ik word eigenlijk vrolijk van alle muziek van Nick Kershaw altijd. Ja.
2: De rondvraag.
0: Ja, en dan de dagelijkse rondvraag zo aan het einde van dit programma. Heeft iemand nog iets voor de rondvraag?
3: Nee.
4: Nee.
5: Nee.
0: Nee. Nee, ik ook niet.

0: Really Hurts Without You op NPO Radio 2. Aan het einde van deze editie van de nieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op.
1: Ja, en we gaan zo meteen natuurlijk naar Corné. En nou deed ik de hele week al een live jingle voor onze lieve collega. Maar gisteren, dat voelde niet helemaal goed.
0: Het
1: werd niet op waarde geschat. Er zat wat spanning in. Dus ik stel voor dat jij vandaag de live jingle doet.
2: Maar Roelof, ik heb hem nog wel hoor, de vieze man van gisteren. Alleen dan met effecten.
3: Corné Klein.
0: Oh, je wordt er gewoon echt dingen van gebakken ook.
2: Tuurlijk.
0: Wat goed.
2: Ik breid mijn jinglepakket uit.
0: Nou, maar dan wil ik er ook eentje doen.
2: Moet hij wel a cappella, hè? Maar hij moet
0: Oké, hij moet a cappella. Oké, dan wordt het de prins van de playlist, Corné Klein.
2: Oké, morgen met effecten.
0: Wat is de eerste plaat, Corné?
2: Eerste plaat is deze.
0: Ja.
2: That's it.
0: Echt niet moeilijk. Dat kunnen we allemaal. Dus als jij weet welke plaat dit is en je kunt de rest van de lyrics mee zingen, mee blaren, mee trompetteren. Dan kun je je laten horen. Stuur een audioberichtje naar Corné Klein. En wie weet open jij zo meteen de show. Corné, veel plezier.
2: Dankjewel, tot morgen.
4: Geachte luisteraars. Wij danken u voor uw aandacht. BNN.
5: Is NPO Radio 2.
6: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overheid.

0: Goedemorgen. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Een van de plekken waar dat goed te zien is, is de Rosandepolder bij Arnhem. Daar ligt ook de woonboot van Marloes en Henk droog en dat levert veel schade op.
1: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodem waar op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
0: Boeren hebben gisteravond in Apeldoorn actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Met ruim 100 trekkers trokken de demonstranten door Apeldoorn. Ze blokkeerden kruisingen en rotondes en de politie greep niet in. Om de criminaliteit op Curaçao tegen te gaan, gaat de politie extra controles houden. Onder de noemer, het is genoeg. Er zijn op het eiland steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen.
2: Banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn vier portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes op vakantieresorts.
0: Romeinen marcheerden gisteren door het Wilhelmina kinderziekenhuis. Het waren acteurs van het openluchtmuseum Archeon die de zieke kinderen wat vrolijkheid wilden bieden. Ze stellen zich even voor.
3: Ik ben een domina, een getrouwde vrouw uit het Romeins Rijk. En ik ben hier samen met mijn mede-Romeinen.
4: Marcus Sabinius Kelsus, tribuun van het Tweede Legioen. Dus dit is mijn eigendom.
5: Er kwam een gladiator binnen.
6: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen. En ik wil met hun meedoen.
0: Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.
7: Dankjewel Carmen. De verkeersinformatie met Erik. Goedemorgen.
8: Hoi Corné, goedemorgen. Ja, twee korte files op dit moment. Op de beginnende A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord wordt er aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht in de vertraging 5 minuten. En een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Net voor het Terbrechtseplein is dat gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten.
7: Dankjewel. Eerste plaat komt hier aan. Ruud.
9: Everybody needs somebody to love.

0: heeft hem helemaal gezoek.
1: My soul's on fire.
0: Geweldig, geweldig, geweldig.
2: Ster.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Aan de slag.

0: En straks gaan we lekker shuffelen.
1: Corné Klein, aan de slag.
2: Er is maar één.
3: NBO, Radio 2.
2: Radio 2.

heb ze destijds zo vaak geïnterviewd dat ik gewoon mag zeggen, Edgar Walchick, goede vriend van me. Ja, Edje. Je hoorde Live en Lightning Crashes op NPO Radio 2. Daarvoor nog Somjeu en

0: Maurice Williams, Let's Hear It For The Boy uit de film Footloose. En je hoorde Ruben Hillen, hij gaat toeren. Je hebt het gehoord in Utrecht, Groningen, Dordrecht, Zwolle en Eindhoven. Begin 2027, Ruben Hillen on tour. Dit is met het laatste nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle. Maar er is wel een hoop verwoest in het gebied. Ondernemers hebben volgens het CBS in het derde kwartaal meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Ze zien het minder somber in dan het kwartaal daarvoor. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij Waspik is gisteren een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk toen er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van Medvedev en Tellen Griekspoor versloeg Zverev, de nummer 3 van de wereld. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.
0: Dankjewel, Erik. Jij hebt nog steeds een paar files.
2: Ja, klopt. Twee om precies te zijn. Niet al te lang hoor, met zo'n 10 minuten vertraging. Om te beginnen de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat nu 3 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de A22 Beverwijk-Velsen voor de Velsen-tunnel ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: slag met Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. Dit was In the Dark en Steely Dan hoorde je met Reeling in the Years. Vorig jaar stond de volgende man met zijn band nog in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam met een Heels of Steel World Tour. Dat is ook de titel van zijn nieuwe album, is nog steeds niet uit. Dat is ook wel bizar. Maar laatst zei hij online via Instagram: het album is klaar, het komt eraan, staat op punt van uitkomen. Hij is nu volop aan het toeren, zit in het festivalseizoen. Ik heb het over JK en Jamiroquai. Dit is Deeper Underground.
1: Please welcome Corné Klein. Let's get

Was van de week bij het concert van Harry Styles in Mexico ook een beetje een soort van vorm van paniek, zeg maar. Want hij ging onderuit op het podium. Harry Styles natuurlijk genoeg ervaring ondertussen, genoeg podiumervaring. Deed alsof het bij de show hoorde en bleef gewoon liggen. Ging zingend verder. Gewoon liggend zingen, helemaal goed. Dit is American Girls, Harry Styles.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
4: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
3: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Eindelijk, zomervakantie.
11: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Eerste vraag voor het 60 seconden spel komt eraan. Dat is jouw kans op de aan de slagroomtaart. Nu het nieuws met Carmen Verheul. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De brandweer in Limburg is nog aan het nablussen in Venray, waar een grote natuurbrand was. Dat vuur is onder controle en dus zijn de brandweerlieden opgelucht.
14: Fijn dat we het onder controle hebben.
15: Ja, dat geeft is een enorme opluchting. Zo hard gewerkt.
14: Ja, we hebben het allemaal samen gedaan, dus ja, dat is mooi.
15: En dan is er nog heel veel schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Want ja, zoals je ziet, vooral in het bosgebied, de slangen die zijn enorm vuil geworden. Dus ja, voordat dat helemaal opgelost is, zijn we nog wel anderhalve week bezig met schoonmaken.
13: De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden weer, maar het zijn er wel minder dan gebruikelijk. Zuid-Korea wil na 10 jaar weer verder bouwen aan een spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt. Het is volgens correspondent Gabi Verberg een nieuwe poging van Zuid-Korea om de relatie met de buren te verbeteren.
16: Met de bouw zeggen ze letterlijk dat ze op zoek zijn naar verbinding. En Zuid-Korea hoopt dat via deze lijn deze twee steden ooit weer met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat is de eerste reden. Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
13: Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalelftal hebben de Australische nationaliteit gekregen. Ze vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, toen ze tijdens een internationaal voetbaltoernooi in Australië niet meezongen met het Iraanse volkslied. Dat werd door het regime als verraad gezien. Omdat het risico liepen in Iran vervolgd te worden, bood Australië ze eerder al een visum aan. Op Schouwen-Duiveland staan op veel plekken nu waarschuwingsborden om het risico op natuurbranden te verkleinen. Zo mag je er geen barbecue aansteken. Maar daar trekt niet iedereen zich wat van aan.
17: kreeg van de vier collega's nu terug van, joh, geef het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en dan staan de kolen barbecue. Niet barbecue betekent niet barbecue. Dus, maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet te begrijpen dat dat voor hun ook geldt.
13: Op de borden staat de tekst Think like a firefighter met een QR-code die verwijst naar meer informatie over de risico's en maatregelen die mensen kunnen nemen. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.
12: Dankjewel, Carmen. De verkeersinformatie met Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
18: Hi, goedemorgen. Ja, een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Tot beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan is er een auto met aanhanger geschaad op de Van Binehoortbrug. Dat is de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde op de parallelbaan. Die is op dit moment ook dicht. Dat zijn 2 rijstroken. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En wat nog opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenen 3 kilometer met een kwartier vertraging.
12: Dankjewel. Zometeen de eerste plaat in het tweede uur van Aan de Slag. Dat is Blackstreet featuring Dr. Dre en No Diggity. Die Dr. Dre komt uit Los Angeles, maar in welke bekende Amerikaanse staat ligt die stad? Dus Dr. Dre komt uit Los Angeles. In welke bekende Amerikaanse staat ligt die stad? Je antwoord om mee te spelen is van harte welkom via NPO Luister.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
24: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
30: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Ik zeg goedemorgen tegen Lara uit Tiel. Lara, goedemorgen, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Hallo dan, je bent 21. Ja. Bezig met studie verpleegkunde, gaat het goed?
2: Ja, zeker. Eigenlijk al bijna klaar. Oh. Dus dat
1: en,
2: is mooi.
1: En dan, wat worden de vervolgstappen?
2: Dan geneeskunde.
1: Geneeskunde?
2: Ja.
1: Oh, je gaat verder.
2: Ik ga nog verder, ja.
1: En ja, welke kant ga je op?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Dat weet je nog niet.
2: Nee.
1: Nou, als er iets nu naar boven popt, waar denk je dan aan?
2: Cardioloog.
1: Cardioloog, oké.
2: Ja.
1: Ik snap hem, die verdienen meestal het meeste geld. Dus dat is het.
2: Oh, nou, kijk aan.
1: Kijk aan, ja. Lara, je bent 21, je komt uit Tiel. Je bent vandaag lekker vrij. Straks lekker shoppen met een vriendin in Utrecht. En jullie gaan ook nog uit eten. Dat klinkt als een hele goede dag.
2: Mm-hmm.
1: En misschien kan die nog beter worden in de vorm van een aan de slagroomtaart.
2: Ja, wie weet.
1: De highscore staat op 14. Dat was Gietje afgelopen maandag. We gaan het gewoon proberen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Oké, dan de klok gaat lopen als jij antwoord geeft op de eerste vraag. Dr. Dre komt uit Los Angeles. In welke bekende Amerikaanse staat ligt die stad?
2: In Californië.
1: Californië is goed, daar gaan we. Welk bordspel draait om het kopen en verkopen van straten en huizen?
2: Monopoly.
1: Welke groente wordt door Amerikanen zucchini genoemd?
2: Courgette.
1: Op welke dag is The Cure in love?
2: Pas.
1: Spreken ze in Brazilië Spaans of Portugees?
2: Portugees.
1: Reken deze som uit. 58 plus 15.
2: 73.
1: Welk dier speelt de hoofdrol in de film Jaws?
2: Haai.
1: Hoe heet het betaalmiddel dat wij in Nederland hadden voor de euro?
2: Gulden.
1: Wat is de hoofdstad van Canada?
2: Pas.
1: Over wat voor koffie zingt Sabrina Carpenter?
2: Espresso.
1: Hoe noem je het gebakje met twee lagen bladerdeeg en roze of oranje bovenkant? Op welke dag in de week worden Vader- en Moederdag gevierd?
2: Zondag.
1: Wie staan in de top 2000 met Mamma Mia en Chiquitita?
2: Abba.
1: Hoe heet het radioprogramma dat Emily de Wild presenteert op Radio 2?
2: Pas.
1: Hoe heet het gele animatiesponsje dat onder water in een ananas woont?
2: SpongeBob.
1: Welke dieren worden er gehouden door een imker?
2: Bijen.
1: Van welke film is I've Had the Time of My Life de soundtrack?
2: Pas.
1: Welke bergketen ligt tussen Spanje en Frankrijk? Goedemorgen. Het lijkt wel 2 uur in de gym dit. Wat denk je, Lara?
2: Nou, dat ging best snel.
1: Het ging heel snel, ja. Ik moest ervoor werken. Even kijken hoor. Je hebt er wel een paar gepast. Die gaan we even doorlopen. Op welke dag is The Cure in love? Dat is Friday. De hit heet Friday, I'm in love. De hoofdstad van Canada is Ottawa. En je hebt er nog één gepast. Het programma van Emily de Wild. Dat is Het Oor Wil Ook Wat.
2: Oh ja.
1: En Dirty Dancing, dat is de film met I've Had the Time of My Life. Maar we gingen heel snel, want ik heb 18 vragen gesteld. En je hebt er ook 14 goed.
2: Oh, kijk
1: aan. Yes, dus dat is net als Gietje afgelopen maandag. Gelijk, de highscore.
2: Ja.
1: Nou, we gaan het even afwachten tot morgen.
2: Ja, ben benieuwd.
1: Misschien tot morgen.
2: Dank je.
1: Dag. Fijne dag, Lara.
2: Dag,
1: Ben. Hoi.

0: met onze kandidaat zojuist. Jongen, jongen. 18 vragen gesteld, 14 goed in het 60-seconden spel. Het is precies 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. De droogte leidt tot schade aan woonboten. Ze liggen op sommige plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de brancheorganisatie komen de schademeldingen dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babu vraagt uitstel van betaling aan. En dat betekent vaak ook een faillissement. Het ging al een tijd niet goed bij fietsfabrikant Axel. Zeker niet toen in 2024 de bakfietsen van Babu niet meer mochten worden verkocht omdat ze konden breken. En de stranden van Spaans Baskenland bij San Sebastian liggen vol met kwallen. Het gaat om de zogeheten Portugese oorlogsschepen. Op één dag zijn zeker 120 mensen gestoken. In Frankrijk werden gisteren vanwege deze dieren al stranden uit voorzorg afgesloten. Grotere exemplaren hebben tentakels tot wel 30 meter. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.
0: Dankjewel, Carmen. De files, verkeersinformatie met Erik. Goedemorgen.
2: Hoi, collega, goedemorgen. Ja, een paar opvallende files op dit moment. Tot beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A16 bij Rotterdam. Daar is een auto met aanhanger geschaad op de Van Binnenoordbrug. Dat gebeurt op de parallelbaan. Die is op dit moment ook dicht. Er staat 2 kilometer file, maar wel bijna een half uur vertraging. Het is sneller om te rijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech bij Numansdorp. Daar is de linkerrijstrook ook dicht en de vertraging 10 minuten.
0: Erik, dankjewel. Nou ben ik dit uur begonnen met Blackstreet. En de volgende act, ja, dat scheelt eigenlijk maar één letter. Backstreet Boy.

voor je. Poeh, spannend. Ook spannend, de nummer 3 in de top 2000. Ik ga hem helemaal voor je draaien. 6 minuten, 28 seconden. Niet beukend en gierend door het intro heen. Je hoort hem helemaal. Dit is Hotel California.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

nummer 3 uit de top 2000. Eagles hoorde je met Hotel California. En muziek van Lola Young zat daarvoor. Je hoorde Messi hier op NPO Radio 2. En Ella Langley met de topsong Choose in Texas. Gaat goed met country muziek. Waar het ook goed mee gaat is met Duran Duran. Na al die jaren bestaan ze nog steeds. Een tijdje geleden nog live met een gigantisch concert in Tilburg. En dan heb je al die grote hits. The Reflex, Wild Boys, Save a Prayer, New Moon on Monday, View to a Kill. En toch is er één liedje waarvan ik zoiets heb van het was geen grote hit. Maar dit is misschien wel de allerbeste van Duran Duran. Dit is Rio.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Hamer, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het drone-incident op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig en had explosieven die door het leger en terroristen worden gebruikt. Vermoed wordt dat Rusland erachter zit, maar het onderzoek loopt nog. Volgens de Duitse minister was het in ieder geval geen werk van amateurs. Een grote vechtpartij gisteravond tijdens de Sneekweek. Volgens de organisatie zijn op een eilandje in het Sneekermeer mensen met elkaar op de vuist gegaan, waarna de politie ingreep.
2: Ja, wij hier een vechtpartij van een groep. En dat rommelt uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. En die moeten we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
1: Het gaat mogelijk om confrontaties tussen hooligans van Cambuur en Heerenveen. Bezoekers moesten daardoor urenlang wachten voordat ze eindelijk met een pontje van het eiland weg konden. De inbraken bij brandweerkazernes blijven aanhouden. Vannacht werd een ruit ingeslagen van een kazerne in Amsterdam-Nieuw-West. En eerder gebeurde het ook in Duivendrecht in Amsterdam-Oost. De criminelen namen duur gereedschap mee, zoals knipscharen. Een commandant reageerde woedend en zegt dat het gereedschap bedoeld is om levens te redden. Hoewel bijna overal in de wereld de geboortecijfers dalen, is er in het ziekenhuis van Hardenberg in Overijssel een kleine babyboom geweest. Er waren vorige maand ruim 30 bevallingen meer dan normaal in juli. En na 100 baby's gingen de verpleegkundigen maar eens turven.
3: 101, 102, 103, maar het werden uiteindelijk dus de 106e baby. En dat was baby Fem.
4: Ze is nu 5 dagjes oud. Ja, geweldig. Enorm lang naar uitgekeken. En erg blij met onze dochter en dat alles goed is mogen gaan.
5: Ze zijn heel erg trots op. En ze is echt een heel lekker tevreden meisje. Doet het hartstikke goed. En daardoor gaat het bij ons ook heel goed.
1: Oorzaak is waarschijnlijk de groei van de gemeente Hardenberg. Ook kozen meer mensen voor een bevalling in het ziekenhuis in plaats van thuis.
6: Was er geen stroomstoring? Een maand of 10 geleden of zo?
1: Oh, dat zou ook nog kunnen.
6: Dat zou
1: ook
6: kunnen.
1: Dat zou ook nog kunnen. Het weer, zon en wolken, later in het noorden ook kans op buien. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden.
6: Dankjewel, Carmen. En nog steeds files. Erik, goedemorgen.
7: Hai, goedemorgen. Nee, ja, het valt op zich mee hoor. Op de meeste plekken rijdt het prima door. Maar inderdaad, op een aantal wegen toch vertraging. Zoals de A12. Arnhem ligt in de Duitse grens. Bij de controles daar 4 kilometer en een kwartier op onthoud. A16 bij de Rotterdam. Op de Van Bienenoordbrug is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn daar 2 rijstroken dicht van een parallelbaan. Er staat 4 kilometer. De file met een kwartier vertraging. En de A29, Bergen-op-Zoom, richting Rotterdam. Daar waren bergingswerkzaamheden bij Numansdorp. Hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: aan de slag.

0: Gerco, Gerco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 51, bijna 52, 10 augustus gaat het gebeuren.
1: Jazeker.
0: Uit Groningen, fantastische stad. Je bent docent lichamelijke oefening. Is dat dan te vergelijken met personal trainer?
1: Nee, gewoon gymleraar.
0: Gymleraar, oké. Okay. Dus wat is dat dan, het verschil? Is dat minder heftig of zo?
1: Nou ja, personal trainer is denk ik met minder mensen. En dit is met leerlingen.
0: Ja, ja. Jij bedoel, als je mij les zou geven, dan kom je niet met gewichten van 40 kilo dat je mij laat gewicht heffen en dat soort dingen. Dat doe je niet met die kids?
1: Nee, zeker niet. Nee,
0: oh, oké. Okay. Je bent getrouwd met Mea, jullie hebben twee kinderen, jonge meisje. Klinkt als alles voor elkaar. Je houdt van alles, Country, Queen, The Cure. Dus we kunnen gewoon gaan shuffelen.
1: Ja hoor.
0: Ja. Gerco, jij roept keihard aan of uit?
1: Ja.
0: Dan gaan we nu beginnen. Ik wens je veel succes.
1: Dankjewel.
0: Daar komt-ie.
2: 355.
1: Ja, vind ik op zich wel een aardig liedje, maar ik zeg uit.
0: Benson Boone op 355 mag weg van Gerco.
2: 1945.
1: Ja, dat brengt wel wat gedachten naar vroeger terug, ja. No Limit. Maar niet echt mijn smaak, dus uit.
0: Uit.
2: 875. There's a way, and I know
1: that I have to go. Ja, dat vind ik iets oud.
0: Cat Stevens, 1971, Father and Son mag ook weg?
1: Ja, dat mag weg. Toen was ik er nog niet.
0: Toen was je er nog niet, nee. Oké, fragment nummer 4.
2: 470.
1: Ja, dit is zeker aan.
0: Dit is aan?
1: Ja hoor.
0: En wil je fragment nummer 5 nog horen?
1: Ja, uiteraard.
0: Oké, dat is deze.
2: 1894.
1: Ja, ook leuk. Maar die andere is leuker.
0: Ook leuk. Maar jij gaat gewoon keihard voor Ultravox en Vienna.
1: Ja, ik ben heel blij dat ik deze gekozen heb.
0: Fantastisch. En ik denk veel luisteraars met jou. Dankjewel, Gerco. Fijne dag, hè?
1: Ja, jullie ook, hoor.
0: En een fijne verjaardag van de week.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen steeg volgens de regering naar bijna 4000. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam is vannacht voor de tweede keer in korte tijd een explosief afgegaan. De politie heeft in de omgeving twee minderjarigen aangehouden. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Vier anderen raakten zwaar gewond. Sinds juni geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. Vandaag zijn in Rome weer gesprekken over het bestand. En na 86 jaar valt het doek voor biljartvereniging Krijt op Tijd in Baren. Ze hadden weinig keus, want er waren te weinig leden. De laatste vijf sluiten zich nu aan bij een andere club. Wat overbleef was de clubkas met daarin 1840 euro. Dat vond het bestuur een beetje veel om allemaal op te drinken en te eten. En dus gaat het geld nu naar de dierenambulance. Het weer, zon en wolken. Later in het noorden ook kans op buien. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden.
0: Voor dat geld heb je tegenwoordig maar 3 biertjes en een baken, hoor. Zo duur is alles tegenwoordig, toch? Ja. Fijne middag, Carmen. Ik spreek je morgen. Dan nog de files. Erik, je bent er maar druk mee, hè?
2: Ja, het kan gekker, hoor. Maar het vreemd genoeg valt het met de spits natuurlijk sterker nog. Er is helemaal geen sprake van de spits. Maar daarna zien we het wel drukker worden op de weg. Ontstaan er wat korte files. De meeste hebben zo'n 5 minuten oponthoud. Maar in dit geval ook 3 opvallende. Om te beginnen de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. A16 bij Rotterdam. Op de Verbindenhoordbrug is een auto met aanhanger geschaard. Dat gebeurt op de parallelbaan. Die is ook dicht. Er staat 3 kilometer file met ook een kwartier vertraging. En het is aansluit op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom voor Willemstad. 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: 80. Impossible hoorde je. Nothing But Thieves en The Rolling Stones met Start Me Up. Zometeen hoor je muziek van The Alan Parsons Project. En ik heb Shakira voor je met Die Die. En het topje, het gele topje en de bijpassende broek die Shakira droeg in de video van dit liedje is verkocht voor €8250. En niet alleen die outfit, maar veel andere outfits van artiesten die meededen aan de halftime show van het WK werden geveild voor een goed doel. En als je dacht dat die $8000+ flink was, de outfit van Madonna, een deel daarvan, namelijk haar handschoenen, haar roze handschoenen, zijn verkocht voor $40.000.
1: Er is maar één.

0: One Today Yesterday. Vorige week nog te gast in Frankrijk bij Rue du Soleil. Heeft hem daar live gespeeld. En hij speelde ook nog eens een hele mooie versie van Une Belle Histoire. Samen met een bijzonder koor. Mocht je dat gemist hebben, check dan de site van Radio 2 om het terug te luisteren en terug te kijken. Zometeen veel plezier met de A-lunch, Annemieke's A-lunch met Tim op het Broek. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe Aan de Slag.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Novastar met Today.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: En zo werd het alweer donderdag. Dinsdag wil ik zeggen. Donderdag, ja. Tijd voor de lunch zo meteen met onder andere Skank en Nancy Keen. Ga ik voordraaien, maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Tim. Op het dark web worden gestolen persoonsgegevens aangeboden van klanten van bol.com en de Bijenkorf. Mogelijk gaat het om namen, adressen en telefoonnummers. De data zijn gestolen bij een logistiek bedrijf waar ze mee samenwerken, Seva. Dat bedrijf had begin mei te maken met een cyberaanval. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is de afgelopen maanden gegroeid. En flink ook. In 5 jaar tijd is het vertrouwen niet zo hard gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt vooral doordat ondernemers eerder dit jaar juist enorm weinig vertrouwen hadden in de economie, zegt het CBS.
13: Ja, dat had alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, die toen net uitgebroken was. Met als gevolg direct enorm stijgende benzine- en dieselprijzen. Nog meer dan tijdens de invasie van Rusland. Dus heel veel ondernemers zullen, ja, net als andere burgers, hebben gedacht, oh jee, daar gaan we weer. Nou, kwartaal later bleek dat mee te vallen, dus is dat grotendeels weer hersteld.
12: In Oeganda is profvoetballer en international David Owori vermoord. De 28-jarige middenvelder kwam om het leven bij een aanval in de hoofdstad Kampala. Voorbijgangers vonden hem bewusteloos. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar dood verklaard. Over de aanleiding voor de aanval is nog niets bekend. En Groningse kerken zijn deze week het decor van de International Martini Organ Competition. Jonge organisten uit de hele wereld nemen het tegen elkaar op de historische Groningse orgels. Vandaag is de halve finale met daarin ook de enige Nederlandse deelnemer aan het toernooi. De 23-jarige Jan Hogendoorn. Hij gaat onder meer dit spelen.
14: Een stukje Lübeck.
4: Dat is barokmuziek uit 1700 ongeveer. Wat romantische muziek van Johannes Brahms en Robert Schumann. Ik maak er niet al te veel illusies van. Als ik vanavond een beetje leuk kan spelen en het zelf naar mijn zin heb, dan vind ik het ook wel goed.
12: Want het niveau is ontzettend hoog, zegt Jan. Dus alleen meedoen vindt hij al bijzonder. Het weer, wolken en zon bij 22 tot 25 graden. Vanavond mogelijk een buitje. Morgen zonnig en maximaal 25 graden.
11: Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, waar staat het stil op dit moment?
14: Nou, op weinig plekken. Overal rijdt het vrijwel door. Maar her en der ontstaan soms wat korte files in deze vakantieperiode. Zoals nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor knooppunt Hoog 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar heb je 5 minuten vertraging voor Bergen op Zoom.
11: Dankjewel. Zometeen eet ik een broodje met je mee in Annemiekes A-lunch. Maar
15: 3 is voor jou.
11: Die derde plaat bepaal jij helemaal. Vandaag in 1962 kreeg Jamaica volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Dus ik dacht, een goede Jamaicaanse plaat. Reggae, rocksteady, ska. Alles mag, alles kan. Ik zit naar jullie te kijken voor een eerste voorzetje.
12: Ik denk meteen aan Bob Marley.
11: Ja.
12: En Lauryn Hill met Turn Your Lights Down Low.
11: Oh ja,
12: dat is
11: wel
12: een goeie. Zo'n lekker nummer.
11: Ja. Nou, dat weet je al, die worden niet. Maar alles, andere is wel van harte welkom. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Dus een goede reggae, ska of rocksteady plaat.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: 20 verfzaken.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Annemiekes Alen.

0: mee doen.
1: Tim op het Broek.
2: NPO Radio 2.

Goedemiddag. Donderdag 6 augustus. En weer een nieuwe editie van dit programma. En wel... Ja, en die 6 augustus 2026 is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 6 augustus 2026 is de dag dat hip hip hoera, de allereerste website, vandaag precies 35 jaar bestaat. Het gaat om de site info.cern met een C en dan .ch. Nou, niet echt heel erg spannend. Er staan wat regels op die uitleggen hoe het internet werkt. Het was vooral bedoeld destijds voor wetenschappers. De dag dat FC Twente speelt in de Conference League tegen een ploeg uit Slowakije. En Ajax speelt in hetzelfde toernooi tegen een club uit Ierland. Infantino zegt sorry tegen zijn infantiel WK-investeringsplan. En Jet Rebel speelt

0: Typhoon, Carrie Halliwell van de Spice Girls en ook cabaretier Leo Alkemade viert vandaag zijn verjaardag.
1: 3 is voor jou.
0: Nou, ik had het net over. Jamaica krijgt vandaag in 1962 de volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. En dus zochten wij een reggae-liedje of iets wat daarmee te maken heeft. Jan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Tim.
0: Je bent brugwachter.
2: Ja, man. Vertikke me.
0: Waar ergens? Ja.
2: Waar, hè? In Friesland natuurlijk. Dat kan niet anders.
0: Dat kan niet anders eigenlijk. Nee, kan bijna niet anders. Zeg, nee. Hoe heb je te maken met laag water ook in verband met de droogte? Of valt het mee daar?
2: Nee, hier helemaal niet. Het water is gewoon het oude niveau. En de bootjes die varen als een gek, zeg maar.
0: Ja, oh, wat heerlijk zeg. En dan ben je de hele dag daarmee bezig?
2: Ja, vanaf 9 uur 's ochtends tot 8 uur vanavond.
0: Wow, dat zijn lange dagen, joh.
2: Ja, precies. Ja. En dan de hele dag Radio 2 op natuurlijk. Ja. De dagen die vliegen voorbij.
0: Dat vinden wij heel fijn om te horen. Maar nog blijer word ik van jouw idee voor wat betreft een goede reggae-plaat. Waar zat jij aan te denken?
2: Ik zat te denken aan Dreadlock Holiday van Tennessee.

Als je van plan bent om iemand de liefde te verklaren of een liefdesbriefje te schrijven, dan zal ik je aanraden om de volgende tekst van Carole King gewoon even over te pennen. Dan zit je garant. Echt waar. Weet zeker. I

0: is hier.
1: God. Vaak hoor je die tijd, vrees ik, toch?
0: Ja, ja zeker. Ja, ja.
1: Hey, we hadden net iemand aan de lijn, Jan. En Jan is brugwachter. En hij vertelde mij, ja, ik werk van 9 tot 8. Ik vond dat vond ik vrij lang.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg meteen een reactie van iemand die zegt, ja, je bent vrachtwagenchauffeur. Dat klopt. Het is een heel slecht idee om mij een vrachtwagenchauffeur te laten zijn, overigens. maar dat zegt Erik. Ja. En die zegt van, ja, wij werken 11 uur per dag. Bam!
0: Zo.
1: Ja. Hoe lang werk jij eigenlijk? Dat weet ik helemaal niet eens.
0: Bij de NOS verschillen de werktijden enorm. Ja. Maar ik begin altijd iets voor 11 uur 's ochtends. Ga ik me een beetje inlezen. Ga ik met Carmen Verheul de ochtend nog een beetje doornemen.
1: Ja.
0: En rond 6:15 s'avonds ben ik klaar.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Dat zijn echt...
1: Ik hoop dat Erik dit niet gehoord heeft.
0: Nee, dat is niet voor hem. Nee.
1: Wat een heerlijk werk. Goed, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitsky.
0: Een Afghaanse man die vorig jaar op een demonstratie in München inreed, moet levenslang de gevangenis in. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar dochtertje om het leven. Ondernemers zijn een stuk positiever over de toekomst, zegt het CBS. Wel zijn er nog zorgen over personeelstekorten en oorlogen. In de autobranche is het vertrouwen van ondernemers juist gedaald. Op het strand van Oost-Duinkerke in België is gisteren een kitesurfer verongelukt. Hij werd door een windstoot omvergeblazen en botste tegen een geparkeerde jetski. De man van 63 jaar overleed 's avonds in het ziekenhuis. En meerdere inbraken bij brandweerkazernes deze week in Amsterdam. Afgelopen nacht ook weer in stadsdeel Nieuw-West. Dieven hebben belangrijke spullen meegenomen, zoals scharen die worden gebruikt om auto's open te knippen bij zware ongelukken. Het weer, zon en wat wolken bij 25 graden. In het noorden later vanavond kans op wat regen. En morgen meer van hetzelfde.
1: Ja, liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hebt gehoord, waarvan je denkt, ja, daar moet gewoon de ganse natie eens kennis mee laten maken. Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Gaan we dat zo meteen voor je draaien. Eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
2: Ja, helaas op een paar plekken. Naast de files vanwege de Duitse grenscontroles, ook een paar bijzonderheden. Ook een ongeluk met een vrachtwagen in de Drechttunnel, de A16 richting Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk. Een file van 10 minuten, want er is één tunnelbuis dicht. Dat zijn dus twee rijstroken minder. Dan een bermbrand in Brabant, de A58 Tilburg-Breda. Voor Tilburg de Reeshof, 20 minuten extra. Er is één rijstrook afgesloten. En vanwege een ongeluk bij knooppunt Ewijk viel op de A73 richting Nijmegen vanuit Maasbracht. Vanaf Wijchen 4 kilometer, bijna 20 minuten.
1: Dankjewel, Tim. Zogenaamd vergeten classic mag je doorgeven met de NPO Luisterapp. Draai ik ondertussen voor je Morgan Wallen, Love Somebody, naar Christina Aguilera.

Wallen and Love Somebody. Ik krijg een heel leuk appje binnen van Stefan. En die zegt, hey Tim, ik heb echt een vergeten juweeltje voor je. Wil je iets draaien van Chris Cornell? En als ik die naam lees dan in de appbox, dan krijg ik gewoon automatisch kippenvel. Want, ik zal je alle eerlijkheid zeggen, Stefan, Chris Cornell vind ik gewoon de allerbeste en allerfijnste rockstem hebben aller tijden. Dat mag je opschrijven, dat mag je me op testen. Dat meen ik serieus. Chris Cornell, zanger van Soundgarden, Black Hole Sun, draaien we regelmatig hier op NPO Radio 2. En Stefan zegt over de stem van Chris Cornell: elke keer als ik die stem hoor, dan krijg ik kippenvel. En het verdient gewoon weer eens om op de radio gedraaid te krijgen. Ga ik doen en ik ga iets bijzonders van hem draaien. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat je hiervan vindt. Nothing Compares to You, een nummer van Sinead O'Connor. Natuurlijk origineel van Prince, maar gegeven aan Sinead O'Connor. En nu uitgevoerd door Chris Cornell. En ja, het is een coverversie waar ik instant kippenvel van krijg. Het is gewoon met een gitaar, een rhythmbox. Het heeft niet heel veel om het lijf, maar die stem maakt het gewoon helemaal vol. Dit is zijn versie. De onvergetelijke Chris Cornell. Nothing Compares.

Stefan wilde heel graag iets van Chris Cornell horen. Nou, dat kun je krijgen ook. Ik vind dit zo'n magistrale versie van Nothing Compares to You. Ik weet het, smaken verschillen, dat zie ik ook in de app voorbij komen. Eigenlijk ook heel veel mensen die zeggen, ja kijk, zo hoor je een eigen cover te maken. Dat zegt Thijs bijvoorbeeld. Hij heeft heel veel covers gemaakt, zelfs een hele coverplaat die Chris Cornell. Dus mocht je daar interesse in hebben, zeker even checken. Hij is al een hele tijd niet meer onder ons, veel te jong gestorven. Maar zolang we hem draaien op de radio, blijft hij gewoon in leven muzikaal gezien. Dat is goede doel. Maar je had het al, hè? Ja, intro herken je wel. Dit is België.

0: heerlijke muziek uit ons eigen land, Feline en Mel en Remember Us.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, weer wat wijzers. Zometeen gaan we het spel weer spelen. Kun je een A-lunch wandklok winnen? Stel je dan drie vragen die echt overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. Lijkt het je leuk om mee te doen aan dit spel? Dan moet je even een selectievraag beantwoorden. En die gaat als volgt. Welke Amerikaanse stad wordt ook wel de hoofdstad van de countrymuziek genoemd? Welke Amerikaanse stad wordt ook wel de hoofdstad van de countrymuziek genoemd? Laat het weten met de Appio Luisterapp. Dankjewel. En doe mee met het spel Weer Wat Wijzers.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
14: De lunchshow gaat zo meteen verder met muziek van de Red Hot Chili Peppers. Little Steven ga ik voor je draaien. Maar eerst het laatste wereldnieuws. En dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
15: Hey Tim, goedemiddag. Gegevens van mensen die onlangs iets hebben gekocht bij bol.com of de Bijenkorf worden op het dark web te koop aangeboden. Hoeveel gegevens het zijn is niet bekend. Het gaat waarschijnlijk om namen, adressen, telefoonnummers en wat er is besteld. De gegevens zijn gestolen bij een logistiek bedrijf waar bol.com en de Bijenkorf mee samenwerken. Weer een inbraak in een brandweerkazerne in Noord-Holland. Vannacht werd een ruit ingeslagen van een kazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Eerder deze week gebeurde het ook in Duivendrecht en Amsterdam-Oost. De criminelen nemen bij die inbraken duur gereedschap mee, zoals speciale knipscharen, vertelt deze brandweercommandant.
16: We noemen dit een redgereedschap. Dit is zwaar hulpverleningsmateriaal wat we gebruiken om bijvoorbeeld mensen uit verongelukte auto's te halen.
17: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, dus daar ben ik ontzettend kwaad over. En daar zijn onze collega's ook enorm van geschrokken en gefrustreerd over.
15: Bij steeds meer brandweerkazernes worden daarom camera's geplaatst. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen. Ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood daarom een humanitair visum aan en nu zijn de twee dus staatsburger geworden. En Nederlandse filmfanaten gaan met plezier naar België om The Odyssey te kijken, zoals hij volgens regisseur Christopher Nolan is bedoeld. Want in Brussel is de film te zien op 70 mm film. Deze redacteur van het Financieel Dagblad legt uit wat je daarvan merkt.
18: Je hebt in Brussel, als je hem daar kijkt, heb je dus eigenlijk twee hele grote voordelen. Namelijk dat het scherm enorm is. En het andere is dus dat het echt op een filmplaat is gedraaid. En dat vinden mensen, net als vinyl, heel erg leuk. Dat er dus echt iemand achter de projectie zit. Dat je die flikkering ziet in de witste stukken van het beeld.
15: Een kaartje voor de film in Brussel kost ruim €30. Maar dat hebben de bezoekers er wel voor over.
14: Ik heb ook gehoord dat het vrij luid is. Mensen echt de bioscoopzaal verlieten omdat het gewoon te hard klonk.
15: Hier en daar is hij inderdaad al wat zachter gezet. Ja.
14: Dat mag eigenlijk niet, want Christopher Nolan heeft gezegd van, het moet zo hard zijn.
15: Dat hoort erbij.
14: Dat hoort erbij, ja.
15: Het weer dan. Wolken en zon bij 22 tot 25 graden. Vanavond mogelijk een enkele bui. Morgen zonnig en maximaal 25 graden.
14: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap voor het laatste nieuws op de weg.
19: Zeker. Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Er zijn een paar bijzonderheden om bij stil te staan. Letterlijk en figuurlijk. De A2 dan richting Eindhoven vanuit Maastricht. Tussen Nederweert en Weert Noord. 10 minuten door een autobrand. Er is één rijstrook dicht. Dan een ongeluk met twee vrachtwagens in de Drechttunnel. De A16. Komende vanuit Rotterdam richting Breda. Ongeveer een kwartier extra, omdat er één tunnelbuis dicht is. En eerder een bermbrand, maar nu lijkt de weg er weer vrij te zijn. De A58, Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof, 8 kilometer en 20 minuten.
20: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
21: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
21: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: of doneer.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Annemiekes A-lunch.

0: Troubled Souls, Forever. Nou, Nicole hebben we in elk geval heel blij gemaakt. Die zegt, ach, Little Steven, en dan ook nog eens een keer zijn mooiste.
1: Weer wat wijzers.
0: Het is de laatste keer trouwens voorlopig dat ik weer wat wijzers speel. Want er is A-lunch van Annemiek. En dit is mijn laatste week. Dat betekent, volgende week zit hier Caroline Borgers. Want ik ga Paul vervangen, die gaat dan weer op vakantie. En zo gaat die carousel gewoon door. En ik vind het een heel leuk spel om te spelen. En dat gaan we vandaag doen met Rian. Rian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ga je zo meteen wat vragen stellen die leiden uiteindelijk naar een artiest of naar een band. En als je het goed hebt, dan heb je een wandklok gewonnen.
2: Leuk.
0: Dus dat is het spel. Straks stel ik je alvast eventjes de selectievraag. Gaan we daar nog even antwoord op geven. Maar eerst wil ik iets meer van jou weten. Wat voor muzieksmaak heb je eigenlijk, Rian?
2: Nou ja, ik vind de country wel erg leuk. Maar ik ben ook van de rockmuziek en van de, heel breed.
0: Heel breed. Maar hou je ook een beetje de nieuwe muziek zo in de gaten?
2: Iets te weinig misschien.
0: Oké. Maar goed, heb jij toevallig iemand bij je in de buurt waar je wat vragen aan kan stellen, die met jou mee kan denken?
2: Nee, dat heb ik niet.
0: Helemaal alleen. Gaan wij jou helpen? Zo zijn we ook alweer. We gaan ons best doen. Eerst eventjes antwoord op de vraag, wat is de hoofdstad van de countrymuziek?
2: Ja, Nashville natuurlijk.
0: Ja, ooit geweest?
2: Nee, helaas niet. Misschien in de toekomst.
0: Het schijnt echt, op iedere meter hoor je wel weer een country-artiest voorbij komen. Dat schijnt echt waanzinnig te zijn. Dus voor jou is dat echt wel hartstikke leuk. Hey, ik ga je drie andere vragen stellen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt-ie. Wat is het Engelse woord voor tijdperk of tijdperken?
2: Oh.
0: Ja, meteen moeilijk.
2: Ja. Tijdperk.
0: Well, that was a nice.
2: Nice. Jeetje.
0: Nee,
2: era.
0: Hoppakee. Heel goed. We gaan naar vraag 2. Hoeveel spelers staan er tegelijkertijd op het veld aan de start van een voetbalwedstrijd? En dan hebben we het niet over de scheids en de grensrechters, maar puur de spelers. Hoeveel staan er tegelijkertijd op het veld?
2: In totaal bedoel je?
0: Yes.
2: Ja, 22 dan.
0: Ja, precies. Heel goed. En tot slot, hoe noem je iemand die beroepsmatig gewassen, zoals aardappelen, groenten, fruit of bloemen verbouwt?
2: Een teler.
0: Nou, ik wil alleen maar zeggen dat je alle vragen goed hebt beantwoord. Het enige wat je nu nog moet doen, is puzzelen.
2: Ja. 22. Moet ik het in het Engels gaan denken?
0: Dat zou ik doen. Die tip wil ik je echt wel geven. 22 zit je helemaal goed. Era's, inderdaad.
2: 22
0: era. Taylor. Ik leg hem echt helemaal voor.
2: Oh, Taylor Swift.
0: Hartstikke goed. Ja, en Nashville natuurlijk, hè?
2: Ja, precies.
0: Zij is natuurlijk van de country. Daar is opgegroeid in Nashville. Era's, nou, dat verwijst naar de Era's Tour van haar. 22 is een album van Taylor Swift. Ja, en Taylor, dat spreekt voor zich natuurlijk. Je hebt dit in een recordtempo gedaan, Rian. Ik vind het ongelooflijk knap van jou.
2: Nou, dankjewel.
0: En wij sturen zo snel mogelijk een wandklok naar jou toe.
2: Nou, leuk.
0: Maar er wordt wel even over gezongen. Want dat wil iedereen even horen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Komt die? Waar is de
3: boren ding?
0: Een klok!
3: Dingelingeling.
0: Als die niet draait, worden mensen boos. Taylor Swift.

0: muziek voor in de hangmat. Chris Isaac en Wicked Game. Jury, we hadden het laatst over de laatste zomer van Sef. Jij bent er inmiddels ook aan gewend, toch?
1: Ja, ik vind het wel een lekker nummertje.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Zo grappig, ik hoor er allemaal steeds nieuwe dingen weer in dat nummer. En Marcel ook, die stuurde ons een berichtje. En hij zei van, het doet me een beetje denken aan de Flintstones. Als de Flintstones wegrennen, weet je. Dat
1: met de benenwagen.
0: Ja, dat zou dan zitten in dit stukje. Kijken. Oh, ja. Ja, de laatste zomer.

0: Als het goed is, Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
1: Zeker, nou, op een paar plekken. Onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Weert Noord. Daar staat een auto in brand en de weg is helemaal dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog wel eventjes. Waarschijnlijk nog tot na de avondspits. Tot die tijd kun je omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda in de Drechttunnel. Eén van de tunnelbuizen is dicht. Dat betekent twee rijstroken minder. De vertraging is momenteel zo'n 20 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen muziek van Robert Palmer. Maar eerst gaan we voor het laatste nieuws naar Juri Stubinitski. Juri, wat zijn de headlines?
2: Het lijkt erop dat de luchthaven van het Duitse Leipzig aan een ramp is ontsnapt. Eergisteren werd een drone onderschept met een explosief eraan. Die drone hing bij een Oekraïns vliegtuig dat volgens Duitse media was volgeladen met munitie voor het Oekraïnse leger. Ondernemers zijn een stuk positiever over de toekomst, meldt het CBS. Wel zijn er nog zorgen over personeelstekorten en oorlogen. In de autosector is het vertrouwen van ondernemers juist gedaald. En in Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het ging om het Portugees oorlogsschip. Dat is een soort kwal die een tentakel kan hebben van wel 40 meter lang.
0: Wauw!
2: Het weer, zon, wat wolken, 25 graden wordt het vanmiddag. In het noorden later vanavond kans op een beetje regen. En morgen weinig verandering.
0: Ben je klaar voor het toneelstukje, Juri?
2: Jazeker, Tim. Okay.
0: Zeg, Juri, heb jij toevallig een bericht voor een goede kop?
2: Nou, ik heb gezocht, Tim. Ik heb net wat gevonden.
0: Nou ja, zeg het. Leuk,
3: goeie kop.
0: Kom op!
2: Het gaat over een achtbaan-incidentje. Oh. Een adrenaline-junkie stapte in pretpark Six Flags in Amerika in een achtbaan die ruim 110 km per uur haalt. En daar kreeg hij op volle snelheid een schoen in zijn gezicht. Die man heeft de schoen gevangen en heeft het ook nog eens gefilmd met zo'n bril met een cameraatje.
0: Oh ja.
4: Oh my god, I got it! I got it!
2: I got it! Nou, kennelijk had iemand voor in het treintje haar schoen niet goed vastgemaakt. Na het ritje ging de man op zoek naar de eigenaar en dat bleek een jonge meid.
4: I got the shoe! Whose shoe do I have?
2: Nou, er stond zo'n groepje jonge meiden te gillen van... Oh my god, hij heeft mijn schoen. Voor de volledigheid, het ging om een witte sneaker.
0: Ah, fijn dat je dat ook even bij zet.
2: Ja, dan weet je dat weer. Ja,
0: wat had je voor kop bedacht, Juri?
2: Achtbaanbezoeker krijgt schoen op zijn muiltje.
0: Je mag gewoon nooit meer meedoen. Bart, producer van de show, wat had jij?
5: Ja, dat had ik nou niet verwacht.
0: Mooi.

straks nog talk voor je. Robbie Williams ga ik nog draaien. En we zoeken een goede kop bij dit bericht. Dat gaat over een achtbaan incidentje. Een man die stapte in het pretpark Six Flags in Amerika in een achtbaan die ruim 110 km per uur haalt. En weer Radio 2, Annemieke Zaluns. Straks nog talk voor je. Robbie Williams ga ik nog draaien. En we zoeken een goede kop bij dit bericht. Dat gaat over een achtbaan incidentje. Een man die stapte in het pretpark Six Flags in Amerika in een achtbaan die ruim 110 km per uur haalt. En kreeg daar op

Het bericht. Agnes die zegt, man haalt wit voetje. Ja. Martijn die zegt, schoenenrang deed looping. Ook mooi. En Gijsbert die had als goede kop, slippertje in de achtbaan. Nou ja, dat zijn allemaal van die goede koppen, joh. Maar er kan nog veel meer bij. Laat je horen met de NPO Luister-app. Gaan we straks definitief de goede kop uitzoeken. Het is Robin Williams.

0: incident. Man stapte in het pretpark Six Flags in Amerika in een achtbaan en kreeg daar op volle snelheid een schoen in zijn gezicht. Hij heeft hem gevangen. Hij heeft het ook gefilmd. En kennelijk had iemand voorin in het treintje de schoen niet goed vastgemaakt. En na het ritje ging hij op zoek naar de eigenaar. Dat bleek een jonge meid te zijn. Het ging om een witte sneaker. Eindgoed, al goed. Ja, een goede kop wat erbij hoort. Gabi zegt, schoen wilde er sneaky tussenuit knijpen. Kijk, een hele mooie. Jacco zegt, was zeker een Nike Air. Arjen zegt, voor sommige bezoekers is deze attractie een maatje te groot. Oh, heel sterk. En Richard, die heeft als goede kop bedacht, meisje strikte deze man met haar schoen. André, die zegt, halve zool gemaakt, of geraakt door hele zool. Een hele goeie. Ja, en we proberen iedereen terug te bellen, maar we krijgen niemand aan de lijn vandaag. Dus nou, je moet het even geloven dat deze is binnengekomen. Tony, als jij een foto van jezelf wil maken met je goede kop, je bent van harte welkom hier in de galerij, want we krijgen jou niet aan de telefoon, maar je had echt de beste. Hij zegt namelijk, in de achtbaan een schoen in je gezicht krijgen, dat is een grof sandaal.
1: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
5: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2. Bijna twee uur, nog een minuutje. En dan is het echt zover, maar Juri is al hier met het laatste nieuws natuurlijk. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Paul. De natuurbrand bij Venray is weer een beetje opgeleid. Volgens de brandweer gaat het om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Daar zijn weer vlammen te zien. En de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen bij Venray. Een Afghaanse man is veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Correspondent Gimbal Duk vertelt over het motief van de aanslagpleger.
7: Uiteindelijk kwam het er ook in het slotpleidooi erop neer dat hij dit naar eigen zeggen in opdracht van Allah deed. En dat hij hiermee wilde protesteren tegen de onderdrukking van moslims. Terwijl overigens juist de twee dodelijke slachtoffers twee islamitische Duitsers waren. Ze hebben hem veroordeeld tot levenslang. En daarbij ook bijzondere ernst aangerekend. En dat is een maatregel in het Duitse strafrecht. Dat iemand ook geen aanspraak kan maken op vervroegde vrijlating.
6: Naast de twee dodelijke slachtoffers raakten bij de aanslag in München ook bijna 40 mensen gewond. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, meldde Griekse media. Hun kinderen riepen nog hulp in van omstanders, maar niemand kon de vrouw nog redden. En stress bij woonbooteigenaren. Door de droogte ligt hun boot al weken scheef op de bodem. Het leidt tot scheuren in muren en klemmende deuren. En ook de ontlasting uit de wc kan niet weg, zegt deze woonbooteigenaar.
8: Ja, we hebben hier geen riool. De toiletten, het zwarte water, wordt op open water geloosd.
9: Beetje middeleeuws nog, überhaupt?
8: Vrij middeleeuwse luchten ook, helaas. Omdat we dus droog liggen, lozen wij nu niet in het water, maar op het land. De ontlasting maakt niet dat het heel fraai ruikt met de warme dagen.
6: Voorlopig blijft het daar ook nog droog. Het weer, zon en wolken bij maximaal 25 graden. Morgen wat meer zon en dezelfde temperaturen.
5: Dankjewel, Juri. De weg dan. Wat is daar aan de hand, Tim?
10: Ja, helaas wat een en ander, Paul. Naast de files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Allereerst een vrachtwagenbrand op de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert is de weg helemaal afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt nog tot 7 uur vanavond waarschijnlijk. Verder de A16 richting Breda vanuit Rotterdam. In de Drecht-tunnel ook een ongeluk met twee vrachtwagens. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 15 minuten. Er zijn namelijk twee rijstroken dicht.
5: Words are very unnecessary. Weet je dan al welke plaat het is? Je hoort hem zo.
11: Ster.
12: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
14: bestreekt. wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

Zara Larsson. Lekker hoor, dat geluidje in Midnight Sun. Goedemiddag. Die persmoot ook nog. Even genieten van de stilte. Hoewel mij dat eigenlijk nooit goed lukt. Kan sowieso niet zo heel goed stilzitten. Is toch lastig op vakantie? Dat doe je dat toch vaak? Hoewel met een caravan valt dat best wel mee. Dan ben je toch veel in en weer. Nee, het heeft een andere reden dat ik eigenlijk niet van de stilte kan genieten. En dat is helemaal geen leuke reden. Dat heeft ermee te maken dat ik in mijn jeugd waarschijnlijk te vaak naar festivals geweest ben. Te vaak harde muziek op mijn oordopjes gehad heb. En wat er dan gebeurt als het stil wordt. Als er niks om mij heen is. Als het echt heel erg stil is. Dan hoor ik eigenlijk dit. Een piep. Een hele vervelende piep. Die is er altijd. Maar goed, die wordt wel overstemd als er gewoon omgevingsgeluid is. Mensen praten, muziek op de radio. Maar als het dus echt heel stil is, hoor ik altijd een piep. Zeker als je erover nadenkt, heb ik die piep nog? Dan hoor je hem weer. Het heet tinnitus, heel vervelend. Maar goed, bij mij ben ik ben nog denk ik op tijd gaan opletten op mijn oren met oordopjes. Bij festivals dragen, geluidstoppers. Dus de schade is nog enigszins beperkt geworden. Anders dan zou je het wel aan mijn stem horen, denk ik. Dat zou ik de hele dag schreeuwen. Oké. Mark Knopfler op 2.

Niall Horan, je hoorde Slow Hands. Slow Hands. 15, 16 oktober in de Ziggo Dome, deze artiest. Slow Hands. Niall Horan dus. En over horen gesproken, Marcel van Maurik stuurt... Bedankt, Paul. Ik heb ook last van dat horenprobleem... wat jij net beschrijft, dat tinnitus. Dus ja, als je erop let, dan hebben heel veel mensen het eigenlijk. Als je jezelf concentreert en denkt... heb je een piep in mijn oren, ja, dan heb je hem. Dus misschien is het beste advies, probeer het maar gewoon niet. Hou lekker de radio aan, dan heb je wat geluid... en dan valt het helemaal...

Marvin Gaye hoorde je en Tammy Terrell. Ain't No Mountain High Enough. NPO Radio 2 ook nog Melle en Filine daarvoor. Als je net zegt, wat een goede plaat. Zou de nieuwe topsong moeten worden? Nou, dat vind ik helemaal geen gek idee. Morgen dan hoor je het bij Corné, die gaat het bekendmaken. Net over die piepjes gehad. Er zijn ook liedjes waar je fluitjes in hoort. Is je dat wel eens opgevallen?

0: echt losging erin. Guns N' Roses en Paradise City. Dus 2:30. En op de weg is het een en ander aan de hand, Tim.
1: Jazeker, ja, helaas wel. Er staat in totaal maar 30 kilometer file, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. 4 kilometer, bijna 10 minuten door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan een autobrand op de A2, moet ik eigenlijk zeggen een vrachtwagen. Vanuit het zuiden richting Eindhoven is de weg dicht bij Weert. Je kunt dus omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Waarschijnlijk duurt dit nog tot het begin van de avond vanwege herstelwerkzaamheden. En dan een bergingswerk in de Drechttunnel, de A16 richting Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 5 kilometer en 30 minuten.
0: Dankjewel, Tim. En hier is Juri van de NOS.
2: Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden in Leipzig was volgeladen met explosieve munitie voor het Oekraïense leger. Dat meldde Duitse media. De drone met explosieven werd net op tijd ontdekt. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Volgens de BBC werden de afgelopen 8 jaar bijna 280 klachten ingediend. In de regio Amsterdam is afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd elke keer levensreddend materiaal meegenomen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. En in Spanje en Frankrijk zijn stranden dicht omdat veel mensen zijn gestoken door kwallen. Het gaat om zogenoemde Portugese oorlogsschepen. Dat zijn een kwalachtig beestje waarvan de tentakels tientallen meters lang kunnen worden. Als je wordt geraakt, dan leidt het tot hevige pijn. Natuurdocumentairemaker David Attenborough had het nog zo gezegd.
3: Each is armed with many thousands of stinging cells. A single tentacle could kill a fish, or in rare cases, a human.
2: Ja, die kwallen hadden een gastrolletje in Blue Planet 2 van de BBC.
0: Die muziek ook.
2: Ja, volgens mij is dat van Dexter. Maar wat een stem, inderdaad. Hè? David Attenborough.
0: Ik wil er gewoon nog één keer naar luisteren, omdat die man zo'n mooie stem heeft.
2: Dat is goed.
3: Each is armed with many thousands of stinging cells. A single tentacle could kill a fish, or in rare cases, a human.
2: Hij heeft ook wel eens iets over jou ingesproken, toch?
3: We observe the elusive DJ Paul Rabarin. At first light, the curly-haired man approaches the microphone with remarkable confidence. His natural mating call consists of cheerful sounds and questionable jokes.
0: Nu weet ik dat jij het gemaakt hebt, questionable jokes.
2: Hij heeft er een hekel aan, hè, als mensen met AI zijn stem namaken.
0: Ja,
2: dit komt uit een documentaire.
0: Wow.
2: Het weer dan. Zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Morgen meer zon en vanaf zaterdag weer hogere temperaturen.
0: Ja, klinkt ook goed, hoor. Dat was inderdaad een van mijn dubieuze grappen. Leuk, Juri. Heel goed.

0: Radio 2.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: precies weer. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in Nederland eigenlijk.
1: Ja, want ik hoorde dat in Oostenrijk de records sneuvelen qua hitte. Hoe warm is het bij jou?
0: Ja, voor vandaag weet ik het niet. Maar ik denk dat we rond de 30, 35 graden zitten over het algemeen.
1: Ja,
0: ja, maar ja, we hebben airco en we gaan erop uit. We zoeken de koelte op, dus dat werkt allemaal prima.
1: Ja, nee, heel goed. Ja, ik lach erom. Ik doe het zou hetzelfde doen. Maar het is meer, je gaat naar een warme bestelling om de airco aan te zetten. Dat is natuurlijk eigenlijk... Maar ja, goed. Manon, lekker op vakantie. Ja. We gaan even terug naar jouw jeugd. Waar ging je toen heen op vakantie, toen je tiener was?
0: Toen zaten wij ook in Oostenrijk. Toen zaten wij in Tirol.
1: Mooi.
0: Voornamelijk. Ja.
1: Heel mooi. Manon, wanneer ben je geboren?
0: 13 juli 1998.
1: We komen uit op 13 juli 2000.

0: autist is. En die vond het nummer geweldig.
1: Oh, wat mooi. Nou, dan zou het een mooi cadeau zijn voor haar. Maar,
0: op zich, ja.
1: Oordeel zelf over de rest, precies. 3. Bro, en takata.
0: 2. Oh jeetje, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb.
1: Ja, die hoor je ook nooit meer. Feel the love, Rudy Mantle.
2: 1.
0: Yes! Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima. Hoorde ik nou een yes ook bij jou eruit komen?
0: Ja, weet je, ik was echt echt compleet geobsedeerd met dat nummer toen. En ik wilde dat singeltje daarvan. Ja. Ik heb hem nooit gehaald, maar oh. En elke keer als ik hem hoor, dan ga ik gewoon weer terug naar die tijd. Dat was, oh, wat een geweldig, ja.
1: Zullen we maar doen dan gewoon?
0: Ja, Gustavo Lima, ja, kom maar door.
1: Balada, en geniet nog, Manon, van je vakantie in Oostenrijk.
0: Dankjewel, Paul.

0: got real fears, waiting to be faced, but I'm still here.
1: Speed of light. Still here.
0: Still here.
1: Chef Special op Radio 2. En ook nog daarvoor een liedje wat heel populair was bij vele luisteraars. Het was de keuze van Manon. Janine zegt, heerlijk nummer. Die ballada was de openingsdans op onze bruiloft. En Won zegt, ja, fantastisch. Dank jullie wel allemaal. Ik kon echt met moeite maar Manon, haar naam gewoon uitspreken. Dat hebben de jongens van de jeugdvertegenwoordiger goed verpest voor altijd. Heb je ook een naamplaat? Een plaat waar jouw naam in voorkomt? Misschien een leuke om die aan te vragen via de NPO Luister-app. Hoeft er niet echt in te zitten. Maar als je hem er gewoon in hoort, is het natuurlijk ook al prima. Maar in principe is elk liedje van harte welkom via die NPO Luister-app. Dus vraag hem aan. Misschien wel met jouw naam. Straks hoor je de 10-minute takeover. Dit is Fats & Small.

0: NPO Radio 2.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
9: Wat is dit heftig.
8: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
10: Waar zijn we beland? Ik draai door.
8: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
11: Welkom bij de
12: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: anders doet.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Je luistert naar NPO Radio 2. Het is 1 minuut na 3 uur. Het laatste nieuws van de NOS. Dat krijg je natuurlijk van Juri Stubenitski.
4: Goedemiddag Paul. Het dodental van de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen naar ongeveer 100, zegt de bestuurder van het stukje Spanje in Marokko. Vorige week staken vele tienduizenden mensen zonder toestemming de grens over in de hoop naar de Europese Unie te mogen. Volgens de bestuurder zijn de meeste van hen weer teruggekeerd, maar zijn er 3.000 tot 5.000 achtergebleven in Ceuta. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag weer iets opgeleid. Het gaat volgens de brandweer om een klein stuk land.
5: Ja, inderdaad is er weer op een stuk grond een nieuwe vuurhaard ontstaan. Die is opgeleid. Daar zijn we snel op ingezet met heel veel voertuigen, want we willen daar natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk water op hebben. En dat is gelukt. Dus we zijn op dit moment weer aan het nablussen.
4: Er geldt ook een nieuwe noodverordening en dat betekent dat er voorlopig geen mensen het gebied in mogen. Twee voetbalsters van het Iraanse nationale elftal hebben de Australische nationaliteit gekregen. Die hadden ze aangevraagd nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Daarvoor werden ze in Iran gezien als verraders. Australië bood een humanitair visum aan. De vrouwen voetballen ook in Australië, zegt correspondent Meike Weijers.
6: Ja, ze trainen sinds een paar maanden mee met de vrouwenploeg van de club Brisbane Roar in Brisbane dus. Ze zijn volgens mij geen vast onderdeel van het team, maar er is toen wel gezegd door een woordvoerder van de club dat ze altijd welkom zijn.
4: En Joël Veldman speelt komend seizoen bij het gedegradeerde West Ham United. De 34-jarige verdediger was transfervrij en heeft in Londen getekend voor 1 seizoen. Veldman komt over van Brighton en Hove Albion, dat hem 6 jaar geleden overnam van Ajax. Het weer zonnig, alleen in het noorden kans op een buitje bij een graad of 22. Morgen meer zon en maximaal 26 graden.
7: Er zijn nog geen tekenen van regen onderweg.
4: Nou, niet echt. Hier en daar een paar druppeltjes, maar dat stelt weinig voor.
7: Kun je geen bosbrand mee blussen, dus eigenlijk. Nee. Dat is gelukkig al gebeurd. Tim, nieuws van de weg met jou.
8: Zeker weten, op de A2 richting Eindhoven is te doen vandaag. Bij Weert is de weg dicht en dat komt door een vrachtwagenbrand. Door herstelwerkzaamheden, het asfalt moet onder andere helemaal schoongemaakt en gerepareerd worden, heb je daar flink wat vertraging. Het duurt nog tot begin van de avond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
7: Als ik zeg Twilight Zone, denk je dan aan Two Unlimited of Golden Earring?
9: Golden Earring.
7: Dat dacht ik echt niet. Jij denkt echt aan... Denk je niet aan Two Unlimited?
9: Ik ben een oude ziel.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: is deze. Je hoort hem overal in Europa. Edge of Desire. Jonas Blue hoorde je op NPO Radio 2. Is weer eens wat anders dan wat hij vroeger maakte, Jonas Blue. Weet je waar hij mee doorbrak, 10 jaar geleden? Met dit. Dat is een hele leuke remake van Fast Car. En ook Twilight Zone, natuurlijk van de Earring daarvoor nog. Jij was ook onderweg, Gerard, toen je jouw liedje hoorde wat je aanvraagt vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: Niet met een fast car, hè?
1: Niet met een fast car, met een vrachtwagen.
0: Ja, maar waar was je?
1: Ik zat in Engeland toen.
0: En dat nummer?
1: Dat was Bohemian Like Me van de Dandy Warhols.
0: Het is toch Bohemian Like You eigenlijk?
1: Of like you, nou, dat kan wel, ja.
0: Maar, of is het, je hebt er wel iets mee, toch? Het is zoals jij.
1: Ja, ik vond het wel een leuk liedje. Dus, ja.
0: Iets met je achternaam?
1: Iets met mijn achternaam, ja.
0: Want hoe heet jij?
1: Gerard van Bohemen.
0: Bohemian like. Nou ja, jij mag zeggen me.
1: Ja, me dan.
0: Ja, precies.

0: White Wedding hoorde je van Billy Idol. Een luisteraar die niet per se ook Billy heet, maar wel William. En daar had hij dan handig over nagedacht, deze William. Hij zegt namelijk de echte naam van Billy Idol is William Michael Albert Broad. Daar steek je nog wat van op. En handig, want het ging vandaag over naamplaatjes in de 10 Minute Takeover. Maar het klapstuk heb ik voor het einde bewaard, Eileen.
1: Hey.
0: Dat ben jij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want die naamplaat van jou is toch wel heel bijzonder.
1: En vind je?
0: Nou, meer dat ik hem er nog nooit in gehoord had.
1: Ja, je moet er misschien een klein beetje fantasie voor hebben.
0: Ja. Hoe ontstond dit bij jou?
1: Kijk, je hebt natuurlijk een hele bekende naamplaat van mij. Komon Eileen, die kennen de meesten wel. En die vind ik ook wel leuk. Maar toen ik deze ooit een keer in een club hoorde, toen hoorde ik ineens, als je deze meezingt, dan kan je er ook mijn naam van maken.
0: Wat, hoe klinkt die dan? Hoe gaat het refrein ook alweer?
1: Poeh. Kijk, de eerste zin, die weet ik niet uit mijn hoofd, maar uiteindelijk komt het neer op Saman Eileenon.
0: Eileenon. Heel goed. Nou, Eileen, hij draait voor je. Major Lazer.

Not Over You hoorde je van Gavin DeGraw. Dus NPO Radio 2, nieuws, weer en verkeer komt eraan. Na Dochters. Nee, niet die van Marco. Nee, deze is van Pearl Jam.

0: Pearl Jam en Daughter. Het is Radio 2.
1: 3:01. Op de weg staat het op een paar plekken stil, Tim. Waar?
2: Ja, zeker, helaas. Bijvoorbeeld op de A2 in Maastricht-Eindhoven bij Weert staat een vrachtwagen in brand. De weg is helemaal dicht en je moet omrijden. Kan via Venlo over de A73 en de A67. Duurt nog tot begin van de avond. Dan nog de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten.
1: Dan is hier ook Juri met het nieuws.
3: De natuurbrand bij Venray was vandaag weer even opgeleid, maar dat is niet meer het geval. Het ging om een klein stuk grond. In dat gebied is de brandweer nog steeds druk bezig met nablussen. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt ook een natuurbrand. Hoe groot die is, is nog niet duidelijk. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. 1,5 jaar geleden reed hij in op een vakbondsdemonstratie en kwamen 2 mensen om het leven. Gegevens van mensen die onlangs iets hebben besteld bij bol.com en de Bijenkorf worden op het dark web te koop aangeboden. Gegevens zijn buitgemaakt bij een logistiek bedrijf. Hoeveel data het is, is niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om namen, adressen, telefoonnummers en wat er is besteld.
4: Dat zal bij mij nooit gebeuren. Ik bestel nooit iets online.
3: Nee. Door de droogte vallen er geregeld takken van bomen. In Delft is een grote tak op een rij geparkeerde auto's beland. 3 wagens hebben daardoor schade.
4: Omdat die boom doodgaat door de...
3: Nou ja, hij is heel droog, dus die takken zijn niet zo sterk meer.
4: Ik heb in mijn tuin een boom van, ik denk wel 15 meter hoog staan. En die heeft deze zomer ook niet overleefd. Hij is gewoon helemaal dood.
3: Oh, echt?
4: Het groeit niks meer aan en zo.
3: Kan hij niet op je huis vallen?
4: Nou, ik zit al te meten. Maar ik weet niet meer hoe je dat precies moet meten, hoe hoog een boom ook weer is. Maar hij is echt zo groot dat hij, als hij verkeerd valt, wel in ieder geval mijn tuin verwoest. Ja. Mm. En hij staat bij de buren in de tuin.
3: Het is eigenlijk de boom van je buren?
4: Ja.
3: Oh, dit is een rijdende rechter. Ik hoor hem al aankomen, hoor.
4: Ik zat al te denken, hoe los ik het op? Maar ik denk dat ik dat doe.
3: Ja, ik zou gewoon meteen naar de rechter
4: gaan.
3: Het weer dan. Zonnig, alleen in het noorden kans op een bui bij een graad of 22. Morgen zonnig en maximaal 26 graden.
4: Oh, ik zie dit helemaal voor me. Straks nog een hele moeilijke vraag en ook een hele leuke plaat.

0: Give a little bit. Ik ga wat weggeven, inderdaad.
1: Een waterfles.
2: De moeilijkste vraag.
0: En nou meldde ik laatst dat die vaatwasser bestendig is. Dat is hij tot op zekere hoogte, want bij mij thuis ging dat gewoon goed. Maar ik kreeg ook een berichtje van een luisteraar die hem ontvangen had en inmiddels gewoon een doorzichtige fles heeft. Het logo is er helemaal af door de vaatwasser. Ja, ik weet niet of je tegen al die power taps met rode stippen en harde programma's kan. Dus pas een beetje op. Pas een beetje op met die waterfles. Als je hem weet te winnen natuurlijk. De moeilijkste vraag van vandaag gaat over dit liedje.
3: Some friends or you'll be lonely once I was 7 years old.
0: 7 years van Lucas Graham. De vraag is, hoe oud is die aan het? Of je tegen al die power taps met rode stippen en harde programma's kan. Dus pas een beetje op. Pas een beetje op met die waterfles. Als je hem weet te winnen natuurlijk. De moeilijkste vraag van vandaag gaat over dit liedje.
3: Some friends or you'll be lonely once I was 7 years old.
0: 7 years van Lucas Graham. De vraag is, hoe oud is die aan het einde van het nummer?

0: vragen vandaag aan Ruud de Soleil. Wordt weer knallen straks. Hele zonnige uitzending bij Ruud. De Miami Sound Machine met Gloria Estefan. Conga! Come on, shake your body, baby, do that conga.
1: De moeilijkste vraag.
0: Moeilijkste vraag van vandaag, die stel ik vandaag aan Lisa. Hey Lisa. Ben je er nog, Lisa? Ik heb geen Lisa meer aan de lijn. Ja, ik heb wel een Lisa aan de lijn, maar ze hoort mij niet, denk ik. Of ze heeft misschien... Heb je op dat knopje gedrukt dat je microfoon het niet meer doet, Lisa? Kijk er eens naar. Druk er eens op. Nou. Lisa van 13, die heeft het opgegeven. We hebben het niet aan de lijn, hè? Nee, nou, dan ga ik het zelf maar zeggen. Maar Lisa had het in de app wel goed gegeven. Het antwoord. Nou, tenzij ze nu nog even opneemt. Dat zou mooi zijn, natuurlijk.
2: Hoi.
0: Hey, Lisa.
2: Hallo.
0: Hallo. Dat goede antwoord, weet je dat nog?
2: 60.
0: Ja, joh. En dat is helemaal goed. Nou, ik durf bijna niet nog een vraag aan je te stellen, want straks gaat het weer mis. Maar Lisa, je bent 13.
2: Ja.
0: Ik dacht nog even een makkelijk vraagje voor jou. Er was een enorme rage afgelopen jaar. Dan had je het getal 7 en dan moet je dan wat voorzetten en dan heb je de rage eigenlijk.
2: 6.
0: Ja, natuurlijk, want dan kom je op...
2: 6-7.
0: Kan dat nog eigenlijk, of is het...
2: Eigenlijk kan het niet, maar ik doe het soms nog.
0: Oh, toch wel. Nee, het is eerlijk dat je dat toegeeft. Van harte gefeliciteerd. Je hebt mijn waterfles gewonnen.
2: Dankjewel.
0: En vind je het ook leuk? Ja, heel goed. Vind je het leuk om het liedje ook nog te horen?
2: Ja.
0: Ja, toch. Oké. Nou, mooie dag nog. En geniet van Lucas Graham.
2: Dankjewel.

0: Er zit zo'n diaprojector in dit liedje.
1: Once I was 7 years old.
0: Sommige mensen denken, wat is een diaprojector? Nou, vraag dat maar aan je ouders dan. Maar het is wel mooi bij deze plaat. 7 years, Lucas Graham. Zometeen veel plezier.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: En zo is het exact 4 uur tijd voor het nieuws. Het NPO Radio 2 en Nationaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri. Goedemiddag.
8: En Ruud, goedemiddag. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zegt minister Karremans. De waterstanden leiden tot problemen voor vrachtschepen, maar ook voor tuinders en boeren. Maar die krijgen dus geen financiële steun, zegt de minister.
9: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
8: Hij kijkt vandaag zelf naar de lage waterstanden. De minister voer mee met een boot op de Nederrijn. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Hij werd vorig jaar op de westelijke Jordaan-oever doodgeschoten. De dood van de activist maakte veel los in Israël en daarbuiten. Hij had achter de schermen meegewerkt aan de documentaire No Other Land, die vorig jaar een Oscar won. De politie heeft een jongen van 16 en 3 mannen opgepakt. Die worden verdacht van bedreiging van burgemeester De Pla van Breda. In maart hing er een spandoek aan een café met daarop De Pla dood, omdat NAC-supporters hem verantwoordelijk hielden voor het afblazen van een feestje in een kroeg. De politie is de 4 op het spoor gekomen na de arrestatie van andere NAC-aanhangers. Op een van hun telefoons werden de 4 herkend. En ze zijn wel wat gewend in Amsterdam qua omleidingen vanwege werkzaamheden, maar in een deel van het centrum is het nu wel heel chaotisch, met een weerwar aan gele strepen op de weg, extra verkeersborden en een brug die maar in 1 richting mag worden gebruikt.
10: Please get on that side. That's for people walking.
11: Ik ben laatst bijna, was ik op mijn fiets en was ik hier aan het afslaan en toen ben ik bijna door een taxi zeg maar overreden. Dus dat was, ja, het is gewoon gevaarlijk.
12: Als mensen zich aan de borden zouden houden, zou het heel veilig zijn. Maar omdat mensen gewoon niet naar de borden kijken.
13: Ja, navigatie zegt dat ik hier mag rijden, dus dan rij ik hier. Dus ja.
8: De gemeente Amsterdam geeft toe dat de situatie niet overzichtelijk is, maar wijst vooral naar Amsterdammers op de fiets die zich weinig van de omleidingen aantrekken. Het weer, zon, wat wolken, maximaal 25 graden vandaag. Morgen meer zon, opnieuw 25 graden en de dagen daarna wat warmer.
7: Juri, merci, tot zo weer. Met name bij Tim Schaap, Tim. Lekker druk.
14: Jazeker, het wordt drukker en drukker, Ruud. Dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Weert is een ongeluk gebeurd. Daar vloog een vrachtwagen in brand. Eerder vanmiddag al, maar ja, het asfalt is beschadigd. Moet worden gerepareerd. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt nog tot 7 uur vanavond. Dan werkzaamheden in de Wijkertunnel, de A9. Die is dicht. Daarom rijden mensen om over de A22 vanuit Beverwijk. Ongeveer 3 kilometer en 25. 25 minuten. En tenslotte nog een korte file op de A28, Amersfoort-Utrecht, voor Utrecht zelf. 5 minuten dus, kapotte auto is de oorzaak en de rechter rijstrook is dicht.
15: Tim, dankjewel, tot zo weer.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Hoer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Ze hebben hier allemaal. Ze liggen hier allemaal natuurlijk. Gijs in de aanslag met de telefoon. Ik heb alle platen hier, dus volgens mij kunnen we beginnen, hè?
1: We kunnen zeker beginnen.
2: We gaan beginnen.
0: Twee uur lang is het Ruud de Soleil, dames en heren. Als je verzoeken hebt, heel makkelijk.
1: Pak hem erbij, de NPO Luister-app. Sandra vraagt de eerste aan van vandaag.
0: Sandra. Wat gezellig. Dit is Franse Gal en Ella.

0: Franse Gal en Ella Ella, die was voor Sandra.
1: Ruud du Soleil.
0: Vraag twee uur lang Ruud du Soleil, want namens mezelf kan ik spreken, maar volgens mij ook namens jou, Gijs. We missen de reis naar het zuiden, het afzakken naar de Côte d'Azur. We missen de zomermuziek, we missen de camper. We missen de Nederlanders in hun tentje, in hun camper, in hun caravan. We missen een beetje de temperaturen, want vandaag is het toch iets minder warm dan gisteren. Het is vandaag gewoon 26 graden, gewoon koud.
2: Ja, ik kan het zeggen. Brrr.
0: En de dag ervoor was het gewoon nog ouderwets 32 graden in, buiten, zeg maar.
2: Ja, absoluut.
0: In de studio hier 28 graden. Daarom Ruud du Soleil XL tot 6 uur.
2: We kunnen volgens mij wel weer zeggen dat de reis weer mooier is gebleken dan de bestemming, Ruud.
0: Mooi.
3: Mooi, ja? Dat is poëzie.
0: Ja,
3: dat is mooi voor op een tegel.
2: Nou ja, Ruud du Soleil XL, dat wil zeggen, al jouw zomerse muziek is welkom. Jouw zomerverhalen, jouw zomerplaten, en die hoor je allemaal tussen nu en 6 uur. Je kan een appje sturen naar de NPO Luister app. Birgit liet bijvoorbeeld al weten, tijdens Frans Gal zojuist, de radio even knetterhard gezet. De buren zijn toch met vakantie. Toch. Hoop ik, stuurt Birgit.
0: Heel goed. Ook blikken we een beetje terug op de Ruud du Soleil van het jaar 2026. De uitzendingen. En in die platen kun je trouwens allemaal terugvinden op www.nporadio2. NPO
4: Radio 2.
5: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: was voor Jannie. Vorige week hebben we nog het origineel hiervan moeten draaien voor iemand die...
1: Weet je dat nog? Oh, wie was dat ook alweer?
0: Jeetje, dat was van Desiree? Nee?
1: Nee.
0: Nee, dat is Voyage.
1: Mylène van Mer.
0: Ja.
1: Dag. Zeg je dat zo? Van Mer?
0: Ja, Mylène van Mer.
1: Oh, wat goed.
0: Wat,
1: goed.
0: Wat een actief geheugen.
1: Wat snel gegoogeld, zul jij eigenlijk.
0: Maar jij kan tien vingers blind googlen.
1: Dat is waar. Ik vind het altijd mooi als ik wat type, dan kijk jij met open mond altijd.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb Judith opgezocht. Zij zit op Kreta. Luistert gewoon naar NPO Radio 2 en heeft een verzoek onze kant op gestuurd.
0: Judith, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met wie ben je?
2: Ik ben met mijn gezin op Kreta.
0: Wat gezellig. En is het lekker?
2: Heerlijk. Lekker hier.
0: Niet te warm?
2: Nee. Okay. Heerlijke wind. Nee, niet te warm.
0: Oké. Okay. En wat ga je vanavond eten? Is dat Suzuki, souvlaki?
2: Ja, daar variëren wij wel een beetje tussen, ja. En lamskoteletjes erbij.
0: Hoe komt het eigenlijk dat die gerechten van de Grieken Japans klinken? Als ik een souvlaki Suzuki, dan denk ik meer aan een auto dan aan een Grieks gerecht.
2: Nee, ik vind meer altijd als een Griekse dans klinken.
0: Oh ja, dat ook, ja. Waar je achter ze voor op je kop danst.
2: Precies.
0: Zeg, heb je een tent, vouwwagen, hotel, camper, caravan, sleurhut?
2: Hotel.
0: Oh. En is het
2: heel licht in.
0: Is het all in, dan heb je allemaal een halsband?
2: Nee, daar zijn we niet zo van. Nee.
0: En welke plaats zou je willen horen?
2: Belinda Carlo, Circle in the Sand.
1: Oh, die heb jij vorige week ook gedraaid.
2: Ja.
0: Dat is echt een jaren 80 helden in deze vrouw.
2: Ja, echt ultieme zomergevoel.
0: Ja, en zij is een beetje zo'n vergeten groente van de jaren 80, hè?
2: Precies. Bracht weer allemaal herinneringen terug.
1: Komt hij bij jou op dan, Judith, nu omdat wij hem vorige week gedraaid hebben?
2: Ja, want ik had hem heel lang niet gehoord. Ik dacht beter, oh ja, die hadden we ook nog.
0: Zie je wel, Gijs, dat het af en toe helpt.
1: Het werkt dus echt.
0: Ja, het werkt echt.
1: Het wordt gewoon uitgezonden.
0: Gewoon uit het laadje. Ga je zelf aankondigen, Judith.
2: Geniet van Circle in the Sand van Belinda.

0: zeggen, ik heb altijd problemen gehad met deze plaat.
1: Hoezo?
0: Zal ik je uitleggen? Luister. Wie zingt de plaat?
1: Michel Tello.
0: Ja, en wie zingt er mee? 25.000 jonge meisjes. En hij krijgt ervoor betaald en ze hebben niets gekregen.
1: Sterker nog, ze hebben ervoor moeten betalen, denk ik.
0: Ja, en zij waren de reden dat het een enorme hit is geworden.
1: Dus. Eigenlijk wel waar,
0: ja. I say you to Twiggo. Eigenlijk, als je het heel snel zegt, dan lijkt het iets. Anders lijkt het alsof ik achter ze voren praat. Michel Tello en I say you to Twiggo. Aangevraagd door Dick.
1: En er komt een audio-app binnen van Anthony. Heb ik voor je klaargezet.
2: Nou, ik zou best wel eens Makwala Idea willen horen van Pino Danjo. Daar heb ik wel hele goede...

0: Wat een klap was het in de jaren 80. Pino Danjo en My Quale Idea voor Antoni.
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond in het noorden enkele buien. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen maximaal 22 graden met wolken en zon. En in het weekend zonnig en warm.
0: Daar zit Tim Schaap. Hoeveel heb je? Nou, ik zie 66 kilometer. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Gewoon aan de haak. Ik heb er 4 op een rijtje gezet. Allereerst A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Grote problemen bij Weert, Ruud. Daar is de weg helemaal dicht door bergingswerk na een vrachtwagenbrand. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt nog tot het begin van de avond. Verder drukt op de A5 door werkzaamheden. Richting Amsterdam vanuit Hoofddorp vielen vanaf knooppunt Raasdorp totdat je de A10 op kunt. 5 kilometer, 20 minuten. Dan even naar het oosten van het land, de A12. Eerst richting Duitsland. Vielen voor de grenscontrole. 10 minuten vanaf Zevenaar. En de andere kant op, dus vanuit Duitsland. Nu ook vielen richting Utrecht. Tussen Duiven en Arnhem-Noord. 6 kilometer, 10 minuten. Vermoedelijk staat daar een auto met pech.
0: Tim, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Muzikant Tony Scott is overleden. Heeft zijn familie zojuist bekendgemaakt. Hij had MS en het ging de laatste tijd al erg slecht met hem. Tony Scott heette eigenlijk Peter van den Bos. Had in de jaren 90 hits als Love Let Love, The Chief en Get Into It.

0: in het buitenland had hij hier echt veel succes mee. Zijn familie zegt dat Tony Scott voor veel mensen een artiest was, een pionier, een inspiratiebron. En zijn enorme liefde voor muziek zal voor altijd voortleven in de harten van iedereen die hem kende. Tony Scott is maar 54 jaar geworden.
1: Ja, maar ook echt wel bepalend voor het geluid van de jaren 90. Hè?
0: Ik vind het heel erg jammer dat hij er niet meer is.
1: Wat de Chief,

0: serieus, eens in de drie weken staat hij nog bij mij aan. Deze. Dus wat een held. En wat jong heen gegaan. En wat een kutziekte dat de MS is. Gadverdamme. Nou,
1: gelukkig hebben we zijn muziek nog.
0: Ja.
1: Ander nieuws, een manager van de publieke omroep is voorlopig geschorst omdat hij een dickpic zou hebben verstuurd in een appgroep met collega's van NPO 3FM. Het gaat om Menno de Boer, die tot voor kort zendermanager was bij 3FM en tegenwoordig contentmanager bij de NPO. Eerder was hij DJ bij 538. In Dongen, in Brabant, is een waterleiding gesprongen en staat een weg onder water. Het water stroomt nu langzaam naar een sloot. De leiding wordt afgesloten voor herstel en daardoor zitten enkele huizen zonder water. En een foutje vanochtend op de antiekmarkt op een plein in Leeuwarden. De fonteinen sprongen opeens aan, waardoor de kraampjes nat werden, zegt een van de standhouders bij Omroep Leeuwarden.
2: Afgelopen morgen was het hier een drama.
3: Ja, wat dan?
2: Die dingen die begonnen te draaien. Zo hoog het water.
3: Nee.
2: Ja, en wel een uur lang. Dus de hele tent was nat.
1: De markt stond even onder water en na een tijdje werden de fonteinen weer uitgezet. Voor zover bekend is er geen waterschade.
0: De hele tent was nat. Ja, dat is natuurlijk heel naar ook.
1: Ja, dat is zonde.
0: Jordi, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: We moeten door, want...
1: De Rue du Soleil wacht op niemand.
4: NPO Radio 2.
0: Rue du Soleil. Ja, en die wacht op niemand. Nu met Alvaro Soler.

0: Soler. Zeg de Alvaro.
1: Nou, in het plat Haags klinkt dat zo.
0: Alvaro Soler. Is het eigenlijk Alvaro of Alvaro?
1: Ik zou zeggen Alvaro. Alvaro Soler.
0: Alvaro Soler.
1: Of zijn ouders het zo bedoeld hebben, dat weet ik niet.
0: Nee. Alvaro Soler uit het jaar 2022, Solo Paradis, werd aangevraagd door Roeland.
1: En Jeffrey meldde zich via de NPO Luister-app. Daar kun je tussen nu en 6 uur je favoriete zomerplaat aanvragen. En hij stuurde een audio-app.
2: Een lekker zomersplaatje voor Ruud de Soleil. Wes met Alané.

0: mij binnen in de radiostudio. En die zei, ja, dit wordt een enorme hit. Is al een hit in het buitenland. En moet je gewoon draaien. Is al nummer 1 in Spanje en Italië.
1: Oh.
0: Dus ik ging die plaat draaien. Dat was natuurlijk, als je dat niet kent. Ja, dat was natuurlijk
1: een rare plaat.
0: Weet je, een gekke plaat.
1: Ja.
0: En toen kwam de toenmalige baas binnenstormen. Die zei, nog één keer zo met die gekke muziek. En je dondert maar op.
1: Echt waar? Wie was die baas toen?
0: En Bart van Leeuwen en Erik de Zwart.
1: Oei.
0: En 3 weken later was het een top 10 hit.
1: En hebben ze er ooit nog iets over gezegd na die?
0: Nee, dat waren ze vergeten. Geen actief geheugen.
1: Ja, uiteraard. Raar beroep is dat eigenlijk, een platenpromotor.
0: Ja, dat is een heel leuk, ook een heel leuk beroep.
1: Ja? Ja. Als het lukt.
0: Als het lukt,
1: is het een hele leuke baan.
0: We zijn bezig met Ruud de Soleil XXL, of XL wat je wil, of L, wat je, of M.
1: Ja,
0: ik weet van hoe lang je luistert. We missen het zo, en daarom dacht ik, laten we even teruggaan naar vorige week. Toen we in de buscamper zaten. Is het een bus of een camper, of een stadsbus, of een camper, of een studio op wielen?
1: En de combinatie buscamper, dan zit je sowieso goed.
0: Buscamper.
1: Een buscamp. Of camperbus.
0: Ja, camper. Ja, goed. We zijn door Frankrijk heen gereden. En ja, dat is altijd leuk, want er komen mooie verhalen tegen. Je hebt platen bij je. En je zakt af naar de zon.
1: We hebben ook echt op heel veel verschillende plekken gestaan. Parkeerplaatsen, campings. We zijn bij een wijnboerderij of een château zijn we geweest. De meest gekke plekken hebben we aangedaan.
0: Maar ook, Gijs, weet je nog dat we die donderdag bij een parfumhuis zijn geweest?
1: Zeker. Sterker nog, we hebben een paar van die testers gekregen. Ik heb dat vandaag opgespoot. Gewoon om een beetje om in de sfeer te blijven. Ik heb een Gallimard luchtje heb ik.
0: Ja. Je moet er even iets bij zeggen, want je hebt daar Vraconard, Molinaar en Gallinard.
1: Oh, ja.
0: Dus 3 van die modehuizen die leveren zeg maar geurtjes aan heel veel grote huizen en aan bekende merken.
1: Ja.
0: En dan, zij vinden zeg maar die luchten uit.
1: Precies.
0: Dat komt uit die omgeving. Ja, heel veel lavendel en dat soort dingen.
1: We kwamen daar 's ochtends aanrijden rond 5:30 en we stappen uit die bus en we roken al een soort van parfumlucht gewoon daar buiten hangen. Ja.
0: Goed, een terugblik. We staan bij Gallimard. Dat is zeg maar het centrum van de lekkerste luchtjes van de wereld.
1: Ja.
0: En jij staat hier gewoon lachend in olie eitjes te bakken.
1: Ja, want er is geen supermarkt of winkeltje. En ik dacht, ik neem de skottelbrui mee van huis, zodat ik hier vanochtend een eitje voor jou kan bakken.
0: Oké, en dat kon niet wachten tot 9:00, begrijp ik.
1: Maar ik heb honger.
0: Oh, dit was het moment, ik weet het weer. Gijs kun je wel uit Enter halen. Maar enter niet uit Gijs.
1: Nee.
0: Een ander moment was...
1: Ja, dan kun jij mij belachelijk maken, Ruud, met dat ik de eitjes sta te pakken. Maar vorige week woensdag stonden we bij een château in een mooie wijnstreek. En daar werd jouw auto gecheckt door de ANWB. En zij vroegen toen dit aan jou.
2: En heb je reservewiel bij je?
0: Nee.
3: Geen reservewiel.
1: Nee, meneer.
2: Oh, zo ga je toch niet op stap. En je bandenspanning heb je wel gecontroleerd?
0: Nee, meneer.
3: Nee, meneer. Hij moet zich excuseren.
2: Nou ja, dat zien we ook al hier.
3: Een lekke band. Ruud, je linkerachterband is, lek. Zacht. Wat nu?
2: Ja, slecht voorbereid op reis gegaan, dat kunnen we wel zeggen.
1: Was jij slecht voorbereid op reis gegaan?
0: Dat was een Duitse auto.
1: Met een Duitse plaat. Maar wat wel grappig was, want jij zei op een gegeven moment, jij zat ook met 1 brandende vraag voor die man.
0: Ja, wat mij het meest bezighoudt, is ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
3: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
2: Omdat de auto nog open stond.
3: Haha, zo goed voorbereid op reis. Maar...
0: Ja, dat past wel een beetje bij mij.
1: Ja, dat ging toch allemaal... Nou, uiteindelijk ging het allemaal heel goed. En dan allemaal heel heids de eindstreep bereikt.
0: Ja. Dit was overigens de themazong van Ruud de Soleil, editie 2026, de hele week. Dat was namelijk de nieuwe Novastar. De single heet Today, Yesterday. Je hoort hem op NPO Radio.

0: Marina van Overstar, Today, Yesterday. Dit is Ruud de Soleil XL. Om het Ruud de Soleil gevoel van vorige week nog een beetje vast te houden. Het wordt overigens komende week nog steeds mooi weer.
1: Het blijft mooi weer.
0: Dus ja. Misschien dat hij her en der nog een beetje terugkomt.
1: Oh, lekker zeg. Ja, het gevoel wordt goed vastgehouden in de NPO Luisterapp. Onder andere door Liesbeth. Ze kwam met een verzoekje, dus ik heb haar teruggebeld.
0: Liesbeth, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Wat houd je bezig vandaag?
2: Nou, ik zit vandaag eigenlijk heel rustig op een stoel met mijn voet in het gips.
0: De hele dag?
2: De hele dag. En ik ben bang zelfs nog wel een paar weken.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Nou, ik heb 2 weken geleden de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. En die heb ik ook helemaal netjes uitgelopen. Maar de dag voordat we zouden gaan starten, ben ik omver gelopen. En daar heb ik mijn enkel bij geblesseerd. En ik wist toen eigenlijk nog niet precies hoe erg het was. Dus ik ben getaped, ik heb gekoeld, ik heb pijnstillers geslikt. En ja, de Nijmeegse Vierdaagse geeft je sowieso een shot adrenaline. Dus om een lang verhaal kort te maken, ik heb hem gewoon volledig uitgelopen.
0: Wacht even, je hebt jezelf eruit gelopen?
2: Ik heb met pijn in mijn enkel heb ik de Vierdaagse uitgelopen, alle 4 dagen.
0: Maar even voor mij, je had al dus een blessure en toen ben je 200 kilometer gaan lopen.
2: Nou, in mijn geval was het 130 kilometer, want gezien mijn leeftijd mag ik iets minder. Maar het blijft toch een aardig aantal kilometertjes. Ja, dat klopt.
0: En nu?
2: Maar ja, nogmaals, ik wist toen natuurlijk niet,
0: wat ik nu weet.
2: Een klein breukje in die enkel zat, die weliswaar netjes op zijn plek stond. Maar daar zit dus nu wel gips omheen. Maar
1: ik denk dat er weinig mensen kunnen zeggen dat ze de hele Vierdaagse met een gebroken enkel hebben gelopen, Liesbeth.
2: Ja, dat vermoeden begin ik nu ook een beetje te krijgen.
0: Maar eigenlijk moet je 2 kruisjes krijgen.
2: Ja, vind ik wel, hè.
0: Ja. Zeg, welke plaat ga ik voor je draaien en vooral met welke reden?
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk vorige week heerlijk zitten luisteren naar Ruud de Soleil, want dat had ik echt wel even heel hard nodig. En ik word toch helemaal vrolijk van zomermuziek. Dus mij schoot al snel te binnen een heerlijke oude hit van vroeger van Michel Fugain. C'est une belle histoire. Nou, misschien heb ik die nu wel gegeven.
0: Ja, nou zeker. Wat een verhaal. Succes en met je poot omhoog.
2: Heel erg bedankt. En jij met het programma.
0: Dag, fijne avond, hè.

0: Michel Fugain. Eigenlijk wordt zijn band altijd vergeten, want zijn band heette Le Big Bazaar. Dus het is eigenlijk Michel Fugain en Le Big Bazaar en Une Belle Histoire. Ik heb weer een audio-appje.
1: Ja, Ruud. Buena Vista Social Club met Chan Chan. En snel een beetje aan Skin Hanks krijgen.
0: Ik wil gewoon niks meer dan een jukebox. Hè. Dat zou
2: dat is, ja, een gratis jukebox.
0: En snel een beetje. Nou, zo snel is hij ook. Hij is al op de radio. Chan Chan, voor jou.

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. En zo is het 4 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
12: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet gaat bedrijven niet compenseren vanwege de lage waterstanden, zegt minister Karremans. Het lage water leidt tot problemen voor boeren, tuinders en vrachtschepen. Maar volgens verslaggever Noeska van der Meijden wil Karremans pas compenseren als er sprake is van een ramp.
13: Bijvoorbeeld zoals we dat in Limburg hebben bij die overstromingen. Ja, dat is nu nog niet het geval. En deels is dit dus ook ondernemingsrisico. Maar, zegt hij, het kabinet en alle lokale waterschappen zetten zich wel maximaal in om het water zo goed mogelijk te verdelen, ja, en de schade zoveel mogelijk te beperken.
12: Een man van 55 uit Stadskanaal moet 3 jaar de gevangenis in voor het verkrachten van een meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had de man tienduizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit, waarvan hij een deel zelf had gemaakt. De man paste op kinderen die in de buurt woonden. Justitie had een hogere celstraf geëist, maar volgens de rechter zijn niet alle aanklachten bewezen. Verslagen reacties in Callantsoog, waar eergisteren het lichaam van een Britse vrouw aanspoelde. Samen met een vrouw uit Gelderland probeerden ze een kind uit zee te redden, maar beide vrouwen overleefden dat niet.
14: Verschrikkelijk. Ja, het zal je maar overkomen. Toch?
15: Dat hakt er natuurlijk wel in. En, nou, niet alleen bij de mensen aan de kust, maar dus de reddingen moeten verrichten. Hè. De mensen van de strandbrigade.
16: Heel triest en heel eng. Ja, de zee is eng eigenlijk.
12: Het kind en nog een ander persoon konden wel door de reddingsdiensten uit het water worden gehaald. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. En een droom is uitgekomen voor de Britse Betty van 97. Ze wilde heel graag stunt vliegen en dat is nu gelukt. Ze ging de lucht in, staand op een vliegtuigje. Betty zegt dat ze dit graag wil doen, anders wordt het leven zo saai.
4: I just get bored at life otherwise. When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
12: Met haar stunt is Betty de oudste vrouw ter wereld op een vliegtuig. Het weer, vanavond in het noorden misschien een buitje. Verder droog en een graad of 14. Morgen vrij zonnig en gemiddeld 23 graden.
11: Juri, dankjewel, tot zo weer. Nederland staat 97 kilometer file. Tim Schaap weet waar.
17: Jazeker, onder andere de A5, Ruud, richting Amsterdam vanuit Hoofddorp. File voor de A10, 4 kilometer, 20 minuten. Ook 2 kilometer op de A12, Arnhem-Duitse grens voor die grenscontroles. Een kwartiertje alles bij elkaar opgeteeld. De A28 dan, Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht zelf. 4 kilometer, 20 minuten. En tenslotte nog het grootste probleem, de A2, Maastricht-Eindhoven. Bij Weert is de weg helemaal dicht nadat er vanmiddag een vrachtwagen in brand stond. Duurt nog tot het begin van de avond. Momenteel kun je het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67.
11: Tim Schaap van de ANWB, dankjewel. Ster.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
18: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
19: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
20: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
18: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
20: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
18: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
21: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
22: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
21: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
23: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
25: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
26: NPO Radio 2.

0: duidelijkheid, Summer Jam 2003. Dat is ook een hele oude Summer Jam, maar dat is hem dus niet. Uur nummer 2 van Ruud de Soleil XL. Tot 6 uur blik ik terug met je en draai ik vooral veel zomerplaten om het gevoel van de zomer zo lang mogelijk vast te houden.
1: Die Underdog Project van zojuist werd aangevraagd door Jan Willem. Dat deed hij via de NPO Luister-app. En dat is überhaupt de plek waar je moet zijn om een zomerplaat aan te vragen. En dat mag in tekst, maar ook in de vorm van een audio-appje. En dat is wel leuk, want Marlies stuurde er zo een.
2: Goedemiddag, Ruud en Gijs. Ik weet nog wel een leuke kraker voor Ruud du Soleil. Soleil, Soleil van Middle of the Road.
0: Oh, die heb ik eergisteren gedraaid en gisteren ook nog.
1: Soleil,
0: luister maar.
1: Oh.

0: omdat we heimwee hebben naar Rutteslei vorige week. Wat een week.
1: Het was wel echt een week.
0: Wat een week.
1: Wie nu een week heeft,
0: om een bruggetje te slaan,
1: is Agnes.
0: Agnes, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Waarom heb jij een week?
2: Ik heb een hele goede week omdat ik in Normandië zit.
0: Oh, wat lekker. En ben je op vakantie? Ja. Of is dat een moedje? Of?
2: Nee. We zijn op vakantie. Onder het genot van Rutteslei.
0: Wat gezellig. Zeg, en wat ben jij een kampeerder? Of zit jij in een hotel, hostel, motel, holiday inn?
2: Nou, we zitten wel op een camping, maar dan wel iets luxer. In een chaletje.
0: Oh, oké. Zou jij ook zeg maar zo'n camping overwegen?
2: Jazeker.
0: Ja? Ik hoor het altijd. Maar wat is nou eigenlijk de definitie van een klemping? Is dat een kleurentelevisie en een douche?
2: Voor mij is een klemping dat de tent er al staat en dat je gewoon stromend water hebt en een toilet. Dat vind ik al klemping.
1: En bedoel jij dan een privé toilet, Agnes?
2: Ja, een toilet in de eigen tent.
0: Toilet in de chalet. Lekker. Ja. Oh. Ook een privé, zo'n wc-ding dan?
2: Ja.
1: Maar zo'n huisje bedoel je dan? Zo'n apart wc-gebouw?
2: Ja, nee, we zitten nu in een huisje inderdaad. En hebben we gewoon alles. En een douche en een wc.
0: Oh, wat een luxe.
2: Ja. Ja.
0: Zeg, jij wil een plaat horen in het kader van Rutteslei. Dus ik ga er vanuit, ik doe even mijn ogen dicht en ik hoor iets Frans.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een aanvraag van mijn kinderen.
0: Ja.
2: En dat is inderdaad Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Ja, die hebben we ook in Frankrijk gehoord. Door onze eigen speakers weliswaar. Ja. Maar gehoord in Frankrijk is een hit in Frankrijk.
1: En de camping deed gewoon mee.
0: Ja, precies. Ik ga hem draaien voor jou.
2: Hey, super, dankjewel.
0: Ga je hem zelf aankondigen, want ik schaam me kapot.
2: Oké, ja, nou, ik ook een beetje. Maar hier is Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Oh, lekker. Veel plezier in Normandië.

0: Ruud de Soleil XXL of XL, wat je wil. Twee uur lang zomermuziek. Omdat we, omdat ik heimwee heb naar vorige week naar Ruud de Soleil. Afzakken naar de Côte d'Azur. Rutger van Barneveld. En zoele zomernacht, oftewel ik wil de zon zien zakken in de zee. Hier is Kid Rock met All Summer Long.
1: Well, hey. Ruud de Soleil, c'est la bande son de votre été. NPO Radio 2, de nummer 1.

0: gang van alles is. Ik ken deze plaat dus door mijn collega Jeroen van Inkel. En volgens mij zei Jeroen altijd op de radio Desirel en Voyage Voyage. Maar ze wordt ook Desireless genoemd. En dat maakt het toch ingewikkeld.
1: Desireless of... Wat zei je nou? Desirel.
0: Desirel. Desirel. Op zijn Frans en Desireless op zijn Engels.
1: En Desireless klinkt... vind ik ook negatief, alsof er geen desire is. Desireless.
0: Maar als het woord het zelfs in het Frans, dan is het, maakt het toch geen donder uit?
1: Dat zit wat in, alleen dat komt...
0: Niet... Op! Heb je het weerbericht?
1: Vanavond in het noorden enkele bui. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen maximaal 22 graden, wolken en zon. Het weekend zonnig en warm.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. In Nederland staat 138 kilometer file en Tim Schaap weet waar.
2: Ja, zeker. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort en Barneveld. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A2 richting Eindhoven is nog altijd een van de spotlightpakkers vandaag. Bij Gratum is die weg helemaal dicht, tot aan Weert. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Toen vloog daar een vrachtwagen in brand. Nu tot het begin van de avond dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en A67. Ten slotte nog een bermbrand bij Den Haag... bij knooppunt Prins Klausplein op de A12. Vanuit Utrecht. Een file vanaf Zoetermeer, 8 kilometer en 40 minuten. Omrijden kan ook, kies dan de N11 en vervolgens de A4.
0: Daar waren ze.
2: Ja hoor,
0: Tim,
2: zeker.
0: Dankjewel, tot zo weer. Ingewikkelde dag ineens. Ik dacht een leuke uitzending te maken. Ruud de Soleil met alle zomerplaten. Tony Scott, rapper uit de jaren 90, nu ook maar. Vandaag overleden. En nog meer nieuws, Juri?
3: Ja, verdrietig nieuws over zangeres Journey Kaagman. Haar familie heeft bekendgemaakt dat ze is overleden. Ze was zangeres van de band Earth and Fire... en natuurlijk ook jurylid van Idols. In de jaren 70 scoorde ze hits met nummers als... Storm and Thunder, Memories en deze Weekend.

0: stonden ze ook mee in de top 2000. Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en was 79.
1: Emily de Wild heeft laten weten dat ze zometeen om 6 uur ermee opent in haar programma.
0: Mooi. Ja, en ja, je zei het al, rapper Tony Scott is dus ook overleden. Hij heette eigenlijk Peter van der Bos en had in de jaren 90 hits met Love Let Love, Get Into It, Gangsta Boogie. Het was een mix van house en hip-hop. Tony Scott zei destijds in een tv-programma dat hij altijd bezig was met muziek.
2: Ja, ik ben altijd bezig in mijn hoofd met teksten maken of dingen bedenken in de muziek. Ik kan zelf geen instrumenten bespelen. Ik heb op muziekscholen gezeten. Maar dan probeer ik dingen, bepaalde dingen te analyseren in mijn hoofd. Dus ik ben er wel altijd mee bezig.
0: Tony Scott had MS en is 54 jaar geworden. Ander nieuws, een huisarts uit Roon bij Rotterdam die gisteren onmiddellijk moest stoppen met werken heeft al jaren een alcoholverslaving, blijkt uit rechtbankstukken. Ze was zeker 2 keer onder invloed aan het werk. In de huisartspraktijk zijn 4 keer bijna lege wijnflessen en een blik bier gevonden. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. De Europese Bond eiste garanties dat zulke plannen in de toekomst niet opnieuw zouden opduiken. En aan die voorwaarden is niet voldaan, zegt de UEFA.
1: Juri,
0: ja.
1: Mag ik jou ontzettend bedanken.
0: Graag gedaan.
1: En fijn weekend.
0: Ja, dankjewel.
1: Wij
0: ja.
1: Gaan door. NPO Radio 2.
3: Mathia Bazar mag ook hoor met 10 cent hoog leggen.
1: Ja, kom eraan, jongen. Hey.

0: lekker met aanvragen.
1: Mattia Bazaar mag ook hoor met 10 cent hoog leggen.
0: Gert. Dit was niet Gert, dit was Peggy Goo. En it goes like na na na.
1: Mattia Bazaar mag ook hoor met 10 cent hoog leggen.
2: Wel sympathiek dat jij het dan ook wel voor ze gaat draaien.
0: Ja, dat doe ik wel. Ik ben een week op een camping geweest. Ik weet hoe ik afvalbelast kan maken. maakt mij niet meer uit, hoor. We zijn onderweg. Zometeen splitsing, wind en zee. Is Mattia Bazaar.

0: Je luistert naar Ruud de Soleil XL. Vorige week reden wij dwars door Frankrijk met een camperbus. Buscamper, studiowielen, of hoe je het ook wil noemen. We begonnen met een spectaculair optreden van onze vriend Joost Zwegers, Novastar, in Pigny. En eindigen op het strand van Saint-Égule. En dat is dan bij Saint-Maxime.
1: Bij Fréjus in de buurt.
0: Bij Fréjus, ja, dat is eigenlijk bij Fréjus. Ik dacht, laten we nu even teruggaan in de tijd. Gijs, kun jij die woensdagochtend nog herinneren dat je bij wijnboer Daan en Luc was het?
1: Zeker. Ja, daar waren wij vorig jaar te gast, echt bij hun op het château.
0: En jij ging proeven.
1: Ja, en ik vind dat fijn, want het was het tweede jaar op rij, dus het is een soort van traditie nu. Dus ik ga ervan uit dat ik dat volgend
0: jaar... En jij bent natuurlijk dol op tradities. Want je kunt Gijs uit Endra halen.
1: En het er niet uit Gijs. Nee,
2: dan
3: ga
1: ik dat andere glas...
0: Helemaal uit het dak van...
3: Slobber de slobber, ja, gaat hij weer die Gijs, hoor. Hij proeft ook niet, hij kijkt niet, hij drinkt meteen, hè.
0: Niet een atje, gek.
2: Ja, deze is qua smaak iets minder sterk, heb ik het idee.
4: Ja, minder ontwikkeld.
2: Minder ontwikkeld, exact.
4: Ja, die heeft wat minder... Ik vind
2: iets minder expressief, eigenlijk, ja.
0: Oeh, jij bent heerlijk hoe ze jou hebben ingefluisterd.
4: Gelaagd aan de wijn.
1: Maar dit was dus een hele bijzondere wijn, was
0: je
1: dit.
0: Je kunt dit terugzien op Ed Ruud de Wild Instagram. De grap van alles is, ik heb het echt 200 keer terug zitten kijken... dat ik jou dat hoor zeggen, ja, een... wat zei je nou? Een,
1: dat is iets minder expressieve wijn, was Ruud. Ja.
0: En die wijnboer is dat echt naar je te kijken, wauw.
1: Ja, en laten we niet vergeten dat dit 19:30 was.
0: Ja, maar dat maakt jou niet uit.
1: En dat hebben ze ons natuurlijk...
0: Maar was het nou de laatste van woensdag of de eerste van donderdag?
1: Dit was...
0: dat glas.
1: Nee, dit was dan de laatste van dinsdag. Want het was ook woensdag.
0: Oh ja, precies.
1: Ja, hoe zat er? Oh ja. Nou ja, en op de camping kwamen we Nienke tegen. Nienke was net een paar uur 18. Vizienne van den Assem die ging langs om dat te vieren.
0: Lekker programma zijn wij met al die drank.
3: Ja, proost op je verjaardag.
5: Dankjewel.
3: Smaak, laat hem smaken.
0: Heerlijk.
3: Hartstikke idee. Nou, wat een moment weer dit.
0: Wie was dit?
5: Hij is goed te doen, ja. Ja.
0: Hij is goed te doen.
5: Had kouder gemaakt.
0: Hij is goed
5: maar,
0: te doen. Wie is eigenlijk goed te doen?
1: Ja, ik denk dat ze dat lauwe biertje bedoelde.
0: Oh, niet in persoon.
1: Okay. Ik heb een audio-appje van Christian voor je klaargezet.
6: Goedemiddag, deze middag. Omdat het zomer is op dit moment... lijkt me het ook een mooi moment om eens aan de zomervakantie te gaan denken. En dan denk ik altijd aan splitsing, wind en zeilen. Dan begint het pas echt.
0: Nou, ik heb hem net al stiekem aangekondigd... want ik zag hem al binnenkomen in dit audio-appje. En wat een plaat. Het is nooit officieel een hit geweest... Maar als je mensen vraagt, hey, wind en zeilen, dan zeggen ze, oh ja.
1: Het is eigenlijk nu een hit.
0: Ja, die ken ik niet.
1: Die ken ik niet.
0: Maar wij wel. CPO Radio 2 met Ruud de Soleil. Nou, ik heb hem net al stiekem aangekondigd, want ik zag hem al binnenkomen in dit audio-appje. En wat een plaat. Het is nooit officieel een hit geweest. Maar als je mensen vraagt, hey, wind en zeilen, dan zeggen ze, oh ja.
1: Het is eigenlijk nu een hit.
0: Ja, die ken ik niet.
1: Die ken ik niet.
0: Maar wij wel. CPO Radio 2 met Ruud de Soleil.

0: Wat een zomerhit. More Than You Know van Axwell en Ingrosso. Twee derde van de Swedish House Mafia. Eén derde was nog een beetje boos. En dat is later weer bijgelegd. En toen
1: hadden
0: ging ze...
1: ruzie?
0: Nou, niet heel erg uitgesproken, maar er was beef.
1: En toen dachten de twee, we gaan een monsterhit maken met z'n tweeën.
0: Nee, en toen zijn ze weer gaan toeren. En toen zijn ze weer plannen gaan smeden. En ineens, de rest is inmiddels geschiedenis.
1: Hoe is het met jouw Swedish House Mafia avond?
0: Ja, dat is vanavond.
1: Dat is waar, ja. Het is donderdag.
0: Elke donderdag doe ik dat. Vanavond heb ik...
1: Ook in de zomer? Gaat gewoon
0: nou,
1: door?
0: Het is vanavond wel een dun gezaaid, want alle buren zijn op vakantie.
1: Oh ja. En Bridget is verhuisd.
0: Die is ook verhuisd, dus het is een beetje stil.
1: Ja. Ja.
0: Overigens, More Than You Know was voor Eva.
1: Eva was het, ja. En er is een opvallende tendens in de NPO Luister-app, want Solij wordt nog steeds aangevraagd. Maar die hebben we natuurlijk al gedraaid voor Marlies.
0: Dat is wel een klapper, hoor.
1: Dat kon wel eens wat worden nog.
0: Ja, zo opnieuw uitbrengen. Dat heb je met Stumbling In ook gedaan. Oh, ja. Een remix.
1: Met een beat eronder. En dan
0: beat.
1: Wordt
0: het, ja. Ja, precies.
1: Maar Angela die zegt, misschien leuk om af te sluiten met Michel Sardou.
0: Hoe bedoel je af te sluiten?
1: Nou, dat het de laatste is. Het is
0: maar bijna... helemaal afsluiten, alles.
1: Ja, het is bijna 6 uur. Sorry?
0: Chilling een plaat dit. Dit is Le Lac de Cormorant. En dit is een plaat waar ik 's nachts mee wakker kan worden. En dan loop ik naar de gang, waar daar galmt het lekker. En dan pak ik mijn microfoon, doe ik de deur open en dan zing ik...

0: Michel Sardou met Le Lac de Connemara. Dit was Ruud de Soleil, XXL. Pieter Ebt, wat een heerlijke lijst met platen weer. Ik ben alweer 3 weken thuis aan het werk, maar hou zo een klein beetje vakantie. En Marianne komt, wat een heerlijke muziek deze week. En deze uitzending had de radio aan onderweg naar huis en vond het zoeken lekkere zomerhits. Dat ik nu lekker thuis op de bank zit met Ruud de Soleil op de radio. Zometeen om 6 uur hoor je Emily de Wild met het oorbel ook wat. Met erin uiteraard aandacht. Tenminste, ik zeg uiteraard aandacht. Ik ga ervan uit dat je misschien jij als fan, muziekfan, aandacht gaat besteden.
1: Zeker, aan de immens coole Journey Kaagman, die is overleden, bedoel je? Ja, ja, zeker. Als
0: jij je ogen dicht doet en denkt aan Journey Kaagman, wat zie je dan?
1: Dat blauwe metallic pak.
0: Oh, ja.
1: En dat ze dan zo schaatste. Ze had zo'n schaatsstijl. Soort, ja, het is niet schaatsen, maar zo, zeg maar haar dansstijl.
0: Ja.
1: En ja, legendarische vrouw wel, hè?
0: Ja, niet normaal. Ja. En een leuke vrouw.
1: En een leuke vrouw, lieve vrouw. Goede nummers ook allemaal van Earth and Fire. Dus we openen zo meteen met Weekend.
0: Oh, dat is helemaal. En dan hoef ik ook geen plaat meer te raden. Dan,
1: sorry.
0: Niet. Dus dat scheelt dan. En verder?
1: Verder hebben we, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als jij bijvoorbeeld, Ruud, altijd het licht in de kamer uitdoet waar dan nog mensen zitten.
0: Oh, ja.
1: Omdat jij vindt, ik naar bed, iedereen naar bed.
0: Oh, je kent me. Goed.
1: Dat. En we bellen over een nieuwe tv-serie voor jongeren over mysterieuze verhalen in de kunstwereld.
0: Wat leuk.
1: Heel
0: veel plezier met Emily Claire de Wild. We zijn er maandag weer. Fijn weekend.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Zometeen heel veel aandacht voor Journey Kaagman. Is overleden op 79-jarige leeftijd. Maar eerst de NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
13: Goedenavond, Emily. Ja, Journey Kaagman is dus overleden. Zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Bij veel mensen is ze ook bekend geworden als jurylid van Idols. Daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek. Bijvoorbeeld bij deze auditie.
14: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
15: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
13: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïens vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
16: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
13: Een aanval had kunnen leiden tot een enorme ontploffing, maar de drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in de problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze is in het ziekenhuis overleden. En vanavond mogen Ajax en FC Twente weer aan de bak voor Europees voetbal. FC Twente neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen FC Dutch 1904 uit Slowakije. Commentator Suze van Kleef vertelt dat trainer John van den Brom veel verwacht van de Slowaken.
17: Hij zei, je mag ze nooit onderschatten. Ik geloof niet meer in kleine ploegjes, in Europa niet en in Nederland ook niet. Prima, maar voor Twente is het wel absoluut zaak om te winnen. Ook om de vieze smaak van de uitschakeling in de Europa League, het Europese toernooi een niveautje hoger, weg te spoelen. De ticket voor de Conference League en dus de komende maanden wel Europees voetbal is echt het minimum voor Twente tegen deze Slowaakse tegenstander. Dus.
13: De wedstrijd begint om 8 uur en om diezelfde tijd speelt Ajax thuis tegen het Ierse Shelbourne. Het weer, vanavond in het noordwesten en rond het IJsselmeer een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen vrij zonnig en 21 tot 26 graden.
1: Dankjewel, Juri. Dan de files. Bij de ANWB is Tim Schaap. Hi, Tim.
18: Hey, hallo, goeie avond. Helaas zijn er nog wel een paar bijzonderheden. De grootste drukte ligt gelukkig wel alweer achter ons. Wat nog opvalt is de A2, Maastricht-Eindhoven. Bij Weert is een ongeluk gebeurd vanmiddag. Daarbij vloog een vrachtwagen in brand. De weg is sindsdien helemaal dicht. Nu ook nog omrijden kan via Venlo over de A73 en A67. Verder goed nieuws over de A2 richting Utrecht. Bij Waardenburg is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten vertraging. Die file begint bij knooppunt Empel. En minder goed nieuws over de A12 vanuit Utrecht. Bij Den Haag is een bermbrand bezig bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en meerdere verbindingswegen zijn niet te gebruiken. Vanaf Zoetermeer 7 kilometer en 35 minuten. Omrijden kan over de N11 en de A4.
1: Dankjewel.
19: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel.
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
25: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa.
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3 sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Het

0: 12-jarige leeftijd. Haar heupen hebben heel Nederland eigenlijk leren dansen. En dat blauwe pakje hebben we nog steeds profijt van. In onze muzikale harten zal ze altijd een kamertje hebben. Dus rust zacht, Journey. En heel veel sterkte aan de nabestaanden.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, welkom bij het oor. Hoe zit jij in de wedstrijd vandaag? Gaat het goed? Of ben je vandaag door je campingstoel gezakt? Hou vol, ik ben er voor je. Voor je oren, maar ook voor je wensen trouwens. Want van 31 augustus tot 4 september hoor je hier op NPO Radio 2 wederom de wensweek voor KWF. We vragen aandacht voor KWF en wij vervullen wensen. Dus ken jij iemand die je wil bedanken of misschien wel verrassen? Bijvoorbeeld je zus, omdat ze altijd voor je kookte toen je ziek was. En je weet gewoon dat ze niks liever wil dan in een bed liggen vol met kittens. Of weet jij dat jouw lievelingsverpleegkundige altijd al een brand zou willen blussen? Nou, alles mag, alles kan. Wij kunnen het regelen en wij doen dat niet alleen. Want jij kan ook helpen om die wens te vervullen. Misschien heb je wel een speedboot of een oldtimer. Of ben je kunstenaar, kan je een portret maken van iemand. Alles is welkom. Wil je helpen, ga dan even naar radio2.nl. En wie weet komt deze wens uit tijdens de actieweek. En dan hoor je sowieso nog van ons.

Sienna Spyro en Material Lover. En daarvoor hadden we Elvis in de Junkie XL remix A Little Less Conversation. Ik kwam een mooi bericht tegen op het web vanmiddag. World Wide Web. De dierenasiels die zitten namelijk bomvol met huisdieren op dit moment. Het is natuurlijk zomer, hè, dan dumpen al die verschrikkelijke mensen hun dieren weer in het asiel. En die hebben dus nu dringend een baasje nodig. En je hebt dus de IKEA in Delft. En daar zit een dierenasiel naast. En wat hebben ze nou gedaan? Als je door de showroom loopt daar van IKEA, dan hebben ze dus allemaal foto's. Levensgrote foto's van honden en katten die in dat asiel zitten, hebben ze op karton geplakt. En die staan dan in al die kamertjes, zeg maar. Dus in de keukentjes en in de huiskamertjes van de IKEA. Daar zie je dus dat ze op zoek zijn naar een lief baasje, konijnen ook. Is toch mooi? Ik vond dat zo goed. Ik weet niet of al die dieren nog beschikbaar zijn of in een asiel bij jou in de buurt. Maar ik vond het wel een goed idee. En ik ben dan weer iemand die dierennieuws altijd heel graag aangrijpt om iets van het legendarische album Pet Sounds te draaien van de Beach Boys. Dus ik dacht, daar gaat hij, hè? God only knows. En dat al die pluiskinderen maar een mooi huisje mogen vinden.

treden weer veel op. Cardigans, Love Fool en voor de Beach Boys. God Only Knows, hier in het Orgeloop. Wat goede avond nog steeds. Ik krijg een appje van Leroy die zegt... Hi Emily, ik was vandaag mijn zolder aan het opruimen. Ik vond allemaal oude cd's die ik vroeger helemaal grijs draaide. Waaronder Blink-182. Wil je What's My Age Again draaien? Heerlijk lijkt me dat. Oh, ja, tuurlijk. Ik vind het namelijk zelf ook heel leuk, dit.

0: was van 1993. Dit was een hit. En ik dacht dat ze bedoelde... All That She Wants Is Another Baby. Dat ze non-stop een baby wilde krijgen. Ja, zeg maar, zwanger wilde zijn.
1: Oh.
0: Maar ze bedoelt het in romantische zin, toch?
1: Oh, dat valt schatje.
0: Ja.
1: Oh.
0: Wat denk je, dacht jij een baby?
1: Ja, nou, ik was dus 4 toen dit nummer uitkwam.
0: Oh.
1: Dus nu valt bij mij het kwartje. Ja, ja, nog steeds een baby.
0: Steeds een beetje een baby. Baby van de NOS. Niemand minder dan Yuri Stubenitski. Jij hebt het nieuws.
1: Ja, headlines. Bedroefde reacties op het overlijden van Journey Kaagman, de zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70. Zoals Memories en Weekend. Ook zat ze in de jury van Idols, onder andere met Henk-Jan Smits, die graag met haar samenwerkte.
2: Zij had zulke droge humor en ondertussen tranen met uit te lachen. En zij was snel ook. Je kon met haar ontzettend lachen, ook tussen de audities door. Het was gewoon een vrouw die, laten we vooropstellen, heel ijdel was. Heel warm, een warme persoonlijkheid, maar razendsnel en ad rem.
1: Journey Kaagman leed aan de ziekte van Parkinson en was 79. De brand in de duinen van Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich uit. Er is een NL-alert verstuurd en ook is er een blushelikopter onderweg. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten vanwege een kwallenplaag. In Spanje werden op één dag zeker 120 mensen geprikt in een badplaats. En een eeuwenoude Japanse kastanjeboom in Leiden is aan het afsterven door de droogte. De dikke boom staat in de Hortus Botanicus. Daar vinden ze het heel zonde, maar ze beseffen ook...
3: Wij werken hier met levende planten en we weten ook dat de dood daar ook wel weer bij hoort.
4: Want er is echt niks te doen om de boom alsnog te redden?
3: Nee, je zou kunnen overwegen door deze grond continu nat te houden. Maar dat brengt ook weer risico's met zich mee, zoals schimmelziektes en dergelijke. En eigenlijk gaat dat niet.
1: Ze zeggen het klimaat verandert en de Hortus verandert mij. Het weer in het noorden wat buitjes. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zon en wolken bij 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Dan de files. Bij de ANWB is nog Tim Schaap. Tim, wil het een beetje oplossen?
5: Ja, gelukkig wel. Op de meeste plaatsen tenminste. De A2 is nog steeds dicht. Vanuit Maastricht naar Eindhoven, ter hoogte van Weert, komt door bergingswerk na een ongeluk van eerder vanmiddag. De weg is nu nog helemaal dicht, maar kan elk moment weer worden vrijgegeven. Toch op dit moment dus het advies om te rijden. Kan via Venlo over de A73 en de A67. En verder nog file bij Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Vanaf Zoetermeer tot aan knooppunt Prins Klausplein. 7 kilometer, 20 minuten. Een grote bermbrand daar. En voorlopig is er één rijstrook dicht. Omrijden kan over de N11 en de A4.
0: Dankjewel. In een nieuwe jeugdserie duiken de vrienden Martijn en Finbar in de mysteries uit de kunstwereld. Je hoort zometeen hoe dat precies...

0: Editors en The Rush, nieuwe muziek hier op 2. Ja, wat is de ware identiteit van kunstenaar Banksy? En nog veel meer kunstvragen die natuurlijk leuk zijn om uit te zoeken. Vrienden en regisseurs Finbar Wilbrink en Martijn Blekendaal die onderzoeken dus 5 mysterieuze verhalen uit de kunstwereld in een nieuwe jeugdserie I Am Investigation Art Mysteries. Goedenavond Martijn, hallo.
1: Hi, goedenavond.
0: Vertel, hadden jullie deze mysteries altijd al in je hoofd om te onderzoeken? Of kwam dat later tot jullie?
1: Sommige die kwamen later tot ons, maar sommige, zoals bijvoorbeeld inderdaad van wie is Banksy? Ja, dat zijn van die vragen die volgens mij iedereen zich wel eens stelt.
0: Ja, zeker. Ja. En toen dachten jullie, daar moeten we iets mee.
1: Toen dachten wij, daar kunnen wij achterkomen.
0: Ja. Ja.
1: Sommige dingen beginnen met een beetje zelfoverschatting. Hè?
0: Ja, oké. Want, spoiler, is het gelukt of niet? Of moeten we dat nog zien?
1: Nee, dan moet je. Dat is echt een hele goede reden om te gaan kijken.
0: Ja, precies. Maar goed, dan hebben we het over Banksy. Maar welk mysterie, zonder te spoilen, heeft op jou het meest indruk gemaakt?
1: Nou, ik denk dat. Het zijn eigenlijk twee, maar de eerste is de. Het heeft eigenlijk allebei te maken. En dat is ook een soort van. Bij elke aflevering is het zo, bij elk mysterie, dat we het heel persoonlijk maken. Dus bij het mysterie van zit in het werk van Jean-Michel Basquiat, Amerikaanse schilder die in 1988 is overleden. Op hele jonge leeftijd, 27 was hij. In zijn werk zitten allemaal symbolen waarvan je denkt, wist hij dat hij dood zou gaan? En wij gaan eigenlijk onderzoeken, waarom is hij dood gegaan? En wist hij op een of andere manier. In zijn werk liet hij zien dat hij dat wist. Dat is de vraag die wij ons stellen. Maar het werk van Jean-Michel Basquiat, toen ik daar echt naar ging kijken, daar herkende ik mezelf in. En op een bepaalde manier. Hij was een zwarte kunstenaar in de jaren 80 in een hele witte kunstwereld in Amerika, in New York. En hij was echt een buitenstaander. En als jongetje van 12, 13, dus zeg maar de doelgroep van onze serie. Toen ik zo jong was, voelde ik me ook wel eens een buitenstaander. Ik groeide ook op in een witte wereld en ik was ook een zwart jongetje. En dat herkende ik in zijn werk. En dus bezig zijn met dat mysterie was ook tegelijkertijd bezig zijn met het kind dat ik zelf ooit was geweest.
0: Oh, te gek. En zit dat ook in die aflevering?
1: En dat zit ook inderdaad in die aflevering.
0: Ja. Want het is natuurlijk wel heel erg vet om vanuit een soort mysteriegedachte kunst toegankelijk te maken voor jongeren, lijkt mij.
1: Ja, wij dachten ook, dat is de manier om kunst toch. Mijn kinderen hebben zelf ook zoiets van, oh man, gaan we weer naar een museum. Dus ik weet, en dat zit ook inderdaad in die aflevering.
0: Ja. Want het is natuurlijk wel heel erg vet om vanuit een soort mysteriegedachte kunst toegankelijk te maken voor jongeren, lijkt mij.
1: Ja, wij dachten ook, dat is de manier om kunst toch. Mijn kinderen hebben zelf ook zoiets van, oh man, gaan we weer naar een museum. Dus ik weet, en ik heb dat zelf ook zo ervaren, dat we

0: zien dat ook iets over jezelf vertelt, dan wordt het veel interessanter. En toen dachten we, nou, we moeten gewoon allemaal raadsels gaan onderzoeken. Om het inderdaad voor een jonge doelgroep leuk en spannend te maken.
1: Ja, dat is echt te gek. Ik vind het zo leuk dat jullie dit doen. Sowieso, meer kunst op tv is altijd meer beter. Maar wat hoop je dat kinderen uit die serie meenemen? Je had het net al over Basquiat, hè, dat jij jezelf herkende in zijn werk. Hoop je op zoiets of op iets anders?
0: Ja, ik hoop eigenlijk twee dingen. Ik hoop ten eerste dat kinderen denken van, nou, het is eigenlijk best wel, ik ga op een andere manier naar kunst kijken. Dus als ik weer eens een keertje door mijn ouders meegesleurd word naar het museum of door een docent, dan ga ik niet zuchten en steunen, maar denken, oh, dat zou wel eens interessant kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dat ze ook op een andere manier naar de wereld om hen heen gaan kijken. Want in de tweede aflevering, die gaat over Dada, over een pispot die ooit door Marcel Duchamp in een museum is gezet. Of de vraag is of dat door hem is gedaan. Daar gaat het ook over dat alles kunst kan zijn. Dus ja, dat je ook inderdaad op die manier om je heen gaat kijken van wat is nou eigenlijk kunst. Maar ik hoop ook dat ze op een manier naar kunst gaan kijken dat het als een soort van spiegel. Van wat zegt het nou eigenlijk over mezelf? En de vragen waar ik mee zit als kind, waar ik mee worstel van of ik inderdaad een buitenstaander ben, of ik wel bij de groep hoor, of ik wel ben wie ik zou willen zijn. Hoe anderen naar me kijken. Allemaal dat soort vragen waar iedereen wel eens mee zit. Dat je die kunt beantwoorden door naar kunst te kijken.
1: Ja, te gek. Op al die dingen die al zijn gemaakt voor je en waar andere mensen ook mee worstelden. Ja, echt superleuk. Precies. Ik ben ook heel benieuwd ook of je Banksy gaat ontmaskeren. Maar ook in de rest. I Am Investigation Art Mysteries is vanaf deze zondag om 19:30 avonds te zien bij KRO NCRV in ZapDoc op NPO 3. En te streamen via NPO Start. Te gek, Martijn. Ik ga lekker kijken. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Ik hoop dat iedereen kijkt. Doeg.

0: Asylum, Runaway Train.
1: De after dinner hit.
0: Ben je lekker aan het uitbuiken van je pizza funghi met extra kaas? Kun je vast een rustigere plaat bij gebruiken? Meestal heb ik wat oudere platen bij de after dinner hit. En toen kreeg ik laatst de vraag, je kan ook een keer iets van Taylor Swift draaien uit haar zeer rijke oeuvre. En toen dacht ik, ja, het is augustus, dan doen we lekker august, want er zit een fijn sfeertje in. Dan zeg ik het zelf.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
10: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
11: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
12: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
19: Hoe mijn almachtige God mijn lot liggen in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
20: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
18: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
21: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen moeten.
18: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Pietersen voor. Pietersen leidt het puntenklassement en Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Ismael de Bruin. Goed, files, Tim. Tim gaat files.
3: Het is er nog maar eentje. Ik kan hem uit mijn hoofd. A12 Arnhem-Duitse grens vanwege de grenscontrole. Wel geteld, 5 minuten nu.
1: Dankjewel. Doei. Zometeen gaan we verder met het Orwell ook wat. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar komt eraan. Dus hou je hart vast, maar je radio aan.
22: Ster. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
23: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
24: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
25: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
26: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
27: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
26: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
22: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
28: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: om mee te werken. Steve Miller en Abracadabra.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Zometeen een nieuwe editie van Ik durf het bijna niet te zeggen maar. Want het is donderdag en dat doen we iedere donderdag. Dus heb jij iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar het moet toch echt wel een keer van je hart? Omdat je bijvoorbeeld al je hele leven iedere dinsdag roze sokken draagt en je kan nu gewoon niet meer anders. Of omdat je in de supermarkt elk product op alfabetische volgorde in jouw mandje doet, omdat het gewoon beter werkt voor jouw brein. Of omdat je op de fiets altijd slalomt tussen de strepen in het midden op het fietspad, ook al is het volop in de spits. En zit je iedereen in de weg. Wat moet, dat moet. Het maakt ons niet uit. Geen oordeel, geen mening, geen advies. We luisteren, want dat doet een oor. Mag alles zijn, kan alles zijn. Je mag zelfs van mij een naam verzinnen. Heb ik niet graag, maar het mag. Kun je nagaan. Je bent helemaal vrij, dus wat let je?

0: 3-2-1. En daarvoor hadden we Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Uiteraard geschreven door Chic, oftewel Bernard Edwards en Nau Rodgers. En toen zat ik te denken, Sterre, jij hier aanwezig. Jij hebt natuurlijk in 2019 hebben wij samen, jij en ik, op het podium van Concert at Sea met Nau Rodgers gedanst.
1: Ja,
0: daar was jij ook
1: zeker
0: bij.
1: Zeker, op dat hele grote podium.
0: Dat gigantische podium, dat was heel intimiderend was dat. Het is echt
1: Wel echt geweldige ervaring.
0: Ja, leuk.
1: Zoveel mensen.
0: Ja. En ik heb hem nog onlangs gezien op Royal Park Live. En toen heb ik hem afgekondigd en met hem geknuffeld. Hij kwam naar me toe en toen deed ik een buiging. En toen heeft hij me 3 zoenen gegeven en wilde hij op de foto. Ah. Het is echt heel leuk. Als je wil zien hoe ongemak eruit ziet in het echt, moet je even naar mijn Instagram, @EmilyDeWild. En dan in de laatste post, slide toe, daar zie je het hele gebeuren.
1: Herken hij jou?
0: Nee.
2: Oh. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar
3: ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
0: Wat hij zegt.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Weren't you the girl from Concert at Sea on the stage? Oh, that was you. Oh, that was you. In 2019. Anyway, wat zijn nou dingen die je doet of vindt die je niet per se van de daken zou schreeuwen? Even kijken wie er hangt. Goedenavond.
4: Ja, hallo Emily. Ik spreek met Mariette.
0: Hi Mariette, vertel.
4: Oh. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar voor het slapen gaan, dan kijk ik nog altijd eerst onder mijn bed.
0: Oké. Okay. Hoe oud ben je?
4: 55.
0: Oké. Okay. Maar jij kijkt altijd onder je bed voor het slapen gaan?
4: Ja, onder andere, ja. Ja.
0: Ja?
4: Nou ja, er zijn wel meer dingetjes. Maar, ja, het is gewoon, als het donker wordt, dan word ik een soort van alert of zo.
0: Ja.
4: En ik heb bijvoorbeeld ook dat, met dat warme weer bijvoorbeeld, dan gaat het slaapkamerraam open. En dan zitten we s'avonds televisie te kijken. En dan op een gegeven moment wil ik naar bed. En dan zeg ik altijd tegen mijn man van, wil je even de slaapkamer checken? Want ik ben altijd bang dat er iets of iemand de slaapkamer in is geslopen. Dus dan gaat hij alle kasten na voor mij en onder het bed kijken.
0: Okay, ook alle kasten, oké. Okay, ja.
4: Ja, ja, gewoon omdat ik, anders heb ik geen rust. Dan nee. Durf ik gewoon niet naar de slaapkamer.
0: Want is het ooit gebeurd dat je iemand daar aantrof?
4: Nee, nee. Nee, we hebben wel ooit een inbraak gehad. Maar ik had het voor die tijd ook al.
0: Want hoe lang heb je dit dan?
4: Ja, ik denk al van kind af aan.
0: Kind af aan.
4: Ik kan me niet anders herinneren. En ik heb ook bijvoorbeeld dat ik 's avonds dat ik ook mijn haar niet durfde wassen.
0: Oh.
4: Ja, dat is dan omdat dan zie je niks. En dan ga ik dan liever, zeg maar, douchen doe ik wel. Maar ja. Dan mijn haren wassen, dat doe ik dan 's ochtends.
0: Dat doe je 's ochtends?
4: Als het licht is. Want 's avonds vind ik dat gewoon eng.
0: Ja. Oké, okay, want tijdens het schuimen van de shampoo in je haar, doe jij je ogen dicht? En dat is op het moment, en jou pakken ze niet op deze manier. Of zo?
4: Nee, want het idee dus, hè, dat je ogen open doet en dat er dan ineens iemand staat of zo. Dat...
0: Ja, komt dat door Psycho, de film?
4: Nou, nee, die heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
0: Oké, niet kijken. Niet kijken. Is niks voor jou, Mariette.
4: Nee, ik kijk ook geen enge films.
0: Nee.
4: Nee, doe ik ook niet.
0: Okay.
4: Nee, want dan kan ik gewoon niet, kan ik niet slapen.
0: Kan je niet slapen.
4: Dus dat werkt niet. Nee.
0: Maar goed, met dat bed, hè. Nog even terug naar het bed. Waar ben je dan bang voor? Dat je bij de enkels gegrepen wordt als je er naartoe loopt? Of breng ik jou nou op ideeën? Sorry.
4: Ik ben inderdaad gewoon bang dat er iemand in huis is geslopen of zo.
0: Ja.
4: Die dan onder mijn bed gaat liggen.
0: Oké.
4: Okay. Of... Ja, ik denk zoiets. Want als kind dacht ik dat weer niet. Dat waren het gewoon allerlei enge dingen.
0: Ja.
4: Was ik altijd al alert en bang in het donker. Maar het is een beetje blijven hangen. Weet je, die angst in het donker. En ik weet niet wat dat precies is. Maar
0: het is ook niet dat het ooit is. Het is nooit gebeurd. Er is nooit iemand onder je bed gelegen dat je voor de grap checkt en dat er echt iemand lag.
4: Nee.
0: Dat niet, oké.
4: Okay. Ik ben wel ooit door mijn broers, of meerdere keren door mijn broers, in de kast gestopt. Misschien dat daar ontstaan is.
0: Daar zit hij.
4: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
0: Gemeen.
4: En weet je, dat heb je met oudere broers.
0: maar spring jij dan ook vanaf een meter je bed in met een aanloop, zeg maar? Zodat je dat hele proces van enkel grijpen heb je helemaal niet. Jouw pakken ze niet.
4: Ik vind het wel eng, dat laatste stapje. Ja.
0: Ja.
4: Ja, ik vind dat best eng. Ja, ik ben wel geneigd om te springen.
0: Oké. En heb je ooit gedacht aan bijvoorbeeld een bed, een dicht bed, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? Waar niks onder kan.
4: Boxspring.
0: Ja, een boxspring, zo'n massief ding, zeg maar. Waar niks onder zit, behalve misschien een la. Zo?
4: Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar onze slaapkamer is vrij vochtig, dus dat doen we liever niet. En dat is nu gewoon een normaal bed, zou ik maar zeggen.
0: Okay. Ja, oké. Okay, dus
4: hebt het waar dus van alles onder kan.
0: Ja, waar van alles onder kan, al die inbrekers. Ja. Maar goed, Maria, jij hebt het dus met onder je bed kijken. Je hebt het met dat je niet s'avonds je haar durft te wassen in de zomer. Heb je er ook nog met andere dingen?
4: Ik slaap ook met oordopjes in. Want anders dan hoor ik misschien wel enge geluiden. Misschien ook.
0: Ja.
4: En voor de rest, ik vind het sowieso heel eng om donkere ruimtes te betreden, weet je. Maar ik wil het wel heel graag overwinnen. Dus ik ga wel vaak de angst aan.
0: Dat is echt goed. Ik heb natuurlijk geen oordeel, maar dat is goed. Dat is goed natuurlijk.
4: Maar dat is wel heel stressvol hoor, moet ik zeggen.
0: Want je weet dat het eigenlijk geen reële angst is. Niet echt.
4: Nou, ik vind het gewoon idioot. Weet ik schaam me er ook wel voor.
0: Dan, maar dat hoeft niet. Want je bent sowieso... ik zie al in de appjes nu die binnenkomen via de NPO Luister-app... dat je niet de enige bent die dit heeft. Totaal niet, Mariette.
4: Nee. Dat denk ik ook niet. Maar op je 55ste nog even onder je bed kijken.
0: Ik denk dat je misschien... Je hoeft ook niet boos te zijn natuurlijk op jezelf... Hè, dat je dingen hebt die je niet fijn vindt in het leven. Dat hebben we allemaal.
4: Ja, nee hoor. Dat is, ik zie het maar als een beetje een soort van... rare tik of zo. Maar het is ook gewoon omdat ik dan word ik rustig. En dan kan ik slapen.
0: Precies.
4: Dus het is een routine ook, zeg maar.
0: En lucht het op dat je het kwijt bent?
4: Ja, heel erg. Ja, want mijn man deed die van me, voor de rest niemand.
0: Het zou wel heel gemeen zijn als ik nu vanavond onder jouw bed ga liggen.
4: Eigenlijk ook wel weer heel leuk vinden.
0: Misschien zou je er dan gewoon van af zijn. En dat ik dan met. Weet je, ik heb nog oordoppen. Ik ga je oordoppen sturen. Want we hebben heel veel fijne slaapoordoppen. Dus dan krijg je nieuwe van mij, oké? Okay?
4: Oh, wat lief. Ja, dat is lief.
0: Dankjewel, Mariette.
4: Hey, en weet je?
0: Ja.
4: Oh. Jij draaide vorige week het nummer van Rockwell.
0: Somebody's watching me. Me. Yeah.
4: En toen had ik gelijk zoiets van: oh, ik ga je appen. En daar is dit dus door ontstaan.
0: Oh, vandaar. Het was ik zat te denken nu aan Ghostbusters van... Ghostbusters? Dat is een moeilijk woord. Ray Parker Jr. Of ik kan Rockwell nog een keer voor je draaien. Welke van de twee wil je horen?
4: Oh, ik vind Ghostbusters ook heel erg.
0: Ja, dan doen we die lekker. Ja. En dan blijf even hangen en stuur ik oordoppen naar je op.
4: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, Mariette.
4: Doei.

0: Imagine Dragons. En daarvoor Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Speciaal voor Mariette, die zei, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik kijk altijd onder mijn bed voordat ik ga slapen. En ze wast ook haar haar niet, want dan ziet ze niks, want ze doet dat met haar ogen dicht. Dat doet ze niet in de avond, omdat ze dan bang is dat iemand haar grijpt onder de douche. En ze had nooit Psycho gezien. Dat vond ik wel gek, want dat is dé scène van Psycho.
1: Ja, dit heeft ze gewoon zelf. Die angst is uit haarzelf. Dus
0: die angst is uit haarzelf, zeker weten, ja. Er wordt aardig op gereageerd. Hansie zegt, mijn vrouw kijkt ook altijd onder het bed. Iedere avond. Ze heeft nog een vaste tik. Daarnaast, zoals twee keer met de lamp op de slaapkamer knipperen voordat we gaan slapen. En ze is 54, uitroepteken.
1: Kijk, Mariette, je bent niet alleen. Jeannette zegt, die zegt 50 plus en dan kijken wat er onder je bed ligt. Ik wil liever weten wie erin ligt.
0: Ja, wie erin ligt, ja. Nee, dat is op een gegeven moment. Ja, Rudy zegt, wow, herkenbaar. Ik ben 68, ik doe het ook nog steeds. Dus. En Ankie die zegt, Emily, als kind keek ik ook altijd onder mijn bed voordat ik erin ging. Op enig moment had mijn moeder besloten dat het een goed idee was om mijn zomerkleding op te slaan in onder andere een plastic tas van de kledingwinkel Uncle Sam. Dus toen keek ik recht in het gezicht van een doodenge oude vent. Ik ben er nooit meer overheen gekomen. Uncle Sam, zeg maar, van het leger van Amerika, I want you. Weet je wel, die oude man met die Amerikaanse hoge hoed. Dat is inderdaad wel doodeng als je dat ziet onder je bed.
1: Dat is echt, ik heb het net opgezocht. Dat is echt heel eng.
0: Super eng. Agnes die zegt nog, na een enge film vind ik het ook spannend om naar bed te gaan. Naar je bed rennen als je de lamp hebt uitgedaan. Mensen rennen ook altijd de trap op. Hebben zo, mij pakken ze niet. Maar goed. Ik vond het leuk. We noteren weer deze voor gedaan. En volgende week doen we een nieuwe Ik Durf Het Bijna Niet Te Zeggen. Dank voor alle reacties. En dan heb ik nu voor jullie nieuwe muziek.

Ares heb samen met Danny Vera en voor Lenny Monsou Wrecking Ball. Goeie nieuwe muziek hier op NPO Radio 2. Kan ik iets voor je draaien? Of wil je dat ik iets voor jou draai? Want dat kan ik, in principe. Namelijk deze, bijvoorbeeld. Mr. Mr. Kiri. Maar wil je dat ik iets voor jou draai? Iets waarvan je denkt, dat heb je vast niet in het systeem? Je kan me altijd appen, hè?

0: Cowgirl hier op NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik zei nou net, wat kan ik nog voor je draaien? Heb je iets waarvan je denkt, dit heb je misschien niet in je systeem? Dan ga ik het even opzoeken. Jolanda heeft mij geappt. Hi Jolanda.
2: Hallo Emily.
0: Hallo. Hoe is het? Gaat goed?
2: Ja, gaat goed. Met jou ook?
0: Ja, zeker. Gaat goed.
2: Mooi, mooi.
0: Waar ben jij? Ben je thuis of op vakantie?
2: Ja, thuis. Thuis.
0: En waar is thuis?
2: Heel klein dorpje in de buurt van Rotterdam. Maar dat hoor je misschien wel.
0: Roon.
2: Roon? Klaaswaal.
0: Klaaswaal? Ah, oh, oké. Okay. Daar hebben ze niet... Hebben ze daar glasvezel?
2: Sorry. Nee. Bijna.
0: Mooi. Staat jouw radio aan?
2: Ja, maar wel... Wel ver.
0: Oké, okay. Hoor je bijna niet. Hoor je bijna niks van. Hé, leuk Jolanda. Elbow.
2: Ja.
0: Maar dan niet één die je altijd hoort.
2: Nee, nee. Een keertje op werfte geweest en met wat vrienden. En iedereen had zoiets van, zo, die komt binnen. Dus we draaien hem regelmatig zelf, maar eigenlijk nooit op de radio. Bijna nooit.
0: Bijna nooit. Tot nu.
2: Weather to fly.
0: Ja, we gaan hem doen. Dankjewel.
2: Dank je.
0: Doeg.
2: Hoi.

0: Het is toch wel wat, hè? Als je schatje ineens zegt... I wanna be your sledgehammer, dan denk je, oké. Is het weer donderdag?
1: Sorry.
0: Zometeen Morat. En mij hoor je weer morgenavond trouwens. Want ik doe Klaas van Kruisten. Alles kan op vrijdag. Dus van 10 tot 12 in de avond. Dus ik hoop dat je dan nog even komt luisteren. En vraag even een lekker nummer bij me aan en dat soort dingen. Wat Diesmeer zei.

0: NPO Radio 2.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
6: 8:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, dat zegt verslaggever Simone Tukker.
7: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
6: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
8: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
6: En toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Royce blijft in het geel. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. En dan is er nog een situatie gaande op de snelweg. Robert Vriezer van de ANWB. Goedenavond.
10: Goedenavond, Morad. Ja, er stond een auto met pech op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Die is net weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij, maar er staat nog 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
9: Dankjewel.
10: Alsjeblieft.
11: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert Heijn.
19: Met Morad.
20: Bond.
21: Thursday. The heat has broken. Cooler air moves in tonight, and the sky finally clears. A mild breeze rolling in off the coast. Something restless is stirring underneath that calm, though. A pulse. A beat that doesn't sit still. The kind of noise this city secretly loves. But you're not alone. I'm here. Same time. Same frequency. Let's see where tonight takes us.

0: Summer, je hoorde My Body Isn't Ready. Een hele goede avond, welkom bij een nieuwe met Morad. Hallo?
1: Ja, hallo, hier is Heerle. In Heerle zijn we blij dat we in Heerle wonen. En we stemmen ram altijd af op Morad Radio 2. Omdat we dat de tofste zender van de wereld vinden.
0: Lekker.
1: Mm. En nou genieten van de muziek, ouwe.
0: Ja, dat zou ik maar doen als ik jou was, inderdaad. Want het is donderdag en dan weet je alweer hoe laat het is, hè? Vraag ik altijd aan jou. Hey, op welke muziek heb jij vroeger gedanst in de discotheek? Laat het mij horen. Sorry.

Ja, normaal zeg ik, dat mag echt van alles zijn. Vandaag toch wel echt een bijzondere dag, hè. Ik dacht van, we kunnen het of hebben over Johnny Kaagman, Earth and Fire. En dan moet het een plaatje zijn waarop je zou kunnen dansen. Maar het zou bijvoorbeeld ook een Tony Scott kunnen zijn, hè. Je mag insturen wat je wil. Maar als een van deze twee artiesten binnenkomt, dan heeft dat op zich wel enige voorrang vandaag. Appen, waar heb jij op gedanst in de discotheek? Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.

Out Lights. Nou, soms komen ze wel eens tegen op de weg, toch? Auto's met zo'n bumpersticker, met van die domme tekstjes zoals... als je dit kan lezen, dan rijd je te dichtbij. Nou, het was in de jaren 80 toen Don Henley ook achter zo'n bestickerde auto reed. Hij zag daar zo'n Deadhead-sticker. Deadheads, dat waren toen de fans van de band Grateful Dead. Dat was in de jaren 60. Vaak waren dat best wel, ja, toch wel hippie-types. Die vonden vrijheid dan heel erg belangrijk. Ze hadden niet zoveel met dure dingen, bijvoorbeeld. Maar die bumpersticker die zat dus op een Cadillac. En in die tijd was een Cadillac juist een soort van statussymbool. Een best wel dure auto. Dus Don Henley die zat een beetje te filosoferen over die sticker. En hij dacht toen, ja, die hippies zijn natuurlijk ook gewoon ouder geworden. En die hebben nu ook gewoon succesvolle carrières. Dus logisch dat zo'n typische hippie-sticker op een wat mooiere auto geplakt was. Hoe erg je levensstijl ook verandert, je neemt altijd stukjes uit je oude leven mee, toch? Nou, met die gedachte ging hij de studio in en dit was het liedje dat daaruit voortkwam. The Boys of

0: Het is Disco Donderdag. En dan mag je insturen wat je wil als je er maar op hebt gedanst in de discotheek. Maar Shandira, goedenavond.
1: Hi, Morat.
0: Hi. Je vond het toch wel belangrijk dat wij uiteindelijk toch aandacht gingen besteden aan Tony Scott, hè?
1: Ja, heel erg. Ja, ik vond het zo verdrietig. Maar ja. Ik heb ook op hem gedanst in de discotheek, dus...
0: Ja, nee, het komt goed uit, En het is een legende, hè? Ik bedoel, ik zat even wat interviews door te lezen van deze man. Ja. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk ook niet eens weten dat het een Nederlander is.
1: Nee, joh, internationale allure.
0: Ja, I know. Hij brak natuurlijk internationaal door met The Chief.
1: Ja,
0: maar zijn eerste plaatje wat op de Nederlandse radio gedraaid werd, dat was in 1988. En dat was bij Ferry Maat in de show.
1: Aha,
0: de Soul Show.
1: Een grote legende. Ja,
0: ja. De grap is dat jij volgens mij niet met The Chief aan komt zetten.
1: Nee, wat later.
0: Ja, vertel.
1: Van de CD From the Soul.
0: Ja, want wat heb jij met Tony Scott?
1: Nou, ik heb dus toen de tijd meegemaakt met die opname van die CD, van dat album.
0: Uh-huh. Maar je hebt hem meegemaakt van dichtbij, bedoel je?
1: Ja. En ik ben er een paar keer met hem mee geweest naar die optredens in de discotheken.
0: Maar hoe komt dat dan? Wat is zeg maar het verhaal erachter dat je zo dichtbij was?
1: Nou, mijn toenmalige vriend was de producer, onder andere.
0: Ah.
1: Met
0: een paar
1: mensen. Ja.
0: Oké. Dan begrijp ik hem. Dus je vriend was de producer, inderdaad. Peter van der Bos, a.k.a. Tony Scott, die nam dat op. Jij zat erbij toen die dat opnam in de studio.
1: Ja.
0: Te gek.
1: Ja, prachtige stem ook, hè?
0: Ja, de prachtige stem. En wat je zegt, internationale allure en 54 jaar. Hij had MS. Super jong.
1: Ja.
0: Goed. Laten we hem maar gewoon gaan draaien en eren met de muziek.
1: Heel fijn. Dankjewel, Morat.
0: Alsjeblieft, Shandira. Love, let love.
2: Disco. Disco. Disco. Disco. Donderdag.

0: Robbie Williams, Road to Mandalay. Ja, het is een wonder dat Robbie bij zijn concerten al zijn songteksten nog kan onthouden. Want zijn brein is namelijk niet heel goed in het onthouden van nuttige info. Lullig. Zo woonde hij vroeger in een villa in Los Angeles. Het huisnummer van die villa had 4 cijfers, kon die niet onthouden. En misschien nog wel erger, Robbie Williams heeft moeite met het onthouden van de geboortedata van zijn eigen kinderen. Kwam die achter toen hij met ze naar de opticien ging.
1: I went to the opticians with Teddy and Charlie and the two oldest. And the optician was like, and dates of birth. And I was like, holy shit, I'm coming for the kids and they're gonna find out I don't know. En ik was like, excuse me a second, just got to take a call.
0: Sindsdien heeft hij dus de geboortedata van zijn kinderen gewoon op zijn arm getatoeëerd staan. Nou, hopelijk heeft hij dat niet met zijn pincode. Bestaan pincodes überhaupt nog met al dat code? Ze bestaan nog. Ja, contactloos betalen toch? Zou de mijne niet eens weten, denk ik. Met Morad, met nu de Golden Earring en I Can't

Frans in de NPO luisterapp. Ja, Lola Young tikt die. Dat is zo goed. Radio harder en lekker genieten. Zeer terecht, zeer terecht. De muziek is goed, maar misschien denk je het kan een stukje beter. Ik wil me graag bemoeien met de muziek. Dat kan zometeen, want het apparaat staat alweer klaar achter mij met de ballen van Morad. Ik trek zometeen een balletje. Dat balletje bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Dat zometeen. Let's hear it.

0: En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Apparaat staat aan, blaast alle ballen alle kanten op... totdat er één balletje uitkomt. En dat is dus nu... Even kijken, welke bal heb ik? Balletje 12. Moet ik even het lijstje erbij pakken. 12. Vrijheid. Categorie is dus vrijheid. Plaatjes die terug te linken zijn aan freedom, vrijheid op een bepaalde manier. En waar je zin in hebt, hè? Ik wil hem namelijk zo meteen draaien op NPO Radio 2... Mag je doorsturen via de NPO Luister-app. Vrijheid dus.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: Daar zijn we weer.
10: Carpets White komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpets White.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: CarpetRide.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
15: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
14: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
18: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat
7: maken je lachen.
20: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
21: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
22: Wat is dit heftig.
21: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
21: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. De ballen van Morat.
28: We trokken balletje 12 en die staat voor vrijheid. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Anne heeft het over Marco Borsato. Rogier die zegt, ik ga voor een vergeten.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. Hey, Ans.
1: Hallo.
0: Hallo, even wat achtergrondinformatie over hoe zo'n radioshow gaat. Hè. Voordat ik je aan de telefoon krijg, komt er al in mijn schermpje wat informatie omhoog over jou. Hè, zodat ik zeg maar, dat gesprek een beetje aan kan vliegen.
1: Ja.
0: Nou ja, we zijn nu bij de ballen van Morat. Hè. We trokken balletje 12, gaat over vrijheid. En dan staat er bij je naam, Ans houdt nogal van zweven. Ze zweeft zo lekker.
1: Oh, ja, met dit nummer.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat je lekker door de...
1: Nee, ik moet er niet aan denken.
0: Nee, maar...
1: Ga je uit?
0: Het kan toch? Het kan toch dat je van een festivaletje houdt en dat je gewoon lekker zo'n zwevend vlindertje bent die dan...
1: Nee, ik dacht paragliden of zoiets.
0: Oh, nee, ik dacht meer aan festivals. Maar inderdaad, zweven kun je op verschillende manieren interpreteren. Maar we gaan dus zweven op de muziek, begrijp ik.
1: Heel graag, ja.
0: Oké, het moet gaan over vrijheid. Wat mag ik instarten, Ans?
1: Ultra Naté met Free.
0: Yeah. Oh, wat lekker. Ultra Naté met Free. Terwijl, dit komt uit de jaren 90.
1: Ja, dus rond de eeuwwisseling zo'n beetje. Ja, toch?
0: Klopt. Maar dat had, ja, zoiets, het wordt ondertussen opgezocht. Maar had je dit op een cd'tje staan? Of?
1: Nee, ik ben een keer ergens geweest. Mm-hmm. Ook inderdaad iets spiritueels. En daar begon iedereen vreselijk te dansen hierop.
0: Ja.
1: En dus op een hele vrije manier.
0: Oh, wat lekker. 1997, trouwens.
1: Oh, 97.
0: 1997,
1: oh, ja.
0: Trouwens, oké. Okay. Ja. We gaan met je meezweven, Ans.
1: Dat vind ik fijn.
0: Fijne avond.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Doeg.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

jaartje geduld. Of tenminste, dat zegt de Italiaanse media. Je hoorde Maneskin met The Loneliest. De band die heeft al jaren geen muziek meer uitgebracht. Bijna alle leden die hebben inmiddels een soort van solo-carrière gestart. Zo hoorde je zanger Demiano David de afgelopen tijd toch best wel vaak voorbij komen op NPO Radio 2. Maar Italiaanse media die zegt nu dat Maneskin een terugkeer maakt in februari komend jaar. Dat vindt de belangrijkste muziekwedstrijd van Italië plaats. Dat heet het Sanremo Festival. En daar zou Maneskin dan hun comeback moeten maken om vervolgens ook weer te gaan toeren. We wachten het af, we wachten het af. Over een comeback gesproken, come back and stay. Nu, dit is Paul Young.

0: Lian Lahavas, What You Don't Know. Hele fijne muziek voor op je zomeravond op deze donderdag. Het is 9:30 geweest, tijd voor een battle.
1: Oh, that's most wanted.
0: Elke avond weer die twee platen die ik voor je meeneem, die op een bepaalde manier een connectie hebben met elkaar.

Edge of 17. Wel een leuk verhaal. De titel van het liedje ontstond toen Stevie met de vrouw van Tom Petty stond te praten. Ze hadden een heel dik Amerikaans accent en sprak de woorden Edge of 17 uit als Edge of 17. Weet je wel, echt zo overdreven Amerikaans. Tom Petty die had zelf ook een belangrijke rol op het album in dit duet.

Stop Dragging My Heart Around. Maar welke van deze twee Stevie Nicks platen wil jij het liefst horen nu op Radio 2? Dat kan je me laten weten via de NPO Luister-app. Als je naar NPO Radio 2 gaat en daar op dit bericht klikt. Hè, je ziet daar berichtjes staan. Staat er automatisch een poll in je scherm klaar. Hoef je alleen nog maar even te klikken op welke van de twee je wil horen. Ja. Edge of 17. Stop Dragging My Heart Around. Dat zijn de twee opties. Temper City is onderweg, self-aware. Nu, you can't always get what you want. Wauw.

Aware. Ze zijn op streamingdiensten echt een van de meest beluisterde bands van dit moment. En dat is best wel indrukwekkend, want ze hebben nog maar één liedje uitgebracht. Dat was dus degene die je net hoorde. Zometeen de uitslag van Morad's Most Wanted. Vandaag nemen twee liedjes van het eerste soloalbum van Stevie Nicks tegen elkaar op. Aan de ene kant Edge of 17. Maar je kunt ook kiezen voor het duet met Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around. Ik kijk even naar de tussenstand van de poll, zonder dat ik je vertel welke stand bij welke plaat hoort. 71% tegenover 29%. Je kan nog heel even stemmen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Ga naar bericht. En de poll verschijnt automatisch in je beeldscherm. Onderweg.

mooi, hè? Misschien wel de mooiste stem van de eeuw. Even kijken. We hebben nog minder dan 7 minuten te gaan.

schrijft... Hoi, zou je alsjeblieft Edge of 17 van Stevie Nicks willen draaien? Ik ben vanavond bezig met het uitzoeken van oude verhuisdozen. En tussen alle papieren vond ik ineens een vergeelde concertkaart... van mijn allereerste festival. Ik was op het moment eigenlijk helemaal vergeten. Maar zodra ik die kaart zag, hoorde ik dit nummer weer in mijn hoofd. Grappig hoe muziek herinneringen kan bewaren waarvan je niet eens wist dat je ze nog had. Zij stemt dus op The Edge. Maar de uitslag is uiteindelijk geworden 31% voor Stop Dragging My Heart Around. En als grote winnaar 69%.

0: Edge op 17. Stevie Nicks als Moore als Most Wanted trekt dus met 69% van de stemmen. Ladies and gentlemen, ja, ik kijk even naar de overkant van de studio en dan zie ik hem gewoon alweer staan. Oh my god! De sterren staan op één lijn. De speakers beginnen spontaan te trillen door de triomfantelijke fanfare. Het muzikale orakel is teruggekeerd. Maak plaats voor de allesbeslissende finale oordeel van The Man of the Final Hour.
1: Alright! Finale. Oordeel.
0: Oh, hij is er weer, hoor. Gewoon. Oh, wat, maar dit voelt zo.
2: Ja, dus, twee maanden ben ik weg geweest. Dus, althans, hier weer geweest, dit tijdstip.
0: Ja.
2: Maar weer terug.
0: Ja, lekker. In de middag. Oké. Heel goed, heel goed. Eindelijk weer terug in dat eigen kasteeltje. Oké. Exactly. Stevie Nicks, je weet hoe het werkt. Mm-hmm. Die zetten we tegenover.
2: Love is a Battlefield, Pat Benatar. Nee, dan ga ik voor Stevie Nicks
0: natuurlijk. Oh, Stevie Nicks nog steeds. Oké. Okay. Stevie Nicks of...
2: Oh, Kate Bush meteen. Ja. Kate Bush, alles. Ach man, mijn grote liefde.
0: Ben ik verliefd op.
2: Ja, ben ik echt, echt verliefd op. Ja.
0: Oké, duidelijk verhaal. Kate Bush. Maar dan Kate Bush of... Baby, tell me
2: that she loves. Ja, maar dit is Heather Rich. Nee, dan ga ik echt voor Kate Bush.
0: Ja, Kate, dat had ik eigenlijk al kunnen duiden. Je reactie was meer dan duidelijk. Inderdaad. Hey, wat fijn dat je terug bent, man. Wat een stem.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is naar voordeel.
3: Dit is NPO Radio 2.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
17: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
16: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, hij is de vlaggen. Laat de banieren zakken. Klap die ophaalbrug als de sodemieter naar beneden. En wees alsjeblieft niet zuinig met de confetti. Vullen we morgen wel weer bij. Laat het voor de wijde omgeving van Tim's avondslot duidelijk zijn. Uw kasteelheer is terug van reces. Welkom in het meest begonnische radioprogramma van Nederland. We gaan zo meteen beginnen.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
19: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
22: Waar is dat geld?
21: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
23: En dan denk ik aan Brabant. Daar wat nog meer.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
25: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: trouwens, door deze man.
1: Hello there, children.
0: Ja, chef uit South Park, oftewel Isaac Hayes.
2: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Yes, yes, yes. En wat ziet het er allemaal nog keurig uit hier. Alsof het hartstikke nieuw is. Nou ja, ik ben gewoon een tijdje weg geweest. 2 maanden om precies te zijn. Dat heeft alles te maken met de show van Annemieke. Die heb ik overgenomen. En ik vond het wel weer tijd worden om terug te keren. En dat doe ik met alle liefde. Ik ben ook weer een beetje zenuwachtig. Dat is zo ongelooflijk grappig. Die gevier van het avondslot is gewoon gebleven. Dankjewel daarvoor,
3: ja,
0: trouwens.
3: We hebben het goed schoongemaakt. We hebben gepoetst, gestofzuigd.
0: Dat was helemaal niet nodig geweest.
3: Je moest eens weten hoe het eruit zag hier.
0: Nou ja, ik wil wel even iedereen bedanken die de afgelopen tijd het avondslot waar heeft genomen. Dat is Tanasse geweest. Jeroen van Inkel, Gijs Hakkert, Jasper. Jullie hebben het werkelijk waar een prachtig slot achtergelaten. Dank daarvoor. En ook allemaal leuke appjes die we binnenkrijgen van mensen die het kasteel betreden. Die zoiets hebben van, oh wat leuk dat ik er weer ben. Nou, dat geeft me dan ook weer een goed gevoel, zeg ik je aan alle eerlijkheid. Wat gaan we doen? Nou ja, zometeen de ultieme vakantietrek. Daar ga ik het met je over hebben. De Opposites zijn intussen teruggekomen met nieuwe muziek. Dat wil ik je ook laten horen. En Bastil.

0: terwijl je de dag aan je voorbij laat glijden. Verzorgen wij de soundtrack voor al je overpeinzingen. Met een Massive Attack en Teardrop.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, ik ben op zoek naar de muziek die hoort bij jouw bijzondere vakantieherinneringen. Echt zo'n liedje waarbij je, als je het hoort, meteen weer aan dat moment moet terugdenken. En dat mag echt iedere soort vakantie zijn. Hè? Van een huifkartocht door Texas, tot een weekendje op een vakantiepark in Vlissingen. Als er maar een liedje is dat jou in gedachten weer helemaal laat afreizen naar die ene bijzondere vakantie. Dat zeggen mijn ultieme vakantieplaat is een heel album, Be Here Now van Oasis. Ik weet nog heel goed, ik was op vakantie in Zeeland. Maar een vriendje van mij die zat in de UK. En daar draaiden ze op de radio ieder uur een nummer van die plaat. En het album zou dan pas 2 weken later of zo uitkomen. En ik kreeg van hem een ansichtkaart toegestuurd op mijn vakantieadres met een track-by-track review. En sindsdien is die hele plaat van mij ja echt een vakantiealbum geworden. Wat is jouw ultieme vakantieplaat? En aan welke vakantie moet je denken als je die hoort? Laat het nu weten met de NPO Luister-app. Gaan we je zo meteen misschien terugbellen en gaan we die plaat gewoon draaien. Straks The Opposites, Feestje op mijn graf, nieuwe van ze. Nu UB40, Maybe Tomorrow.

sukkel voor de liefde. Dan heb ik het over The Opposites. En ze zijn weer helemaal terug. En ze komen ook met een nieuwe album. Doen ze echt wel even op hun gemakje, hoor. Zou ik even de tijdlijn erbij halen? Dat is echt hilarisch. 2013 dus, hè, was de laatste single. 2019 gingen ze langzaam hier en daar weer een beetje optreden. 2022 dan headliner Lowlands. En nu, 2026, ho, eindelijk een nieuw liedje. Maar ze nemen de tijd. Maar ik vind hem heel fijn. Feestje op mijn graf van The Opposites. De nieuwe dus. Ik ben nog steeds op zoek naar jouw favoriete vakantietrack. Een liedje dat je helemaal terugbrengt na een bijzondere vakantieperiode. Laat het weten met de NPO Luisterapp. Draai ik hem zo meteen voor je na The War on Drugs en The Cruise.

Volg de geluiden uit de echoende kamers van Tim's avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer.

0: War on Drugs, Under the Pressure.
1: Where are we? Won't be long now.
2: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Jacqueline, goedenavond.
3: Hey, hallo, goedenavond.
0: Welk jaar gaan we naartoe? Welke vakantie?
3: Ja, 1984, dat is al even geleden.
0: Ja,
3: ja, ik was nog heel erg jong. En had wel al iemand ontmoet waarvan mijn ouders zeiden... nou, als jij dat wil, dan mag die zelfs mee op vakantie.
0: Zo.
3: Ja, ja. Ja, hij was goedgekeurd door mijn moeder vooral, hè.
0: Oh, dat, ja.
3: Dan
0: oh,
3: doe
0: ja.
3: je het goed, hè.
0: Ja, dan doe je het heel goed, absoluut.
3: Ja, ja. Maar dat was heel bijzonder en... Ja, wij zijn nog steeds samen. Dus,
0: oh, wat leuk, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Maar dan moet je altijd heel voorzichtig in zijn. Is dat nog een beetje goed gekomen allemaal?
3: Ja, dat is echt perfect.
0: Oh, wat leuk, joh.
3: Ja.
0: Wat goed. En waar gingen jullie eerste vakantie naartoe? Was het een trektocht door Vietnam of waar kozen jullie voor?
3: Nou, wij gingen vanuit Groningen, waar we toen woonden, terug naar Haemstede. Want dat was een plek waar mijn ouders graag kwamen.
0: En dat is ook best een heel end, toch?
3: Dat is vanuit Groningen was dat destijds best een end.
0: Ja, ja. En hoe heb je die vakantie beleefd? Kun je dat omschrijven?
3: Ja, het was toch wel heel erg romantisch. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want mijn ouders hadden een caravan en wij mochten in het tentje erbij zitten.
0: Oh, en dan dus toch zachtjes doen, hè? Ja.
3: Ja,
0: ik snap het.
3: Dat valt niet mee, hè? Ja.
0: Allee, hormonen die je lijf gieren en dan moet die tent overeind blijven staan. Ah, fijn. Zeg, Jacqueline, welke plaat hoort hierbij? Welke muziek?
3: Ja, Christopher Cross, dat was die zomer voor ons wel... Ja, dat hebben we veel gedraaid. En,
0: ja. Nou ja, dan noem je ook even een romantische artiest. Hè. Het is eigenlijk, het glazuur springt van je tanden wanneer je het hoort.
3: Ja,
0: het is mier en mier zoet, zoals een reuzenspek op een kermis, weet je wel. Echt zo zoet is het. Maar het is stiekem echt heel erg leuk. En weet je wat ik zo treurig vind, dat hele verhaal van Christopher Cross? Ik weet niet of je dat weet, maar hij werd te lelijk bevonden door MTV. Ja. En daarom werd hij niet gedraaid. Dat is toch erg gewoon?
3: Ja, ja. Ik vind het eigenlijk... Als je hem gewoon nog steeds ziet, we hebben hem op het podium gezien van het voorjaar. En dan is het toch wel weer heel leuk om dat gewoon terug te zien.
0: Ja, hij was weer even in Nederland inderdaad. Ja, ik draai iets van het album met die flamingo erop. Werd ook vaak de flamingo genoemd. Maar het is gewoon zijn debuutalbum Christopher Cross. En als je dit toch hoort, dan ben je toch in dat tentje naast je caravan van je ouders. In dat prachtige Haemstede terwijl de zon ondergaat.
3: Ja.
0: En de lucht wordt zwaarder. En jullie gaan elkaar zoenen. En dan is daar Christopher Cross en Sailing. Geniet ervan, Jacqueline.
3: Dank je.

Dus stel voor, R.E.M. zou nu aankondigen van... joh, we gaan weer optreden. Nou, ik zou dan als de kippen bij zijn. En ik zou me toch een beetje bekocht voelen... als dat optreden een half uur duurde. Sterker nog, als ze 2 uur te laat kwamen, hè? Madonna? Jeetje! Ik vind dat zo raar. Dus dan komt ze naar AFAS Amsterdam... vanwege de Pride, World Pride. Helemaal te gek. Komt ze gewoon te laat en speelt ze maar een half uur. Ja, maar ze heeft wel Kylie Minogue ook meegenomen. Ja, oké. Ach ja, dan dromen we weg bij de oude hits van haar. Deze bijvoorbeeld. Vind ik zo leuk. Dress You Up!

0: Ed Sheeran en Zapphire. En er komt een moment, dan komt er een biopic over Ed Sheeran. Als hij straks 60, 70 jaar oud is. Dan terugkijkt op zijn leven. Misschien al dood is. Ja, sorry, maar zo gaan die dingen nu eenmaal. Griffier van het avondslot, je hebt een beetje uitgezocht. Dat, ja, dat woelige leven van Ed Sheeran.
1: Er zit wel een verhaal in. Want ja. Hij is rond zijn 18e in Londen straatmuzikant geweest.
0: Oké. Okay.
1: Of eigenlijk metrostationmuzikant. Want daar...
0: Het laagste van het laagste eigenlijk.
1: Ja.
0: Letterlijk. Ja.
1: Ja, in het donker in zo'n metrostation. Oh. En het is eigenlijk best wel zielig. Want hij was zelfs even dakloos. En dan sliep hij daar dus ook.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar het kan dus zijn dat ik... Dan heb het over de jaren 90, denk ik. Eind jaren 90, begin zero's ergens.
1: Oud zal die zijn. Ja, ik denk een beetje begin... Nee, hij is een beetje van mijn leeftijd. Dat zou ergens halverwege de zero's zijn geweest.
0: Maar toen was ik best wel vaak in Londen. En het zou dus best kunnen in theorie... dat ik hem daar heb zien spelen of heb zien slapen. En dacht van,
1: en gaf je hem dan een muntje, denk je?
0: Dat deed ik. Natuurlijk deed ik dat. Zo ben ik.

0: Nothing hurts like the rush.
1: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
1: Dit is NPO Radio 2.
11: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in 2 schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. 4 mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, betaald voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1 en FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: Nou precies, ik heb het gemist hoor, de Late Night Talking. Harry Styles hoorde je. Mijn naam is Tim, Tim Opperbroek. Ik zit hier in Tim's avondslot. 2 maanden lang heb ik dit slot even moeten verlaten om Annemieke te vervangen. Ik ben blij dat ik terug ben.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Popquiz.
0: Ja, want iedere donderdag dan gaan we hem spelen, de Deep Dish Popquiz. Ga je de albumtrek gooien of word je gestraft met de hit? We gaan het vragen aan Matthijs. Matthijs, goedemiddag. Avond, zie je, daar ga je al.
2: Ja, goedenavond.
0: Mag er gewoon inmiddels. Matthijs, waar ben je groot fan van?
2: Ja, ik heb een heel breed muzieksmaak, maar mijn grootste liefde tegenwoordig is wel Johnny Cash.
0: Johnny Cash. Welke albumtrack wil jij heel graag horen van Johnny Cash?
2: Man in Black.
0: Dan ga je voor strijden. Ik ga je 3 vragen stellen. Als je ze alle 3 goed hebt, dan gaan we hem draaien. En anders word je gestraft met de hit Ring of Fire. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Daar gaat hij.
1: Vraag 1.
0: In welke 2 gevangenissen heeft hij live gespeeld? Je hoeft er maar 1 te noemen.
2: Dat was San Quentin en Folsom Prison.
0: Nou ja, allebei goed gewoon. Hoppa!
1: Vraag 2.
0: Hoe heet de film die over Johnny Cash is gemaakt? Biopic. Het is ook een liedje van hem.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Als je hem even wil parkeren, dan komen we er zo meteen nog wel even op terug.
2: Ja, parkeer hem even.
0: Oké. Okay.
2: Walk the line was dat.
0: Walk the line.
1: Vraag 3.
0: Walk the line, zegt hij nog even heel snel. Heel goed. Oké, deze is echt de pittigste. Zet je schrap, hoe heet de laatste platenserie van Cash? Hij heeft een hele serie gemaakt rondom een bepaald thema. Producer was Rick Rubin, wil ik je ook nog geven. Hoe heet die recordings? De laatste platen die hij bij leven heeft uitgebracht. Met allemaal covers erop en zo.
2: Was dat niet Hurt? En met,
0: ja, die platen. Die platenserie. Hoe heette die serie ook alweer, joh? Ik ga aftellen. 10, 9, 8, 7.
2: Ja, 6, ik vind hem heel lastig.
0: 5.
2: Ain't No Grave?
0: Nee. Het was American Recordings.
2: Ach, is ook zo.
0: Ja, ja, nee, als je het zegt, dan weet je het. Ja, het spijt me heel erg. Het wordt toch weer die grijs gedraaide knijter van Johnny Cash.
2: Ah, geef niet, dat is ook een goeie.
0: Luister, je was er zo dichtbij, Matthijs.
2: Ja, ik echt. Hij had zoveel albums gemaakt. Die man die had honderden liedjes uitgebracht.
0: Ik weet
2: en
0: het.
2: Ik, ja.
0: American Recordings, je vergeet het nooit meer. Ik draai gewoon lekker Ring of Fire voor je. En ik wens je een hele fijne avond. Dankjewel voor het meedoen, Matthijs.
2: Hetzelfde.
0: All right.
2: Doeg.
3: Love is a burning thing. And it makes

and it burns, burns, burns.

Jenny Swims, Mr. Know-It-All. Ik zou het nooit vergeten. Mijn vader, heel trots. Hey Tim, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb een hele belangrijke en mooie vrouw naar het podium begeleid. Ik zeg, oh, wie dan? Johnny Kaagman. En ik had geen idee waar hij het over had. Totdat ik op een gegeven moment Idols zag en toen zat ze in de jury. En toen kreeg ik door, we hebben te maken met twee generaties die Johnny Kaagman kennen. De ene generatie van Earth and Fire en de andere van Idols. Ze is overleden en we gaan er zo meteen over praten met niemand minder dan Henk Jan Smits, die natuurlijk heel lang met haar heeft gewerkt tijdens Idols. En we draaien iets van Earth and Fire. Nu yes!

0: Yes, en owner of a lonely heart in Tim's avondslot. Het is tijd voor de late night track. Oftewel, muziek die niet zo vaak meer op de radio hoort. En deze keer staan we stil bij Johnny Kaagman. Zangeres van Earth and Fire. Jurylid natuurlijk van Idols, zakenvrouw. En wat al niet meer. We gaan erover praten met Henk-Jan Smits, die natuurlijk met haar in de jury van Idols zat. Eind jaren 90. Henk-Jan Smits, goedenavond.
1: Goedenavond, Tim.
0: Ja,
1: begin jaren nul trouwens.
0: Oh, maar is dat zo? Oh, ja, joh. Ja. Oh, ik dacht dat het alweer veel langer geleden was.
1: Maakt niks uit.
0: En gecondoleerd, zeg ik.
1: Ja, dankjewel. Maar daar wil ik aan toevoegen. Het is ook goed dat ze eindelijk de rust heeft gevonden. Ja. Om haar laatste adem uit te blazen. Want het was. De ziekte van Parkinson is gewoon een slopende ziekte. Dus het is goed dat ze eindelijk de rust heeft gevonden.
0: Ja. Heb je nog veel contact met haar gehad eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. Mijn vrouw en ik gingen elke 6-7 weken naar haar toe. Op zondagmiddag. Altijd even moeilijk. Want echt communiceren werd steeds moeilijker met haar. Zij had. De Parkinson, waar je kan heel erg gaan trillen, of je krijgt een soort stijfheid. En dat is juist die laatste variant. Ze werd steeds stijver. En het praten werd steeds moeilijker. Haar te verstaan werd steeds moeilijker. Maar ze was altijd nog wel bij de pinken. Wij waren op een gegeven moment wat langer niet geweest. En toen kwamen we binnen en zei ze volkomen helder. Zo, konden jullie de weg nog vinden?
0: Oh ja, oh, heel goed. Ja, ja.
1: Ze had ook niet alleen haar gevoel voor humor, die briljant was, hield ze tot het bittere eind, maar ook haar moment van het besef van tijd.
0: Ja.
1: Zo van, zij zijn al een tijdje niet meer geweest.
0: Ja.
1: Dat wij echt zeiden van, oké, dus wij gaan heel snel weer langs komen,
0: ja, precies.
1: Want zij heeft het allemaal door.
0: Nou ja, dat ze scherp was, dat bleek ook wel uit de jurymomenten tijdens Idols.
1: Ja.
0: Ik heb even een klein fragmentje gevonden waarin ze dus dit zegt tegen iemand die, nou ja, laten we het maar zo zeggen, niet zo goed kon zingen.
2: Heb jij een cassette recorder met een microfoontje?
3: Nee,
2: dat dacht ik al.
0: Ja, precies. Nou, dat is inderdaad. Hoe was dat om die serie te maken in die tijd met haar?
1: Nou, het was heel bijzonder. Wij werden altijd gehaald. Ik vond het sowieso heel fijn om. We zijn gewoon bij elkaar gezet en dat klikte.
0: Mm-hmm.
1: We hadden een chemie met z'n vieren. Dat was heel bijzonder. En wij werden het eerste seizoen steeds met een busje opgehaald. Om naar de hotels te gaan waar we de auditie hadden, ergens in het land. En Journey zei: och, ik voel me weer helemaal alsof ik met een bandje op. En het is echt rock'n'roll dit.
0: Ja.
1: En zij was eigenlijk zo rock'n'roll. Zij kon een boer laten en dan heel hard zeggen: rock'n'roll, ik ben er weer, let's go. En dan was ze er helemaal. Maar dan wel dat stoïcijnse, toch wel een beetje stijve gezicht.
0: Ja.
1: Die stijfheid had ze toen al eigenlijk dankzij Parkinson. Maar ze was toch een beetje een chique madame. En dan kon ze wel in één keer zo'n boer laten dat je denkt: hé, dit past helemaal niet bij je.
0: Nee.
1: Maar zij was zo rock'n'roll. Maar vooral, ze had een scherp gevoel voor humor en was bijzonder ad rem. Dus we hebben met haar en om haar zo vreselijk gelachen. En dan keek zij ons aan. Wat zit je nou stom te lachen, joh? Weet je, maar ze wist donders goed hoe grappig ze was.
0: Ja, hè? Precies. Ja. Als we teruggaan naar de muziek, Earth and Fire, de band waar ze in zat. Ik zei net ook al, mijn vader vertelt altijd heel trots dat zij haar heeft begeleid naar het podium in het dorp waar ik dan vandaan kom, waar ze dan speelde lokale poppodium. Iedereen was verliefd op Johnny Kaagman.
1: Ja.
0: Niet alleen door haar verschijning, maar ook vanwege haar waanzinnige stem. Niet dat ze echt exceptioneel heel goed kon zingen of zo, maar er zat een bepaalde karakter. Precies, er zat een soort van karakter in die stem. En die is ze nooit kwijtgeraakt eigenlijk, hè?
1: Nee, tot het bittere eind. En ik wil ook dat we haar blijven eren. Want laten we wel zijn, het feit dat Suzanne en Freek, en noem ze allemaal maar op dit moment goed kunnen leven van de muziek, hebben wij aan twee mensen te danken. Dat zijn Journey Kaagman en haar levenspartner Bert Ruiter.
0: Ja.
1: Want zij, Bert Ruiter was bassist van vroeger van Focus, daarna van Earth and Fire. Zij kwamen er op een gegeven moment achter dat platenmaatschappijen en publishers, uitgeverijen, heel veel geld verdienden. En dat de muzikant eigenlijk achterbleef. En zij hebben toen de BV Pop opgericht en gezorgd dat muzikanten een goed bestaan konden hebben voor het werk wat zij deden. En dat hebben we eigenlijk, alle muzikanten van nu zijn schatplichtig aan Bert Ruiter en Journey Kaagman.
0: Waarvan akte. Ik ga draaien Storm and Thunder, want dat vind ik een van de mooiste nummers van Earth and Fire.
1: Helemaal mee eens, Tim.
0: Henk-Jan Smits, dankjewel.
1: Graag gedaan.

en dan natuurlijk in de volledige versie, de albumversie. Storm and Thunder, Earth and Fire. Ik krijg nog een berichtje van Henk Janswits. Die zegt, prachtig, ik zit in de auto te genieten. En ook een berichtje van Henny. Die zegt, bedankt, dit is zo mooi, tranen in mijn ogen. Zeker weten, zo gaan we haar herinneren. Die prachtige muziek van Earth and Fire.

0: Cardigans. En carnaval op NBO Radio 2. Nog zo'n 20 minuten te gaan. En dan is deze donderdag ook weer voorbij. En dan begint de vrijdag. En ja, ik ben er even een tijdje niet geweest. Ik heb hem gemist.
1: Bel of heb je me nou?
0: Ach, is hij toch weer?
1: Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wacht.

0: echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ach, na bijna 2 maanden ben ik vandaag teruggekeerd als kasteelheer van Tim's Avondslot. En hoewel iedereen mij blij en hartelijk begroette, was er 1 personage die het echt niet meer hield. Ik ben besprongen door een pluizig blauw monster van 2 meter hoog en bijna net zo breed. Mogen eens even langs de visio. Hoe dan ook, wat in mijn afwezigheid niet veranderd is, is zijn even grote enthousiasme voor verzoekies. Hij zou er dolgraag nog eentje versnaperen, zo vlak voor bedtijd. Ik was even vergeten wat van ons dit is. Goed, wil je hem een liedje voeren? Dat kan. Laat even eens weten wat je wil horen met de

0: Billboard Hot 100 erbij pakt. De eerste vijf nummers is echt alleen maar country muziek, hè. Dat is ongekend. De top 5 in Amerika. En op nummer 1 Ella Langley. Pain of Chosen Tracks. Gevieren van het avondslot, Milou zegt... dit lijkt op een kerstplaat.
1: Ik vind het echt als een kerstliedje klinken.
0: Als een kerstliedje ook echt. Heb je een specifiek voorbeeld?
1: Nou, het deed mij denken aan Snowman van Sia.
0: Klein stukje hoor, want het is nog lang geen kerst. Midden in de zomer dit, maar goed.
2: Don't cry, snowman, not in front of me.
0: Ja, dat slepende.
1: Ja, slepende coupletjes. Ja, toch?
0: Ja, nou je het zegt.
1: Nou, Merry Christmas.
0: Ja, nou, inderdaad, voor de tijd langzaam maar zeker. Ja, oh. We gaan de dag afsluiten en dat gaan we doen met Ad. Die ook een beetje in een kerstsfeer zit, vermoed ik zo. Want hij zit in Oostenrijk, in de bergen. Ik weet niet, maar dat associeer ik dan met kerst. Dag Ad, goeie avond.
3: Dag Tim, goeie avond.
0: En je hebt ook een fijn, rustig tuimbre.

0: knisperend haardvuur en een wijntje erbij? Of voor wat, waar kijk je buiten?
1: Het is nu donker. Ik kijk uit op de bergen als het wat licht is. Het is nu niet meer. Maar ik zit niet aan een wijntje bij een haardje, maar wel aan een Oostenrijks biertje.
0: Oh, lekker man. En hoe lang blijf je nog?
1: Ja, helaas ga ik zaterdag weer richting Nederland. Zitten de weekjes er weer op.
0: Ja, maar wel, je bent echt een bergenman dus. Als je moest kiezen tussen zee en bergen, kies je dan altijd voor bergen?
1: Ja, ik vind zee leuk, maar bergen veel leuker.
0: Ja, ja. Grappig is dat, hè? Want ik hou van witte bergen, wel aardig. Maar ik kies dan weer liever voor de zee. Dus er zijn echt, je hebt bergenmensen en je hebt zeemensen.
1: Ja, dat weet ik, dat klopt. Ja, ik was vroeger een zeemens en dat vind ik nog steeds leuk, maar...
0: Ja, een berg is toch meer... Je kunt er echt urenlang over bomen, maar... Ja, nee, dat snap ik. Ze hebben wel allebei goede muzieksmaak, mensen die van bergen en van zee houden. Want wat wil jij heel graag horen voor het Verzoek je Monster?
1: Ja. De Lippy Kids van Elbow.
0: Even kijken of het Verzoek je Monster dat kan...
2: Snacktime!
0: Ja hoor. Met huid en haar eet hem op en ga ik hem voor je draaien. Dankjewel Ad en nog een hele fijne tijd daar in Oostenrijk.
1: Dankjewel Tim.
0: Dit was het avondslot voor vandaag. Tot volgende week.

0: NPO Radio 2. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Middernacht, het begin van de vrijdag 7 augustus. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in de Spaanse exclave Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan. De groep zit tot het zover is in 2 schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Oudorp lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Oudorp nog uren gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag, zoals 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem bood bij Idols. Jenny Kaagman leed al een aantal jaren aan Parkinson. Van Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vlachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Pos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van house muziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. Vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelburne uit Ierland met 3-1. En FC Twente was de meerdere van Dutch uit Slowakije. Het werd 6-0. Volgende week zijn de returns. Het weer vannacht, in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waddenzee, Koppekbreecht aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind rond onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon,

wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldde de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. En die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Loman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden ook opklaringen. Het koelde af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het